0: Goedenacht. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea, zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. FMK Broeders Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Het stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedemorgen. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump nog aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Cooper en Poison. Goedemorgen, maandagochtend. 17 augustus, mocht je denken. Die stem die ken ik ergens van. Kan kloppen. Want we zijn terug van vakantie. Sanne, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja. Rechtstreeks vanuit Aruba. Is de vertraging valt mee?
0: Aruba, hoe kom je daar nou weer bij?
1: Oh. Ja, nee, ja, gewoon, ik mocht nog een weekje blijven hier. Dus het is, hier, het is hier 12 uur. Ik ga zo naar bed.
0: Ja.
1: Maar okay. Nog één Amstel Light?
0: Nee, Amstel Bright is dat. Dat ze daar schenken.
1: Ja, hier hebben ze Amstel Light. Denk ik heel gek.
0: Hey, we gaan beginnen met, ja, bijzonder moment is aanstaande. Nieuws van 6 uur en hier is ze dan. Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Twee dorpjes in de buurt van Monschau, vlakbij de grens, zijn ontruimd. Ondertussen is de brandweer nog druk bezig met blussen. Ze krijgen daarbij hulp van deze Duitse boer die zijn trekker heeft omgebouwd tot bluswagen.
3: We heard about it from the news, from the fire. We're pumping the water in our vehicle and drive towards the forest.
2: Eerder moesten in België ook al honderden mensen hun huis uit. Het vuur is moeilijk te blussen omdat de wind steeds draait. Een grote ravage in Zaandam in Noord-Holland. Daar is afgelopen nacht een complete achtergevel uit een woning geblazen door een zware explosie. Er brak ook brand uit en de straat ligt vol puin en glas. Niemand is gewond geraakt, want er was niemand thuis. Buurtbewoners van huizen in de buurt zijn uit voorzorg geëvacueerd. De ebola-uitbraak in Congo heeft inmiddels aan 2325 mensen het leven gekost. Daarmee is het de dodelijkste uitbraak ooit. Artsen zonder Grenzen zegt dat dit onder meer komt doordat de zorg slechter is geworden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde was tussen 2018 en 2020. Ebola wordt overgedragen door bijvoorbeeld

0: speeksel. En volgens de VN sterft ieder half uur iemand aan het virus. Opnieuw goud voor Nederland op de EK Atletiek. De estafettevrouwen zijn in het Engelse Birmingham gisteravond eerste geworden op de 4x400 meter estafette. Het is de derde keer op rij dat ze deze titel hebben gewonnen. Femke Broeders-Bol was als laatste aan de beurt en zij wist het goud binnen te slepen.
1: Ja. En dan gaat die turbo aan. Ze blijft ontspannen lopen. Noenum gaat kapot en Femke Broeders-Bol houdt het vol. Ze maakt het voor ons allemaal heel spannend. Maar Nederland gaat hier wel weer naar goud.
0: Ja, de mannen pakten brons op de 4x400 meter. Daarmee heeft ons land 14 medailles gewonnen op dit EK. En dat is een record. Krijg je nog het weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig. Later vandaag meer zon en overwegend droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: Zo. Zo professioneel binnenkomen even met dat eerste bulletin.
3: Ja, sorry, ik zat niet te luisteren, joh.
4: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
2: We zijn er weer terug van vakantie. Hartelijk welkom voor de maandagochtend. Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Joe.
5: Ciao tutti. Buongiorno. Daar zijn we weer.

0: maandagochtend 17 augustus. Een deel van het land heeft nog vakantie.
1: Ja.
0: Maar een deel is toch ook alweer aan de bak.
1: Wij zijn de eerste die weer beginnen officieel. Ja. De scholen in Amsterdam, in ieder geval, zag ik de spandoek al hangen. Ja. Vrij rustig. De scholen zijn weer begonnen. Terwijl ik die las op zaterdagmiddag, dacht ik, ja, klopt niet helemaal. Nee. Volgens mij beginnen ze maandagochtend. Maar goed, ik snap wel dat het enigszins eerder moet worden opgehangen. Dus ja, we zijn weer begonnen. Noord meldt zich.
0: Ja.
1: Volgende week Zuid. En dan over 2 weken, dan is de zomervakantie officieel voorbij.
0: Ja. Hoe voelt het, Sander? Hoe gaat het met je? Hoe is je vakantie geweest? Hoe zit je erbij? Je ziet er uitgerust uit.
1: Ja, nou, ik heb een heerlijke vakantie gehad. Ja, dat is toch altijd fijn. En ik heb niet de meest grote of grootste verhalen, maar gewoon ontzettend genoten. Veel gezien, veel gedaan, veel uitgerust. Ook weinig gedaan op momenten. Maar gewoon met de kinderen, met mijn vrouw, gewoon met z'n zessen, gewoon erg samen geweest. En van Kroatië naar Slovenië, naar Italië, naar Oostenrijk en weer terug en weer heen en voorts. Nou ja, dat 4 weken lang. Dus ja, we hebben overal nergens geslapen. Het echt heel leuk gehad.
0: Lekker zeg.
1: Ja. Dus dat had voor mij betreft nog wel een paar weken door mogen gaan. Ja. Maar goed, daar gaat niemand mee akkoord. En jij?
0: Ik heb ook een hele... Ja, ik ben naar het noorden geweest. Ja. Dat is eigenlijk een beetje ingeslopen de afgelopen jaren naar Noorwegen. En ja, god, als je dan zeg maar zo dat radarbeeld eventjes erbij pakte, zo deze vakantie van Europa, dan zag je zeg maar overal bloedheet, bosbranden, natuurlijk overal prachtig weer, behalve in Noorwegen.
1: Ja, maar dat is misschien wel lekker ook, denk ik.
0: Nou, het was zelfs de Nooren waren aan het klagen dat het een slechte zomer was. Nou, dan is het... en een hoop mensen die ik naar Noorwegen heb gestuurd, want door mij en social media en door mijn enthousiasme zijn toch een hoop mensen... Oh, dan ga ik toch ook eens een keer proberen. Die zijn een beetje van de koude kermis teruggekomen.
1: Letterlijk.
0: Maar nee,
1: koude, natte kermis.
0: Het is een fantastisch land. En ik heb ook zelfs met de regen onwijs genoten.
1: Ja. En hebben die mensen jou nog wat kwalijk genomen?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Maar het is eigenlijk echt wat je zegt. Ik bedoel, jij kan ook in het zuiden zitten met 41 graden bosbranden om je heen. Zit ik dan echt liever in Noorwegen?
1: Nou, dat snap ik. Nee, ja, ik heb 1 keer de 42 aangetikt.
0: Och,
1: ja, en dan weet je eigenlijk van de ellende niet waar je het moet zoeken.
0: Nee.
1: Dan is een parasolletje bij een strand is ook niet... Nee.
0: En wat doe je dan op zo'n dag?
1: Ja, zo min mogelijk. En een beetje vertoeven in het water.
0: Ah ja.
1: Maar goed, het is warmer onder de parasol dan in je hol.
0: Nou, we hebben de eerste quote van de uitzending te pakken. Deze kan de Instagram op.
1: Ja.
0: Het is warmer onder je parasol dan in je hol. Nou, Renske is een goede binnenkomer, hè, dit?
2: Ja, goedemorgen. Ja, heerlijk.
1: Dat wel inderdaad.
0: Ja, dat is wel.
2: Gaat meteen op een tegeltje zetten zo.
1: Kunnen we het met z'n drieën bij wijze van kennismaking even uitproberen?
2: Nou, ik zit nog in mijn proeftijd. Ik zal het netjes houden. Ja.
1: En we hebben geen parasol bij ons, hè?
0: Maar Renske, ja, welkom.
2: Ja,
0: je bent onze nieuwe nieuwslezer.
2: Ja, hier ben ik dan.
0: Daar ben je.
2: Ja.
0: Lang op gewacht. Tenminste wij.
2: Ja, ik zelf ook. Ja, ik zat net in de auto en toen was ik aan het bedenken... Ja, hoe lang heeft dit eigenlijk allemaal geduurd?
0: Ja.
2: En ik kwam uit op 8 maanden. Het hele traject. Ja. Dus, ja.
0: Maar hebben de luisteraars natuurlijk helemaal niets van meegekregen. Nee, maar achter de schermen heeft het al een tijdje gespeeld. Wij kennen elkaar. Maar we zijn ontzettend blij dat je nu daadwerkelijk begonnen bent.
2: Ja, wat leuk. En ik vind het ook ontzettend leuk om bij jullie in de studio te zitten. En dit keer met mijn echte stem en met beeld en geluid.
1: Ja, want je was natuurlijk al voor de vakantie een beetje een mystery guest, geheimzinnig. Maar nu ben je er gewoon helemaal in.
2: Dit is het.
1: Hier gaan we mee doen.
2: Hier moeten jullie het mee doen.
1: De reclassering moet er nog een klap op geven. Maar dan
2: subsidie moet nog worden aangevraagd. Ja.
0: We gaan de komende weken lekker kennis maken met je, Renske.
2: Leuk.
0: Maar je bent erbij en het voelt al meteen, in ieder geval wat ons betreft, helemaal vertrouwd.
2: Ja, toppie.
0: Heerlijk, hè? Het is de Koen en Sander Show. De eerste na de vakantie even lekker wakker worden met Barry White.
3: One ticket.

0: Heb je dan ook dat als je op vakantie bent geweest, dat je dan weer terugdenkt aan iets van vlak voor een vakantie en dan voelt dat zo lang geleden?
1: Ja.
0: Het WK voetbal.
1: Zo, daar zaten we nog middenin, joh.
0: Precies.
1: Daar zaten we, ja, nou, dat we uitgeschakeld waren, dat voelt inderdaad. Want we hadden natuurlijk 6,5 jaar. Maar nee, inderdaad, ja, nee, dat. En toen was het allemaal nog heel mooi weer.
0: Ja.
1: Nu regent het.
0: Ja, maar dit is heerlijk toch?
1: Ja, echt heerlijk.
0: Het is, ik weet niet hoe het met jou zit, maar jij bent natuurlijk wel een zonaanbidder. Ik op zich ook. Maar ik ben meer van de iets koelere temperatuur.
1: Ja, ik ben spuugzat.
0: Ik heb zin in de herfst gewoon.
1: Ik heb ook gewoon, kom maar door met min 22. Gewoon iglo's bouwen en met z'n allen snert eten.
0: Ja, maar ik kijk echt uit naar gewoon die lekkere momenten. Gewoon thuis, gordijntjes dicht, kaarsjes aan, dat weet je wel. Het voelt alweer eindeloos lang.
1: Nee, dat is toch. Ik heb gisteren ook voor het eerst een kaarsje aangestoken.
0: Dat vind ik dan een beetje overdreven.
1: Nou, het was donker. Ik denk, nou, ik doe gewoon een kaarsje aan.
0: Zo.
1: Gezellig.
0: Heb je de kerstspullen al van de zolder gehaald?
1: Dat is van jou natuurlijk. Ja. Maar bij jou staat hij al van augustus al.
0: Dat is ook weer zo. Goedemorgen, dit is de Koen en Sander Show terug van vakantie. We hebben natuurlijk al een hoop om bij te kletsen. Dat gaan we dan natuurlijk ook zeker doen. Maar deze show kan niet beginnen zonder de spreuk van Sander.
1: Ja, en natuurlijk elke dag een spreuk. Moet ik even gewoon drie eventjes voor die ik gedaan al reeds heb. Gewoon om even weer een beetje warm te draaien.
0: Drie?
1: Ja, bijvoorbeeld wie door de boom het bos niet meer ziet, kan in Dronten een agrarische opleiding volgen. Of als de kat van huis is, heeft men de deur open laten staan.
0: Ja.
1: Of wie geen vis lust, mist het neusje van de zalm. Nou, dat is het allemaal een beetje. Nou, er komt nu een nieuwe voor de meeschrijvers. Laat je inspireren. Ook na de zomer gaan we gewoon weer door met mooie, diepgaande filosofische spreuken. Waar rook is, is vaak ook een rookmelder.
0: Matig binnenkomen.
1: Ja, ach,
0: straks krijgen we het nieuws van de 6:30 van onze nieuwe nieuwslezer in de Koen en Sander Show.

0: Young bij Joe met Come Back and Stay. En straks het nieuws van 6:30 krijg je van Renske van der Zalm.
1: Mensen in een woonwijk in Zuid-Holland stonden gisteravond tot hun enkels in het water.
0: Hoor je over een paar minuten.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al.

0: voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, 1,99. Dat is een prachtprijs.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Weerbericht van Weerplaza, nu nog een paar buien later vandaag dan ook.

0: En dan richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. 5 minuten. 5 minuutjes op de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de Merwedeweg. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Fikse vertraging nu al voor de Heidelenoordtunnel. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Dit is jou. En dan het nieuws van 6:30 in de Koen en Sander Show. Hier is Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Tientallen mensen hebben vannacht ergens anders moeten slapen. Het gaat om de inwoners van 2 dorpen in Duitsland. Die zijn ontruimd door een enorme bosbrand in België. Buurtbewoners bij Monschau kregen gisteravond maar 10 minuten om hun spullen te pakken. In België moesten eerder ook al 100 mensen vluchten. Ook deze mensen van een bed and breakfast moesten hals over kop alles inpakken, zo zeggen ze bij RTL.
2: Toch een paar dingen waarvan je zegt van die wil ik heel graag houden. En als het wel allemaal misgaat, ja, dan kunnen we er nog een beetje een thuis van maken wat we herkennen.
3: Wat doet het met u?
4: Ja, emotie. Hè? Niet alleen voor ons, maar ook voor de natuur.
1: In natuurgebied de Hoge Venen is inmiddels een gebied zo groot als Haarlem verwoest. De wind blijft maar draaien, wat het blussen enorm lastig maakt.
0: Is dit het nieuwe normaal? De bosbranden?
5: Ja. Alle ellende. Dat denk ik wel, ja.
0: Het is toch niet normaal?
1: Ja, het is echt droog, droog, droog. Het is echt, gelukkig viel er wel een beetje regen natuurlijk vanochtend en vannacht hier. Maar ja, het is echt ook voor die brandweerlieden echt flink aanbod.
5: Nou, en wat natuurlijk verneukeratief is, is dat nou ja, ik gok maar een getal, maar denk ik de helft gewoon nog is aangestoken ook.
0: Ja, klopt.
5: Dat je van die pyromanen hebt en van die mensen die sensatie. En die
1: of dat het per ongeluk gebeurt, hè, als iemand een sigaretje weggooit of whatever, daar niet over nadenkt, dat kan ook.
5: Nou, ik ben wel, als het echt droog is, stop met barbecue door op de hei.
1: Heel goed.
5: Doe gewoon lekker koemet op de hei door.
1: Nee, dat maakt het beter. Ja. Ja, precies. Nou, waar ze wat minder last hadden van de droogte was in Zuid-Holland. Want er was een flink waterballet. In een woonwijk in Zoetermeer is gisteravond een waterleiding gesprongen. Het water gutste door de straat. En bij een deel van de wijk kwam ook niks meer uit de kraan. Mensen zijn er behoorlijk van geschrokken, zo zeggen ze tegen Omroep West. Volgens een buurtbewoner stond er zoveel water dat je met een bootje kon varen. Of er nog steeds problemen zijn in de woonwijk is nog niet duidelijk. Reis je altijd met de trein, dan is er goed nieuws. De NS zet komende maand extra treinen in om de septemberdrukte op te vangen. Dat melden meerdere media. Door alle studenten die weer naar school gaan, zitten de treinen altijd na de zomer overvol. Reisorganisatie Rover is gematigd positief over dit alles, maar waarschuwt wel dat een zitplek in de spits voor velen een illusie blijft. En dan nog even naar het voetbal van de afgelopen dagen, want het was toch wel het weekend van de net niet, net wel uitslagen. Alleen al als je naar de topclubs kijkt, zowel Ajax en Feyenoord kwamen net tekort. Beide clubs gaven een ruime voorsprong uit handen en moesten genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. De aanvoerder van Ajax, Davy Klaassen, baalt dan ook.
6: Een half uur speelde echt goed, vond ik. Eerste half uur daarna werd het iets minder zonder echt. Ja, dat zij echt heel veel de overhand, heel veel kansen creëerden. Dan op een gegeven moment dan wordt het iets minder, maar ook niet dat je denkt van nou, zij creëren kans na kans, maar toch, ja, toch vliegt hij erin.
1: Zei hij bij ESPN. Landskampioen PSV wist dit weekend wel te winnen, wel net aan met 2-1 van Excelsior.
0: Dankjewel. Ik zie jou kijken, Sander.
5: Ja.
0: Kijk, het gaat over voetbal, het gaat over Ajax. Ik
5: denk nou ja, kijk, Renske zei topclubs. En toen zei ze daarna Ajax en Feyenoord. Maar die link kan ik niet helemaal leggen.
1: Nee.
0: Maar PSV heeft ook nog niet zo lekker beginnen.
5: Nee. Maar het is gewoon niet goed. Nog steeds niet. Nederlands voetbal niet. Ja, goed, de rest wordt ook sterker. En bla, bla, bla. Ik weet het wel, maar laat ik het zo zeggen, de tijden dat ik nou even lekker, gewoon lekker een middagje of een avondje Nederlands voetbal kijk, is lang geleden.
0: Ja, bewaar het even, want rond 9:15 gaan we even Kees Kwakman bellen.
5: Dat is waar, ja.
0: Onze favoriete voetbalanalist is sowieso benieuwd hoe hij de zomer door is gekomen. Maar ook met hem weer een hoop te bespreken. We gaan nu naar Erik, Joe-luisteraar uit Coevorden. Erik, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Erik, want wat wij altijd doen is het raden van het beroep van een van onze luisteraars. Dat heet de beroepentest. Daar zit jij nu in, Erik. Daar hebben wij 7 vragen voor. Sander heeft vast 1 vraag. Komt-ie.
5: Erik, heeft jouw werk invloed op je vakantie? Dat bedoel ik bijvoorbeeld, heb je een bouwvak of kan je ongestoord 12 weken op vakantie? Ben je aan restricties verbonden als het op vakantie aankomt vanwege je werk?
7: Ja, daar ben ik. Ja, wij zijn in de bouwvak, is het bedrijf gesloten.
5: Oké.
0: Nou, kijk. Dat zijn wij al.
5: Hij is accountant.
0: Meteen een hoop wijzer.

0: City. Zijn eigenlijk heel eenvoudig. 7 vragen mogen wij stellen aan een luisteraar van Joe. Dat is Erik uit Coevorden deze ochtend. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen.
0: En dan is het natuurlijk het hele idee dat we na 7 vragen samen met jou weten wat het beroep van Erik is. Vraag 1 al gehad. Heeft jouw werk invloed op jouw vakantie? Toen zei hij, nou zeker, in de bouwvak is het bedrijf gesloten.
1: Ja,
0: toch?
1: Het is wel gesloten, maar er zijn wel mensen aanwezig.
0: Oké.
1: Dus zo moet je het even bedenken.
2: Zo gaan we het even bedenken. Nou, we gaan door met denken, we gaan door met vraag 2. Met wat voor machines of apparaten werk jij, Erik, uit Coevorden?
1: Even kijken hoor. Dat kan ik het best omschrijven van wij werken met machines. En dat zijn extruders en drukmachines.
0: Hoe zei je dat als eerste? Extruders?
1: Extruders en drukmachines.
0: Daar heb ik er nog nooit van gehoord.
2: Nee.
1: Oké. Dat is mooi.
0: Goed. Erik, welk afval levert jouw werk op?
1: Plastic. Plastic. Dat gezegd. Ja.
2: Met hoeveel collega's werk jij direct samen?
1: Waar ik direct mee samenwerk, denk ik een mannetje of 15.
2: Zo.
1: Direct, ja.
0: Even kijken, we zijn aangekomen bij vraag 5. Erik, welke eigenschap is volgens jou onmisbaar in het werk wat je doet?
1: Communicatie. En daar valt denk ik wel wat meer bij te zeggen. Goed kunnen luisteren.
0: Ja.
1: Leiderschap tonen, duidelijk zijn.
2: Oké. Wat heb je het meest in je handen op een dag?
1: Ja, die vraag had ik al verwacht.
2: Ja.
1: Ik heb regelmatig een pen en ook wel een muis van de computer. En ik heb al wel wat papier af en toe in mijn handen.
0: Ik merk dat ik nog wat roestig ben na de vakantie.
2: Zo, ja.
0: Maar aan jou ligt het niet, Erik, want je hebt perfecte antwoorden. Maar ik heb geen. Ik vraag even, Renske, heb jij een idee?
3: Ik heb echt geen idee. Ondertussen heb ik wel nog even opgezocht wat een extruder is.
0: Oh, fijn, dank je.
3: Dat is een machine of onderdeel dat materiaal verwarmt, mengt en onder hoge druk een soort vorm, een soort pers is het.
1: Ja.
3: Ja.
2: Oh, een extruder.
3: Dus iets met plastic en een plastic pers, dat.
1: Ja. En dat maakt het bedrijf. Ik ben daar dan een onderdeel zeg maar, van het bedrijf. Mm-hmm. Maar ik sta niet zelf aan de machine.
2: Nee, en wordt er wel eens ingebroken? Heb je dan te maken met een intruder?
1: Nee hoor. Mooi bedacht.
0: Welke mensen kopen die producten eigenlijk?
1: Dat kan de particulier. Dat kan de particulier zijn. En het kan wel op zakelijk, dus ook bedrijven. Want wij leven aan bedrijven.
0: Ik had eigenlijk moeten vragen wat die mensen ermee deden natuurlijk. Maar ben ik nu te laat, want we hebben 7 vragen gehad.
2: Of waar haal ik zelf voor privégebruik een extruder?
0: Wij tasten nog in het duister. Maar misschien ben jij nu aan het luisteren en denk je... Ja, Koen en Sander, ik heb wel een idee wat het werk van Erik is. Dan mag je je natuurlijk aanmelden of even melden sowieso in de app van Joe. We lezen alle berichtjes die binnenkomen, dus laat het eventjes weten. En Erik, dan komen wij straks terug met een antwoord over een paar minuten.
1: Is goed, tot zo.

0: Marley en de Wailers. En No Woman No Cry. De beroepentest. Ja, Erik uit de Koevoorde is Joe-luisteraar. Hij is 66 jaar. En wij proberen achter zijn beroep te komen. Daarom de beroepentest. Nou, als het bouwvak is, dan is het bedrijf een soort van gesloten, zei hij. Er zijn nog steeds wel mensen aan het werk, maar in principe is het bedrijf dicht. Ze maken extruders en drukmachines, maar daar staat hij zelf niet achter. Ze verkopen de producten particulier en zakelijk. Erik heeft 15 directe collega's. En daarom is het belangrijk dat hij goed kan communiceren, luisteren en leiderschap kan tonen. En daarvoor gebruikt hij vaak een pen en een computermuis. En het werk levert plastic afval op. Ja, en dan moeten we de eitjes een beetje aan elkaar knopen om achter zijn beroep te komen. Ik vind het een lastige.
1: Ja, nou, dat vindt de luisteraar ook, want er komt van alles binnen. En echt heel concreet wordt het zelden. Patrick denkt dat hij in de Novilon-fabriek werkt. Erik werkt in een verfabriek, gok ik, zegt Twan. Technisch ontwerper komt voorbij, werkvoorbereider in een bedrijf waar ze plastic buizen maken. Productieplanning bij Bunnink Packaging. Bedrijf maakt PVC-buizen, dakgoten, zat ik aan te denken. Hij is manager van mensen die, hij is manager die mensen aanstuurt om petflessen te maken.
0: Ach, ja.
1: En Martijn denkt dat hij kandidaat teamleider is van een zeilbotenfabrikant. Dat is heel specifiek.
0: Jeetje, dit gaat weer alle kanten weer op natuurlijk.
2: Ja, ja. Al heerlijk.
0: Ja. Ja, vind je het leuk, Erik, om te horen?
2: Ja, vind ik heel erg leuk. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn antwoorden bij wat gedeeltelijk van het antwoord wel goed was. Ja, gedeeltelijk. Ja.
1: Gedeeltelijk.
0: Ja. Okay, dus het goede antwoord zit er niet bij, is eigenlijk de conclusie.
2: Dat kan ik je niet alvast vertellen, ja. Nee, ja. Maar het is wel gedeeltelijk, ja. Ja.
0: Ja, wat gaan we doen, Sander? Wat?
1: Ja, gewoon een lekker plaatje draaien. Dit is kansloos.
0: Ja, we willen natuurlijk heel graag zo'n eerste na de vakantie dat we meteen dat we even zo binnenkop. Maar het ziet er wel lastig uit. Maar we moeten toch met een antwoord komen.
1: Ja, nou, laten we gewoon zeggen dat die productieplanner is bij een plastic fabriek.
2: Nou, dat zit je toch redelijk goed in de buurt, moet ik wel zeggen. Het is in ieder geval in een plastic fabriek. Ja, het is een kunststofindustrie die ik doe, maar ik ben operationeel productiemanager.
1: Oh.
2: Dus het manager, dat klopt wel aardig. En ons bedrijf maakt dus industriële verpakkingen van kunststof.
1: Maar het is een plastic fabriek. Ik dacht vroeger wel dat het van steen was.
2: Ja, ja. Is die gelukkig wel. Gelukkig blijft
0: is die wakker al meteen, hè?
2: Ja, die is scherp. Hij is scherp.
0: Hey, Erik, leuk dat je meedeed. Dankjewel. En geniet van je maandag.
2: Hetzelfde gewend. Hoi.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Goedemorgen.

0: denk ik, is het nou gewoon nog donker? In principe is de zon nu toch wel gewoon op? Of is het gewoon zo bewolkt dat ik het licht niet zie? Zie jij het?
1: Ik denk dat het beide is. Maar volgens mij, ja.
0: Het is nog helemaal donker, joh.
1: Ja, het is ook natuurlijk, nou, je ziet het licht niet. Daar zijn medicijnen voor.
0: Ja.
1: Maar in principe, ja, wordt het natuurlijk, ja, dit tijd dat wij hier met licht aankwamen, die zijn achter ons. Ja, ja.
0: We gaan richting het najaar, zo is het natuurlijk ook wel weer.
1: Ik zou even vertellen, over pak een beetje 5 maanden zitten we gewoon weer aan de kerstdis met z'n allen.
0: Je hebt er zin in, hè?
1: Ja, ik heb er zin in. Ja, eerst even Sint Maarten en Sinterklaas het land in.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Halloween krijgen we ook nog en zo.
1: Ja, dat moet lekker in Amerika blijven.
0: Maar dat vind ik.
1: Vind jij dat leuk, Halloween?
0: Ja. Dat vind ik wel geinig, ja.
1: Ja.
0: Een sfeertje.
1: Het sfeertje is leuk, ja, maar niet om te vieren.
0: We hebben straks het nieuws van 7. Ik zeg wij, maar het is vooral zij. Onze nieuwslezer van dienst, dames en heren, Renske van der Zalm. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Nafluiten, aanstaren of achtervolgd worden. Veel vrouwen krijgen er nog altijd mee te maken.
0: Meer erover straks over een paar minuten. Wat je ook gaat horen is deze hit.
1: To the heart and you're to blame. You give love and then...
0: Ja, dat is goed hoor. Bon Jovi, hoor je zo.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms... of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu!
6: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: om 9:45 in de Koen en Sander Show bij Joe.
1: File vanochtend en nu ook nog ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek je.

0: De stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Dit is Joe. Een hele goede morgen, de ochtendshow van Joe en het nieuws van 7. Renske van der Zalm.
6: Goedemorgen. Nog altijd onveilig voelen veel vrouwen zich op straat. Zeker 's nachts durven de meesten niet alleen over straat. Uit onderzoek van 1 Vandaag blijkt dat bijna 8 op de 10 jonge vrouwen het afgelopen jaar is geïntimideerd. Sinds de moord op de 17-jarige Lisa passen jongeren wel meer op elkaar. De helft appt nu om te checken of iedereen veilig thuis is gekomen. Het is puinruimen in Zaandam. Daar in Noord-Holland was afgelopen nacht een flinke explosie. Daarbij is een complete achtergevel uit een woning geblazen. Er brak meteen brand uit en de straat ligt vol puin en glas. Niemand raakte gewond, want er was niemand thuis. Justitie in België gaat onderzoek doen naar de grote bosbrand daar. Ze gaan uit van een ongeluk, maar sluiten brandstichting nog niet uit. Inmiddels is een gebied zo groot als de stad Haarlem in de as gelegd. Door de continu draaiende wind is het vuur erg lastig te bestrijden. En daarom hielp het Nederlandse leger afgelopen weekend ook met blussen.
7: Het is vrij bijzonder, omdat we het niet heel vaak doen natuurlijk. Want we doen het met name in Nederland met onze helikopters. Maar als er een verzoek komt, kunnen we het wel doen. En ja, België is natuurlijk een land wat dicht bij ons ligt. Wat zowel makkelijk te bereiken is met de heli, als een partner die dichtbij staat. Dus we zijn daar snel naartoe gevlogen en hebben ook lang kunnen opereren, gelukkig.
6: Zijn ze bij Hart van Nederland. Vanwege de brand zijn ook net over de grens in Duitsland tientallen mensen geëvacueerd. En Nederland heeft de succesvolste EK atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen opnieuw het goud op de 4x400 meter. Nederland liep de hele race op kop met Femke Broedersbol als laatste. Ze is trots op het team, vertelt ze bij de NOS.
8: Ik dacht gewoon afhouden, later extra meters lopen. En die laatste 100 is van mij. Ik moet zeggen dat die laatste 50 ongeveer langer duurde dan de laatste 100 van de 800. Maar die was van ons. We hebben goud gehaald.
6: Ja, de mannen pakten op de 4x400 estafette brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 14 medailles en dat is dus een record. Krijg je nog het weer van Weerplaza. Lokaal kan er nog wat regen vallen. Vanmiddag meer zon en het blijft dan zo goed als droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: Dankjewel Renske. De regio Noord is weer aan de slag. Andere twee regio's hebben nog lekker vakantie. Zie je ook op de weg. Er zijn een paar vertragingen. Onder andere op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken 15 minuten. En 3 kwartier vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij Oud-Beijerland.
9: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
5: Ja, wij zijn er weer.
10: Goedemorgen allemaal.
5: Goedemorgen.

0: Uiteraard ook welkom bij de ochtendshow van Joe. Je lekkere, meezingbare hits, hè? Het nachtegaaltje van dit programma heeft Bon Jovi ook al meegezongen vanmorgen. You give love,
1: man. Goeiemorgen. Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
2: Wie was dat?
0: Dat was jij.
2: Oh, was ik dat?
0: Ja, was jij, ja.
2: God, het leek wel een beetje op Eros Ramazzotti.
0: Oh ja. Maar vond ik dan niet, hoor.
2: Helemaal. Nou, vond ik wel.
0: Ah, maar je bent wel beter gaan zingen de afgelopen jaren. Ja, ja. Dat is echt, ik denk dat het met de hits van Joe te maken heeft of zo.
2: Ik wil niks zeggen, maar ik zou dit seizoen maar eens goed naar de Voice kijken.
0: Nou, dat gaat niet gebeuren, dat geloof ik niet. Welkom bij de Joe Ochtendshow. Ja, we zijn terug van vakantie. De Koen en Sander Show is er weer.
2: Ja, we hebben een goede vakantie gehad, toch?
0: Zeker.
2: Ja, je moet dat wel niet voor elkaar zeggen. Maar in ieder geval wel genoten, flink uitgerust. En weer klaar voor een nieuw seizoen, zoals het heet.
0: Ja, ja, officieel. Zo'n seizoen gaat dan rond deze periode weer van start. Hè?
2: Ja.
0: Dan mag je inderdaad spreken van een nieuw seizoen. Met ook een nieuwe nieuwslezer in ons midden, Renske van der Zalm. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het, Renske?
3: Ja, goed.
0: Want we zijn vanmorgen om 6 uur al begonnen met dit radioprogramma.
3: Ja, ja.
0: Je oogt ontzettend relaxed en ontspannen. Ben je dat ook?
3: Nou, ja. Dat ben ik eigenlijk ook wel. Ja.
0: Hoe is het met je tante?
3: Met mijn tante gaat het goed, hoop ik inmiddels. Ja,
0: ja,
3: maar die is misschien weer terug naar bed in gegaan.
0: Hoe heet ze?
3: Jannie.
0: De tante Jannie van Renske, die had vanmorgen om 5 uur al de wekker gezet.
2: Ja. Oh, ja?
0: Niks van Renske toe.
3: Ja, die was zo enthousiast.
2: Tante Jannie.
3: Ja, tante Jannie.
2: Ze even bellen of ze wakker is.
3: Nou, dat kan wel.
2: Dat doen we straks even.
0: Ja. Oh, dat doen we zo. Dat, ja. Dat is leuk. Ja.
3: Ja.
0: Leuk, fijn dat je er bent, Renske. We zijn ontzettend blij met je nieuwe nieuwslezer van de Koen en Sander Show. Over een uurtje hebben wij groot nieuws te melden.
2: Ja.
0: Groot nieuws te melden. Het heeft alles te maken met deze radiozender, met Joe. En ik kan vast zeggen, en dat is een kleine hint, rond 8 over 8 maken we het bekend.
2: Ja, dat is dat. En het is leuk nieuws, maar vooral voor jou. Het is iets bijzonders.
0: Ja. Ja. Het is iets leuks wat we gaan doen. 8 over 8 deze ochtend, maak je het allemaal mee. Blijf lekker luisteren naar de ochtendshow. Wat vandaag ook gaat gebeuren, is zwemmer Maarten van der Weijden. Die begint vanmorgen aan zijn laatste lange zwemtocht. Hij gaat in totaal 270 kilometer zwemmen. Om geld op te halen voor kankeronderzoek langs 22 steden in 6 dagen tijd. Hij start in Vught in Brabant. Eindbestemming is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.
2: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk weer wat hij hier. 270 kilometer zwemmen.
2: Ja, ja, hij blijft maar van die gekke stunts uithalen, hè?
0: Ik heb het even op een rijtje gezet, Sander.
2: Ja.
0: Ik heb even een klein quizje.
2: Mm-hmm.
0: Welke bijzondere acties heeft Maarten van der Weijden allemaal gedaan? Is dat A, in 24 uur tijd ruim 102 kilometer zwemmen op open water? Is dat B, 45 uur non-stop zwemmen in een stromingsbad in zijn eigen tuin? En C, het wereldrecord achteruit zwemmen verbreken? In 8 uur tijd zwom hij 17 kilometer achteruit op zijn buik.
2: Welke die wel heeft gedaan?
0: Wat hij wel heeft gedaan.
2: Nou, ik weet, die Elfstedentocht toch heeft hij ook gezwommen. Dus dat zal wel een B zijn, denk ik.
0: Hij heeft ze allemaal al gedaan.
2: Allemaal? Ja. Hoe kan je nou achteruit zwemmen?
0: Ja, dat kan Maarten van der Weijden.
2: Moet je, ja, gekke hoesten. Ja, het kan, ja.
0: Ik zie nu dat Sander even de beweging aan het proberen is.
2: Nee, ja, maar je zwemt altijd vooruit.
0: Ja.
2: Maar ik denk, ja, achteruit kan je, dan moet je tegen stromen. Ja, ja. Ja.
0: Op je buik achteruit.
2: Op je buik.
0: Aparte zwemslag.
2: Hey, en dan is dit weekend bekend geworden dat er een nieuwe film van Frozen komt.
0: Ja.
2: Elsa, hè, zoals in de kindermond wordt die vaak Elsa genoemd, de Elsa-film. Ja, nieuws over de film. Sneeuwman Olaf, de sneeuwpop, die krijgt een vriendin. Ze heet Samantha. Er komt de nieuwe schurk. Het zusje van Elsa, Anna, die gaat trouwen met Christophe. Kortom, het is een film waar heel veel mensen op zitten te wachten. Want iedereen die kinderen heeft, of in ieder geval opgroeiende kinderen, heeft te maken met, op wat voor manier dan ook, met Elsa. Let It Go is een grote hit geworden. Dus ja, in mijn huis, de Elsa-kleding, de Elsa broodbakjes, de Elsa gordijnen, de Elsa dekbedden, alles is Elsa. Dat begon bij mijn oudste dochter, toen de middelste dochter en nu mijn jongste dochter. Sterker nog, die liep gisteren nog in een Elsa jurk. Ik heb gisteren even aan ze bekendgemaakt dat er dus volgend jaar een nieuwe film
0: komt. Oh!
2: Ja.
0: En heb jij dat?
2: Dat heb ik ook nog eventjes opgenomen.
0: Oh, leuk.
2: Ja, die reactie die wil ik niemand onthouden.
0: Hoor je over een paar minuten.

0: Hearts of Gold. Prachtig mooi. Helemaal op de vroege ochtend. Op de maandag 17 augustus. Je hoort hem in de Koen en Sander Show. We blikken even vooruit. Eind 2027 komt er een nieuwe film van Frozen uit.
1: Let it go.
2: Ja, ja.
0: En er zijn wel wat, wat details ook al.
2: Ja, dat duurt lang, hoor. Voordat de tussenpoze tussen de Frozen films, terecht ook. Want ze gaan niet over één nacht ijs.
0: Nee, mooi.
2: Leuk, ja. Mooi. Nee, ze zitten er echt voor. De muziek moet kloppen, alles moet kloppen. Dus het heeft een tijdje geduurd voordat Frozen 2 uitkwam. Frozen 1 leverde maar liefst 1,2 miljard op.
0: Oeh.
2: Frozen 2, 1,4. Ja, en nu volgend jaar dus Frozen 3. Ik noem die bedragen. Dat is natuurlijk de opbrengst van de bioscoopbezoekers. Maar de merchandise, zo, alles wat ermee te maken heeft, is natuurlijk maar vele malen meer. Want al die kinderen, met name meisjes, maar ook jongens, die worden helemaal opgezogen in dat verhaal. En wij als ouders dan ook. Want ja, je luistert en je kijkt dan toch mee, desnoods met een half oog. Je krijgt het toch tot je. Wat wij vaak doen, hè, wij zijn natuurlijk op vakantie geweest. Nou, dan doen we altijd. En dan mag iedereen in de auto omstuurt een liedje uitzoeken. Dus ik doe bijvoorbeeld Papa Chico als ik zo met de ondergaande zon. En dan doet mijn vrouw, die doet iets van Benson Boone. Nou, en dan komen de meiden. En dan is het, doe maar zullen wij sneeuwpop maken van Elsa? Of Let It Go van Elsa? Dus die meiden zijn nog steeds helemaal into Elsa. Met name de jongste. Die heeft twee Elsa verkleedspullen, et cetera. Dus gisteren, toen het nieuws bekend werd, dacht ik tijdens het eten, laat ik eens even aan de meiden het goede nieuws brengen dat volgend jaar, het is nog een jaartje wachten, maar dat dan Elsa 3 uitkomt in de bioscoop.
0: En jij hebt het opgenomen?
2: Ik heb het opgenomen.
0: Ik heb hier onder de knop de reactie van jouw kinderen.
2: Ja, maar ik moet zeggen, ze zijn ontzettend, echt heel erg fan. Meiden?
3: Ja?
2: Over precies een jaar?
3: Ja.
2: Komt er een nieuwe film van Elsa in de bioscoop?
3: Oh.
2: Nee, dat kan je niet zien. Ik had iets meer enthousiast van verwacht.
0: Nou, is dit nou? Wat is dit nou?
2: Dat is precies wat ik dacht. Ik heb alles in de open haard gegooid.
0: Nou, ik dacht,
2: alle verkleedspullen, alle broodbakjes, alles wat er überhaupt met de sneeuwproces te maken heeft, is nu nog steeds aan het branden in de open haard.
0: Ik hoor ongeveer de meest dodelijke reactie die ik kan verzinnen. Ik hoor echt deze. Ow.
2: Ja.
0: Ow.
2: Heb ik vaker als ik nieuws vertel. Maar goed, ja, nee, het viel mij ook een beetje tegen. Ja, dus,
3: meiden?
2: Ja? Over precies een jaar?
0: Komt er.
2: Komt er een nieuwe film van Elsa in de bioscoop?
3: Oh.
0: Oh.
2: Nou, dan ga ik mijn meentje naar de bioscoop. Ja. Daar komt het wel meer.
0: Tegen die tijd zijn ze toch wel weer enthousiast, neem ik aan.
2: Ja, dat denk ik ook wel weer. Ja.
0: Oh, mooi. Zometeen krijg je het belangrijkste nieuws van deze maandag. Onze nieuwe nieuwslezer zit er klaar voor een paar minuten. Hier is Cher, If I Could Turn Back Time, bij Joe.

0: Straks het nieuws van 7:30. Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nog even terug naar de zonsverduistering van vorige week. Want een bepaalde groep heeft daar behoorlijk last van gehad.
2: Oh, ik denk oogpatiënten.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: tikkie anders doe.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in

0: de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
8: Oei.
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Weerbericht van Weerplaza. Nu nog een paar buien. Later vandaag dan zien we ook de zon. Wordt het 19 tot uiteindelijk 22 graden. En er is de verkeersinformatie, maar natuurlijk nog niet zoveel, want grote delen van het land hebben nog lekker vakantie. 13 vertragingen de langst op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Beekbergen en Loenen. Kwartiertje extra. Dit is Joe. En dan krijg je de nieuws van 7:30 in de ochtendshow. Hier is Renske van der Zalm.
14: Goedemorgen. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. 8 op de 10 maken wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op de 17-jarige Lisa, deze week precies een jaar geleden. Sinds die actie zouden vrouwen elkaar vaker een berichtje sturen om te checken of iedereen veilig thuis is gekomen. Vanaf vandaag houden Rijkswaterstaat en de politie een grote controle bij de Merwedebrug. De brug op de A27 bij Gorkum is verzwakt en dicht voor zwaar verkeer. Maar veel vrachtwagenchauffeurs negeren dat verbod. Terwijl dat heel gevaarlijk is, zei minister Karremans eerder bij WNL.
15: Het is echt gevaarlijk als we enorme gewichten krijgen op die bruggen die dat niet aankunnen. We doen dit niet om de logistieke sector natuurlijk dwars te zitten. We doen dit omdat anders er mogelijk instortingsgevaar is uiteindelijk. Ja.
14: Agenten gaan niet alleen flitsen, maar halen vrachtwagens ook echt van de weg. Chauffeurs die toch doorrijden riskeren een boete van €500. De actie duurt tot en met vrijdag. En een duur weekend voor een hoop mensen in het Brabantse Standaard Buiten. Want daar heeft een dronken bestuurder een spoor van vernieling achtergelaten, schrijft Omroep Brabant over. De man knalde tegen meerdere geparkeerde auto's aan en die zijn zo zwaar beschadigd geraakt dat een berger ze moest wegslepen. Hij bleek bijna 5 keer te veel te hebben gedronken. De man is zijn rijbewijs kwijt en moet binnenkort voor de rechter komen. En dan heb ik nog nieuws over de grote zonsverduistering van vorige week.
13: Ja.
14: Want vogels raakten namelijk behoorlijk van slag door de eclips, blijkt uit onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. Luisterkastjes legden vast dat mezen en duiven zich ineens niet meer lieten horen en hun nesten opzochten. Kraaien en eksters lieten zich ineens massaal horen en zien. Voor de dieren voelde het kortere donkere moment blijkbaar als het ingaan van de nacht.
10: Ik vond het magisch.
16: Ja?
10: Ja, ik hou daarvan. Ik vind dat mooi. En ik ben ook naar het strand gegaan.
16: Ja.
10: Kan je zeggen, ik was niet de enige.
16: Nee.
10: Ik stond op het strand van Noordwijk aan zee. Het zag zwart van de mens.
14: Dat had ik gezien dat je daar was.
10: Ja.
14: Dat moet heel mooi zijn geweest.
10: Nou, maar ook het sfeertje op dat strand. Zo'n samenhorigheidsgevoel. Je staat daar met z'n allen. En op een gegeven moment, op het hoogtepunt van de eclipse, ging iedereen applaudisseren ook. En ik zag erop rechts van mij als een huwelijksaanzoek. Het had iets heel gezelligs op het strand.
13: Oh. En jij, Sander?
16: Ik heb er geen ene malle moe van mee gekregen. Ik zat ergens onder een luifel en een terras te eten. En ik open op een gegeven moment mijn telefoon. En de hele wereld was gek geworden, geloof ik.
13: Ja, dat klopt, ja. We zijn wel een beetje doorgeslagen.
16: Niet normaal. En de laatste eclipse die we hebben meegemaakt, die was in 1999. Die weet ik nog heel goed.
13: Ik ook.
16: Toen al hadden we tekort aan eclipsebrilletjes. Dus ik denk, nou, je had gewoon precies 27 jaar de tijd om zo'n ding te kopen.
14: Ja.
16: Maar we hadden weer schaarste. Maar ik weet nog dat we dus inderdaad in 1999 kon je door cd'tjes kijken, weet je nog?
13: Ja.
16: Toen kwam er een meisje op school bij ons, dus de leerde journalistiek. Die had helemaal ontstoken ogen, alsof er door bijen was. Die had door het gaatje van de cd's lopen kijken. Ja, dat was ook niet de bedoeling. Nee, maar ik snap dat het prachtig is, hoor. Maar het maakt een soort van massa-hysterie los bij de mensen.
13: Ja. Het was een beetje overdreven, dat geef ik toe.
16: Ja.
14: Het is wel heel bijzonder.
13: Het ging nergens anders over.
16: Nee, het ging echt nergens.
13: Maar ik vind dan toch, als het gebeurt, als die manen zo voorschijnen, ja, ik vind dat toch heel bijzonder.
14: En de volgende volledige zonsverduistering in Nederland is in 2081.
16: Ja, ik nodig jullie uit bij deze. Ja. Met z'n drieën. Ja.
13: Veel bosbranden natuurlijk deze zomer. Je hebt er ongetwijfeld van gehoord op dit moment. En het is ook in het nieuws bij jou, Renske. Staat in België een natuurgebied van ruim 3000 hectare in brand. De grootste en ergste bosbrand in de Belgische geschiedenis. Nou, bellen wij zo meteen met Richard. Richard is Joe-luisteraar en is bezig om daar te helpen om die bosbranden uit te krijgen. Dus een verslag gooi je zo dadelijk over een paar minuten. In de Koen en Sander Show, een hele goede morgen.

0: Marshall, hoor je in de Joe Ochtendshow.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Zometeen nog Michael Jackson. Maar eerst in België. Daar staat een natuurgebied van ruim 3000 hectare in brand. De ergste bosbrand in de Belgische geschiedenis. Ongeveer 600 mensen die moeten hun huis al ontvluchten. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Ja, het is ook wel een beetje nieuws van deze zomer natuurlijk.
2: Ja.
0: Gewoon heftige bosbranden door de droogte. In de
2: of het nou Griekenland is, of het in Spanje. Ja. Of, ja, dat weet je. Als het niet regent, wordt het droog. En als het droog is, is er kans op brand.
0: Om die vlammenzee daar in België vanuit de lucht te bestrijden, zijn er ook Nederlandse Chinook-helikopters ingezet. En het wordt allemaal gecoördineerd door Richard Kraai. Richard, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het nu? Hoe is het op dit moment in België?
3: Ik ben onderweg naar de centrale commandopost om de tactiek voor vandaag te bespreken. En ik zit midden in de regenbui, Koen en Sander.
0: Hey, dat is goed nieuws.
3: Dat is gunstig. Dat is goed nieuws voor de mensen hier.
2: Ja, en dan zou je meer dan ieder ander kijken natuurlijk op buienradar en dat soort aanverwante sites. Hoeveel regen gaat er vallen in jullie voordeel?
3: Ik moet de ruitenwissel op standje snel zetten nu. Dus een gunstig.
2: Dat is lekker.
3: Veel regen. Ja.
0: Maar betekent maar dat, want ik heb ook wel gelezen dat het vuur bijvoorbeeld zich ook onder de grond kan verspreiden en zo. Hoeveel regenwater is er nodig om dat vuur uit te krijgen? Kan je nu stoppen met blussen of moet je alsnog wel werk blijven doen?
3: Nee, dat moet je alsnog werk blijven doen. Zeker in het gebied waar wij nu zitten, dat is ook een veengebied. Dus dat kun je voorstellen, gaat de brand de grond in.
0: Ja.
3: We verwachten dat de mensen hier nog wel keer bezig zullen zijn.
2: Zo. En hoe ziet je dag er verder uit dan? Het lijkt me, waar pak je door? Waar begin je?
3: We beginnen zo meteen op de centrale commandopost om 8 uur. Daarin krijgen we het bericht wat er vannacht gebeurd is. Hoe de brand zich heeft ontwikkeld of niet heeft ontwikkeld. Het begin van de ochtend is het gaan regenen. Het is gaan regenen, dus dat is op zich gunstig. En daarin horen we wat ons doel van vandaag zou worden. Welke plekken we hebben vandaag één heli, één Chinook tot onze beschikking. Wat onze plek wordt waar wij kunnen gaan droppen, waar wij water kunnen gaan neerleggen.
0: Hey, en dan hangt er dan zo'n zak onder die helikopter met bluswater?
3: Ja, precies. Ja, zo'n oranje zak. Ja.
0: En waar haal je het water dan vandaan?
3: Er zijn een drietal pick-up punten, zoals we dat noemen. Dus even afhankelijk van hoe de wind zometeen staat. Als ik om rond me heen kijk, hangt er niet zoveel wind. Dan pakken we de dichtstbijzijnde waar onze drops verwacht worden.
0: Ja. Dan moet ik zeggen dat je vrij relaxed vindt overkomen, Richard. Is niet echt sprake van stress op dit moment?
3: Nee, dat nog niet. Nee. Gisteren was het wel wat anders. Gisteren zat er wel wat meer druk op. Maar ja. Dit is het werk wat wij doen. Net zoals jullie achter de radio zitten. Dit is het werk wat wij doen.
2: Ja, nou goed, maar met hart doen en met heel je hart. Je hebt je vakantie er zelfs voor afgebroken.
3: Ja, ik had nog een week tot mijn beschikking. Maar er zijn mensen nodig hier om te helpen. Dus dan gaan we dat doen.
2: Ja. Ja, kijk, en het is natuurlijk op vakantie, de hitte. Mensen zeggen, pas op dat je niet verbrandt. Maar bij jou geldt het helemaal dan natuurlijk.
3: Ja, dat zou mooi zijn, hè. Ja.
0: En Richard, nou klinkt het misschien een beetje gek, hè. Maar je zegt, dit is het werk, wat wij doen. Is het ergens ook, los van alle schade, is het ook allemaal vreselijk. Mensen die hun huis uit moeten, is niet leuk. Maar vind je het ergens, ben je ergens ook blij dat je dit werk kan doen?
3: Ja, natuurlijk. Ja, we zijn blij. We zijn hulpverleners. En we zijn blij als we mensen kunnen helpen om het leed te verzachten.
0: Ja.
3: En als we dat in België moeten doen, dan doen we dat graag.
2: Ja. Nou ja, goed. Ik hoop dat het snel onder controle is, zoals dat heet. Ja.
3: Hopen wij ook, ja.
0: Verwacht je dat vandaag ook mede door die regenval?
3: Ik heb stille hoop, ja, dat het de goede kant op gaat.
0: Kijk.
3: Maar we horen zo meteen om 8 uur.
0: Dat is goed om te horen. Richard, dankjewel en succes daar in België weer vandaag.
3: Is goed, dankjewel.
0: Okay. Hoi. Straks in de ochtendshow de mop van Cato.
2: Leuk, ja.
0: Is ook weer.
2: Ook terug van vakantie.
0: En wij hebben leuk nieuws te melden voor jou. Straks om 8:08. En dat is een kleine hint. 8:08. Oh. Leuk nieuws. Heeft iets te maken met dit radiostation waar je naar luistert. Joe. Met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Here's Michael Jackson.

0: is bijna 8 uur alweer. En ja, ook zij is terug van vakantie.
1: De mop van Kato.
0: Leuk.
2: Ja joh, en de hele vakantie door zaten allemaal meidenboeken, Tina-boeken, doe-boeken, knutselboeken met allemaal moppenpagina's. Nou, die kon er helemaal de hart ophalen. Dus ook op de vakantie heeft ze in ieder geval een goede generale repetitie gehad voor de moppen.
0: De dochter van Sander.
3: Zegt de zon tegen de maan. Volgens mij ben ik ziek. Ik voel zo warm aan.
0: Toch een klein eclipsmopje was dit. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ze zit bovenop.
0: Toch een familielid dat het wel kan waarderen. We spelen de 3 noten straks naar de Pointer Sisters. Hier is Fire. I'm right.

0: zie je toch hier bij Joe op het kantoor mensen een beetje zenuwachtig in het rondlopen. Omdat we straks om 7:58 iets bekend gaan maken.
1: Oh, we hebben, ja.
0: Ja.
1: Ja, maar we kunnen het nu ook wel zeggen. We krijgen een nieuwe nieuwslezer.
0: Ah, die hebben we al.
1: Ja, we krijgen een nieuwe.
0: Oh, weer
2: een nieuwe. Ja, ik zit hier maar één dagje, hè. En dan morgen komt er weer iemand anders.
0: Hey, Renske, jij bent onze nieuwe nieuwslezer.
2: Ja.
0: Ik moet zeggen, het klinkt alsof je hier al jaren zit.
2: Ja, dat verbaast me eigenlijk ook wel. Ja.
0: Is echt leuk.
1: Maar goed, nee, we hebben ander nieuws. 7:58.
0: 7:58, ander nieuws. Ik zie Priscilla die appt, zegt, komt er misschien een groot Joe-feest? Dat lijkt me heel erg leuk.
1: Nou, in zekere zin zou je dat wel onder kunnen scharen.
0: Wat gaan we bekendmaken? Blijf lekker luisteren. Je hoort het straks. Na het nieuws van 8 natuurlijk. Renske, waar ga je het over hebben?
2: Ja, ons land is weer een record rijker.
0: Hoor je over een paar minuten. En Sander,
1: ja,
0: één noot van een grote Joe-hit. Maar kijk of je kan raden welk nummer dit is.
1: Uptown Girl.
0: Is goed. Ja hoor.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik. Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it.
9: Voor die 2

0: 18+.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander. De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen. Beter leven. Beter bed.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Voel mij zo
5: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dit is Jumbo. En de maandagochtendshow van Joe met het nieuws van 8 uur. Renske van der Zalm.
9: Goedemorgen. Goed nieuws over de grote natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. Het vuur breidt zich namelijk niet meer uit richting Duitsland. Inmiddels regent het hard in het gebied, wat de brandweer helpt om het vuur onder controle te krijgen. Een verslaggever van VRT over de situatie daar.
10: Het goede nieuws is dat het hier stevig aan het regenen is, maar er hangt wel nog steeds een dikke, dikke rook. Op sommige plekken is er bijna geen hand voor de ogen te zien. Het stinkt hier echt naar de rook.
9: Toch is de schade enorm. Een gebied zo groot als de stad Haarlem is inmiddels verwoest. Een flinke meevaller voor veel Nederlandse bedrijven. Ze krijgen volgens het AD honderden miljoenen euro's terug aan onterecht geïnde importheffingen uit Amerika. Het Hoge Rechtshof oordeelde daar dat de extra tarieven van president Trump illegaal waren. Bedrijven als Philips, Heineken en het moederbedrijf van Albert Heijn krijgen bij elkaar ongeveer een miljard aan heffingen terug. Volgens experts is dat een mooie opsteker voor onze economie. Dan naar Congo. De ebola-uitbraak daar heeft inmiddels aan 2325 mensen het leven gekost. Daarmee is het de dodelijkste uitbraak ooit. Artsen zonder Grenzen zegt dat dit onder meer komt doordat de zorg slechter is geworden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde was tussen 2018 en 2020. Ebola wordt overgedragen door bijvoorbeeld speeksel en volgens de VN sterft ieder half uur iemand aan het virus. En het afgelopen EK atletiek gaat de boeken in als de succesvolste ooit. Op de slotavond pakte de estafettevrouw opnieuw goud op de 4x400 meter. Nederland liep de hele race op kop, maar toch was het nog even spannend.
11: Ja. En dan gaat die turbo aan. Ze blijft ontspannen lopen. Noenum gaat kapot en Femke Broedersbol houdt het vol. Ze maakt het voor ons allemaal heel spannend. Maar Nederland gaat hier wel weer naar goud.
9: Femke Broedersbol liep dus als laatst en zij prijst vooral bij de NOS haar team.
12: Zo'n fijne sfeer, met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen als klein mini-landje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
9: Ook de mannen vielen in de prijzen en pakten op dezelfde afstand het brons. De Nederlandse ploeg gaat uiteindelijk naar huis met 14 medailles en dat is dus een record. Krijg nog het weer van Weerplaza, lokaal nog een paar buien. Vanmiddag meer zon en het blijft dan ook zo goed als droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
8: Ja, dankjewel Renske. We gaan naar het verkeer. Nou is er nog niet zo heel veel aan de hand natuurlijk, want vakantietijd nog altijd. 19 vertragingen zijn er op de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderlo 15 minuten. 20 minuten op de A58 Breda Eindhoven bij Moergestel.
13: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
8: Terug van vakantie, Sander, goedemorgen.
14: Een hele goede morgen.
8: We gaan iets leuks bekendmaken, zometeen om 8 over 8. Ja! Je hebt allemaal speculaties in de app van wat zou het kunnen zijn. Kaarten voor de Formule 1. Het Koen en Sander Fest dat terugkomt. Wat bijvoorbeeld een ander feest wat we gaan aankondigen. Nou, het wordt in ieder geval wel een feest op de radio.
14: Absoluut, daar gaat het om.
8: Over een paar minuten ga je dus horen naar de Bee Gees. Nu in de ochtendshow. Tragedy.

Bee Gees en Tragedy in de Koen en Sander Show. Ja, zeker terug van vakantie. Een nieuwe week, maandagochtend 17 augustus. En wij zeggen natuurlijk een hele goede

0: programma dat er iedere werkdag is tussen 6 uur in de ochtend en 10.
1: Ja.
0: De Koen en Sander Show. Ja, de eerste van de vakantie. Ik zei het al, hoe bevalt het, Sander?
1: Het bevalt goed. De eerste 2 uur zit erop. Het is niet aftellen geblazen, maar over 9 weken hebben we weer vakantie. Nee, het is weer altijd. Het voelt een beetje als thuiskomen. We moeten even. Het vakantievet moet er even vanaf.
0: Ja. Ja.
1: Ook qua radio maken, maar nee, het is weer altijd fijn om hier te zitten met onze fantastische luisteraars natuurlijk.
0: Wil jij een samenvatting van mijn vakantie?
1: Ja, heel graag.
0: Ik heb iets opgenomen en dat zegt eigenlijk alles.
1: Oh.
0: Komt-ie.
1: Zo.
0: Ja. Mocht je je afvragen waar luister ik naar. Dit is het geluid van een enorme hoosbui op de camper.
1: En wat doe je dan?
0: Nou, gewoon doorrijden.
1: Oh, dat was niet parkerend.
0: Nee, dit was op de weg.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, ja, het is wel grappig.
1: Maar wat doe je als het regent en je bent zeg maar op de plaats van bestemming? Dan ga je in de camper zitten.
0: Ga je in de camper zitten, ja.
1: Spelletje doen?
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ga je een spelletje doen of andere dingen. Nee, dan ga je een spelletje doen en dan maak je een drankje. Dat is in principe ook hartstikke gezellig. Want dan zit je gewoon leuk daar en dan maak je er gewoon het beste van.
1: Ja. Ja, dat zeg je goed. Je maakt er dan maar het beste van.
0: Ja, en het is ook zo. En dat zijn in Scandinavië zijn ze natuurlijk wel een regenbuitje gewend. En die mensen daar, die laten zich dus ook niet verjagen door een buitje. Dus weet je wel, slecht weer bestaat niet. Slechte kleding wel, zeggen ze daar.
1: Ja.
0: Je moet je gewoon goed kleden. En dan kun je in principe alles gewoon blijven doen.
1: Ja.
0: Maar goed, het is veel regen gevallen. In tegenstelling tot de rest van Europa. Onder andere waar jij was.
1: Ja.
0: Jij hebt het bloedheet gehad, hè?
1: Ik heb het 1 keer 42 graden zien worden.
0: Hmm.
1: Ja, maar gewoon heerlijk. Vooral zoveel mogelijk niks doen. Daar kwam het een beetje op neer.
0: Lekker.
1: Ontspannen. En dat gaat zijn vrucht afwerpen.
0: Ho! Ho! Ho!
1: Ah.
0: Ik zie dat de klok staat op 8:08. Het betekent dat wij iets bekend mogen gaan maken.
1: Ja.
0: En iets bekend mogen gaan maken wat alles te maken heeft met dit radiostation. Ik zie Renske, onze nieuwe nieuwslezer, direct ook al meetikken. Want het moet natuurlijk
2: zeker
0: straks in het nieuws.
2: Absoluut.
0: Heet van de naald. Wij mogen bekend maken dat de allerleukste week van het jaar eraan zit te komen. De 80's Top 800 komt eraan. De allerbeste liedjes gemaakt tussen 1 januari 1980 en 31 december 1989.
1: Ja, enig is wel, we hebben wat hulp nodig. Jij moet gaan stemmen. Moet. Ja, als je die lijst zo interactief en zo democratisch mogelijk wil maken, dan moet je stemmen. Hoe meer stemmen, hoe democratischer de lijst. En dan weten we voor eens en voor altijd wat de beste liedjes zijn uit die jaren 80.
0: Dit is toch wel de lijst waar het om gaat, hè?
1: Ja.
0: De jaren 80 is nog steeds zo invloedrijk voor de muziek van vandaag de dag.
1: Ja.
0: Het is wel het huzarenstukje.
1: Absoluut, er is de jaren 90 ook, maar de oorsprong van onze generatie ligt vooral in de jaren 80.
0: Nou ja, Sander zei het al, er kan er gestemd gaan worden. En jou de eer, Sander, zoals jij dat kan, als geen ander, om officieel de stembussen te openen.
1: Lolobal, Trapveer, A-Team, Rocky 4, Eerste McDonald's, Orinoco Chocopasta. Dat is de jaren 80. Liga Koek, Evergreen, Milkbreak, Don't Touch My Fan, Fool, Jaap Aap, Ruud Lubbers. Laat hem zijn karwei afmaken. En doe dat! De stembussen voor de jaren 80 zijn nu geopend! Yeah!
0: En dat betekent dat je nu naar de app van Joe kan gaan, of de site natuurlijk joe.nl. En ja, laat ons weten wat je favoriete liedjes zijn uit dit prachtige decennium.
1: Ja, want ook in de jaren 80 gaat het van ABBA naar ZZ Top.
0: Mooi. Och, wat mooi. En dat schudt deze man allemaal uit zijn mouw, hè?
1: Ja.
0: Zo.
1: Nou, ik ben ook wel kapot nu weer, hoor.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ja, het zit er wel weer op voor misschien wel de
0: vanaf volgende week woensdag, laten we dat ook even zeggen. Volgende week woensdag gaat dit spektakel losbarsten op de radio. De 80's Top 800 bij Joe. En tot die tijd heb je dus tot dinsdagavond om te gaan stemmen via de app en via joe.nl. Doe dat ook vooral. We hebben ook alle DJ's van Joe gevraagd wat hun favorieten zijn. En mocht

0: Edwin hier. Mijn favoriet uit de jaren 80 is de one and only Phil Collins met In the Air Tonight.
1: Hallo, Daniel Smulders hier. Weet je wat ik leuk vind? Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

0: Het gaat gebeuren. De 80's Top 800. Volgende week woensdag 26 augustus om 9 uur in de ochtend gaan we beginnen. 80's Top 800. Ja, en tot die tijd mag je gaan stemmen.
1: Tja, maar wat was dit een lekkere mix, hè?
0: Ja, ik hoop dat je... Ja, je krijgt er meteen zin.
1: God, ik zit er meteen in, ja. Laat maar komen, de jaren 80 week. Ja, en mijn ene leukste mix was dit.
0: Je ene leukste mix?
1: Ja, de andere is pannenkoekenmix.
0: Van Koopmans.
1: Maar nee, joh, dit belooft wat. Stemmen, doe het vanaf nu. Maak die lijst door jouw inbreng onvergetelijk.
0: Ja, pak de app van Joe er eventjes bij of via de site natuurlijk, joe.nl. En ja, door jouw input gaan wij een lijst samenstellen.
1: Ja, en laat je vooral adviseren, maar laat je vooral niet dwingen.
0: Zo is het, zo is het. Heerlijk, vanaf dit moment dus kan er gestemd worden. En volgende week woensdagochtend gaan we beginnen aan de 80's Top 800. Hier bij Joe. Vandaag zijn we begonnen met onze nieuwe nieuwslezer, Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen.
0: Alsof ze er al heel lang zit.
2: Ja.
0: Heerlijk, Renske, fijn dat je er bent.
2: Van het meubilair, ja precies.
1: Gaat
2: ja.
1: Goed al, hè?
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ja.
0: En ja, je familie luistert mee.
2: Ja, dat klopt.
0: Jouw
2: ja.
0: Tante.
2: Ja.
0: In ieder geval, wat jij zei vanmorgen. Ja, mijn tante heeft dus een uur te vroeg. Ja. 5 uur vannacht ja. Heeft jouw tante de wekker al gezet.
2: Ja, ja, die had er zoveel zin in. Die was, ja. En die luistert ook al heel veel naar Joe. Dus toen ik natuurlijk vertelde dat ik dat ging doen, het was helemaal door Dolle heen.
0: Ja.
2: En ze wilde uiteraard mijn allereerste nieuwsbulletin horen. Maar ja, zoals dat gaat soms bij tantes, een beetje chaos allemaal. En ja, ze heeft dus de wekker een uur te vroeg gezet.
1: En is er ook zo'n tante die krantenknipsels en dat soort dingen, die echt ja, de grootste fanscout van jou is?
2: Nou ja, dat zou wel eens kunnen. Ja, krantenknipsels weet ik niet, maar wel zeg maar op Insta en Facebook. En ja hoor. Ja. Ja.
0: Tante Jannie.
1: Tante Jannie.
0: We gaan even bellen zo meteen, ja, tante Jannie. Even leuk.

0: Kijk, we moeten toch een beetje aan elkaar snuffelen natuurlijk. Onze nieuwe nieuwslezer van dit programma, Renske van der Zalm. Ik zeg, het voelt alsof je er al jaren zit. Het voelt meteen vertrouwd. Maar we kennen elkaar natuurlijk nog niet zo goed.
1: Nee, hè, nee, dat klopt.
0: Dus we weten nu in ieder geval dat je een tante hebt. En tante Jannie luistert al langer naar Joe.
1: Ja, klopt.
0: Tante Jannie.
2: Jannie van der Zalm.
1: Ja, Jannie van der Zalm. Ja, ze heet iets anders van de achternaam, maar het is van moeders kant. Maar ze luistert heel vaak naar Joe.
0: Ja, leuk. Ja. Dus ze is wel blij dat jij nu ook bij Joe werkt.
1: Ja, dat vindt ze echt geweldig.
0: Nou, laten we even bellen met tante Jannie.
2: Jannie van der Zalm.
0: Per ongeluk de wekker een uur te vroeg had verzet vanmorgen.
2: Is ze misschien te slapen nu?
3: Ben Jannie?
0: Jannie!
3: Hallo?
0: Goedemorgen met Koen en Sander.
3: Oh, goedemorgen.
0: Goedemorgen,
1: Jannie.
0: En Renske natuurlijk, hè?
2: Ja, tante Jannie, hè, voor jou. Mogen we ook wat tante Jannie zeggen?
3: Ja, dat mag. Dat mag. Vooruit.
2: Nou, en tante Jannie, leuk, maar mogen we ook je zeggen?
3: Ja, zeker ook. Ja, mag allemaal.
2: Leuk dat je luistert. Alleen je was er vanochtend een uurtje te vroeg bij, hè? Om 5 uur.
3: Ja. Redelijk blond van mij, zou ik maar zeggen.
0: en hoe kwam dat? Je wilde gewoon niks missen van Renske?
3: Nee, ja, ik wist natuurlijk dat ze zou starten. Ja. Dus ik dacht, ik had er al geappt gisteravond. Van, nou, je tante heeft de wekker gezet en ik ben er helemaal klaar voor. Dus die wekker ging. En ik ben dan nog wakker porren. Zo van, nou, het gaat gebeuren. Die primeur van Renske bij Joe. En toen hoorde ik eerst een mannenstem. En ik nog even, ook weer blond, denken van... nou, dat hoort misschien nog bij die nachtprogrammering. En dan is het eerste journaal van Renske 6:30.
2: Of Renske moet nog even goed de stem smeren.
3: Ja. Zware nacht gehad, de eerste nacht voor de uitzending, ja. en toen zag ik, ach, nee hè. 5 uur in plaats van 6 uur. Ach, dus wij waren er vroeg bij.
0: Toen sloeg op een gegeven moment de klok 6 keer. Toen was het 6 uur.
3: Ja.
0: En toen hoorde je Renske voor het eerst. En wat vind je er nou allemaal van, tante Jannie?
3: Ja, geweldig. Een hele trotse tante zit hier aan de andere kant van de lijn. Ja hoor, echt.
2: En het is carrière technisch gezien, tante Jannie, een hele grote stap, hè, natuurlijk voor Renske.
3: Ja, en, zeker.
2: Ja, ik ga toch u zeggen, ik weet niet waarom, tante Jannie is een u. En u weet dan hoe het gaat. Nu doet ze het Koen en Sander nieuws. Maar dan is het over ongeveer 5-6 maanden doet ze mee aan een soort van Ranking the Stars programma. En dan over anderhalf jaar kunt u uw hart ophalen. Dan zit ze gewoon in Wie is de Mol natuurlijk.
3: Ja, nou, zoiets, hè? Dus dat ongeveer, denk ik.
0: Omdat wij Renske nog niet zo heel goed kennen, tante Jannie. Wat moeten we echt van haar weten?
3: Ten eerste dat het een heel lief en trouw nichtje is van mij. Oh, we kunnen heel goed met elkaar opschieten. Ja. Er zit behoorlijk wat leeftijdsverschil tussen, maar... dat merken we niet als we bij elkaar zijn en we zijn samen op pad. Ja. Het is een ondernemende tante.
2: Oh, is dat ook tante? Tante Renske. Wat een rare familie. Tantes zeggen gewoon tante tegen elkaar.
1: Ja, er is wat misgegaan bij ons.
2: Ja, dat is vaak leuk. Ja.
0: Maar tante Jannie, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. De wekker mag morgen weer om 5 uur, maar ik zou het wat later doen.
2: En tot slot, tante Jans, de laatste vraag. Heeft Renske een bijnaam die we kunnen gebruiken al meteen?
3: Nee, Rens. Is het Rens voor intimiteit? Ja. Rens.
2: Niet suikerlapje of hartendiefje. Of tabakruikertje.
3: Gewoon Rens. Ja.
2: Gewoon Rens.
3: Ja.
0: Nou, wat leuk om u gesproken te hebben. En wil je nog iets zeggen? Want heb je tante nou helemaal niet gesproken?
2: Nee, maar onaardig van je.
1: Ja, heel onaardig, hè? Zo ben ik. Kan ik ook soms zijn. Nee, super lief, Jannie. Dank je wel. Ja.
3: Nou, graag gedaan. En we zijn allemaal ontzettend trots. Ja. Je hele familie hangt aan de lijn. En van hangt aan de lijn, niet hangt aan de radio. Ja. Ik luister en luistert mee.
2: Morgenochtend dus, beginnen wij om 4:15, tante Jannie. Ja. Zet even eventjes.
3: Doen we.
0: Dag, tante Jannie. Doei, doei.
3: Okay.
0: Lief, trotse familie. En tante Renske, wat heb je straks in het nieuws?
1: Ja, gaat jouw kind vandaag voor het eerst naar de middelbare school? Laat ze dan niet weggaan op een elektrische fiets.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: kwart voor tien in de Koen en Sander Show bij Joe.
1: Ruitschade en nog meer te doen vandaag?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Social Deal Dierentuindeals, steek 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 78 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de

0: slaap.nl/business.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso.

0: 22 graden. Verkeer is er ook. Niet veel natuurlijk. 15 vertragingen ten langste op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Tussen Numansdorp en het Vaanplein, een kwartiertje extra. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Loenen, 20 minuten. Dit is jouw. En dan stel naar het nieuws van 8:30. Hier is Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Let goed op welke abonnementen je ouders afsluiten. Ouderen sluiten namelijk regelmatig onbewust contracten af voor bijvoorbeeld internet, kranten of energie. Dat blijkt uit een rondgang van RTLZ. De Ouderbond krijgt hier wekelijks meldingen over binnen. Vaak spelen geheugenproblemen een rol of durven mensen tijdens een verkoopgesprek geen nee te zeggen. Het opzeggen van zo'n abonnement is vaak ook nog een lastige klus.
0: Zo. Bedankt voor de reminder.
1: Ja. Hey,
0: maar ik weet je dat ik heb dus ook een paar. Ik heb een paar bladen, gewoon magazines, weet je wel. En daar wil ik al heel lang vanaf. Maar weet je wat, hoe moeilijk dat allemaal is? Om dat gewoon op te kunnen, om gewoon op te zeggen.
2: Ja. Gewoon terugsturen.
0: Terugsturen? Nee, maar het is gewoon echt gedoe.
1: Ja.
2: Nee, het is joh, en je weet, je wordt. En het is vaak 1 keer per jaar opzegbaar, hè?
0: Dat is het.
2: Ja.
0: En dan mis je dat moment weer.
2: En dan zit je er weer 11 maal aan vast. Ja, en dan denk je, dan komt het wel. En dat is natuurlijk 80% van het hele verdienmodel.
1: Ja, ja, gewoon wekkertjes zetten dan, Koen. Lijstjes maken. Ja. Ja. En een spannende tijd dan in politiek Den Haag. Het minderheidskabinet van premier Jette moet in 2 weken... een deal over de begroting van volgend jaar zien te sluiten met de oppositie. Nog een kleine maand en dan is het al Prinsjesdag. En dan moeten ze nieuwe cijfers presenteren. Alleen de onderhandelingen over miljarden en bezuinigingen beginnen pas nu. Dat gaat krap worden, denkt ook pro-leider Jesse Klaver.
3: De tijd is heel kort in augustus. Dit kabinet heeft het echt tot het allerlaatste moment laten aankomen. Dus we hebben minder dan 2 weken straks om een akkoord te sluiten voor Prinsjesdag. Ja, de vraag is of dat gaat lukken.
1: Ja, zei hij bij de NOS. Jette praat vandaag met Pro en Ja 21. In het noorden van ons land is de zomervakantie alweer voorbij. En veel kinderen gaan dan vandaag voor het eerst naar de middelbare school. En bij die stap hoort natuurlijk een nieuwe fiets.
0: Ja.
1: Geef je kind alleen geen e-bike, waarschuwen experts vanochtend in de Telegraaf. Volgens hen is het alsof je je kind in een elektrische rolstoel zet. Elke dag een kwartiertje echt fietsen is ook beter voor de ontwikkeling van je hersenen. En ook opvoedkundigen raden die elektrische fiets af. Een paar kilometer afzien tegen de wind in zorgt later voor veel meer doorzettingsvermogen.
2: Wat een rare vergelijking.
1: Ja.
2: Dat je iemand een elektrische fiets geeft en dat vergelijkt de Telegraaf met een elektrische rolstoel.
1: Met een elektrische rolstoel, ja.
2: Vindt de Telegraaf ook dat elektrische rolstoel ook overbodige luxe is? En dat ze eigenlijk gewoon een niet-elektrische rolstoel moeten gebruiken? Ja. Voor doorzettingsvermogen?
1: Nou, dat zegt over die elektrische rolstoel zeggen trouwens hersenexperts. Dus dat, ja. die vergelijking maakt de Telegraaf zelf niet. Ah. Maar, ja.
0: Maar even, Sander, want jouw oudste,
2: ja,
0: gaat naar de middelbare school.
2: Ja.
0: Heeft hij een fiets?
2: Ja, die heeft een mountainbike.
0: Oh, dus gewoon, geen elektrisch?
2: Nee, en die fiets gewoon lekker. En, maar die voetbalt ook 26 keer per week. Dus die krijgen wel qua energie en doorzettingsvermogen genoeg.
0: Heel goed.
1: Ja. Oh, heel goed, heel goed. Nou, en dan gaan we van 2 wielen naar 4 en een motor met meer kracht. Want in Zandvoort is de voorpret van de Formule 1 nu al losgebarsten.
0: Ah.
1: Vrijdag, dan wordt er pas gereest op het circuit. Maar toch zijn er nu al fans te zien. Ze komen kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en hoe de vrachtwagens van de raceteams aankomen.
4: Vrachtwagens kijken? Dat geeft dus sfeer, dan zie je al die vrachtwagens komen in de verschillende teams en dat brengt alvast een sfeer mee.
5: Dat hele circus hier naartoe komt, ja, is leuk om te zien.
6: Wij hebben geen tickets, maar ja, dat is wel vet om zo te zien.
1: Zeiden ze bij Hart van Nederland. Aankomend weekend is voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 in Nederland is.
0: Renske,
1: ja.
0: Jij bent onze nieuwe nieuwslezer.
1: Ja.
0: Nou ben ik in het hele team van de Koen en Sander Show de enige altijd geweest die Formule 1 leuk vond. Dan kwam ik hier op maandagochtend op kantoor en zei, oh jongens, die race van gisteren. En dan hoorde ik echt krekels aan de andere kant. Vind jij de Formule 1 leuk?
1: Ja, wat is leuk?
0: Nou, volg je het?
1: Soms. Oh. Ja, ik weet niet of dat ook een goed antwoord is. Ik zie al teleurstelling op je gezicht. Ja, sorry, Koen. Ja. Eigenlijk alleen als de Max Verstappers moeten rijden. En Lando Norris.
0: In principe moeten die allemaal gewoon iedere race rijden.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, nee, ja, heel soms. Als ik dan denk, nou, ik heb er zin in, dan ga ik het kijken. Maar helaas, ja.
2: Kortom, helemaal niet.
0: Nee, ik merk het al.
2: Ik mag gewoon eerlijk zijn.
1: Ik denk, ik maak er nog wat moois van, hè? Politiek correct.
0: Maar je weet wel dat komend weekend. Ja, het is de laatste keer Zandvoort, jongens. Hè.
1: Ja, precies.
2: Ja, dat vind ik dan toch wel weer jammer. Want wij hebben jij bent de battlehead, maar ik ben er zelf ook wel eens geweest voor werkzaamheden. Maar het is heel Zandvoort.
0: Ah, het is geweldig.
1: Ja, ik zou er wel nog een keer naartoe willen. Maar ja, dan ben ik
0: daar ben je een beetje rijkelijk laten, Renske.
1: Een beetje jammer.
2: Misschien volgend jaar is het rustig ook.
1: Ja.
0: Nu we het toch over sport hebben, zowel Feyenoord als Ajax wisten niet te winnen afgelopen weekend. Gisteren was dat. En ja, we willen natuurlijk sowieso weten. Onze favoriete voetbalanalist Casey Kwakman.
2: Ja.
0: Hoe gaat het met hem? Hoe is hij de zomer doorgekomen? Over 5 minuten dan hoor je hem hier in de Koen en Sander Show. Terug van vakantie maandagochtend. Een hele goede morgen.

0: de 80's top 800.
1: Oh, leuk, leuk.
0: Bij Joe. Ja. Gaan we gewoon een week lang alleen maar lekkere jaren 80 liedjes draaien. En jij mag de lijst samenstellen. De stembussen zijn nu geopend. In de Joe-app en Joe.nl kun je gaan stemmen op jouw favoriete nummers uit de jaren 80. Kees!
2: Goedemorgen!
0: Ja. Oh, wat fijn om zijn stem weer te horen. Onze favoriete voetbalanalist van ESPN is er weer, hoor.

0: voor de vakantie hebben we bijna dagelijks gesproken. Er was ook zoveel aan de hand. Nederlands elftal, WK, rode kaarten, omkoperij, corruptie, FIFA, UEFA, Infantino, noem het maar op. En we hebben het 4 weken zonder hem moeten doen.
1: Nou, ik heb hem wel gemist.
0: Ik heb hem ook gemist.
1: Ja.
0: Ik denk dat er geen dag voorbij ging dat ik niet even naar mijn telefoon Google en dan Kees Kwakman toe. Gewoon even zijn gezicht te zien.
1: Ja, en de allerbelangrijkste vraag, Kees, is natuurlijk...
2: Ja?
1: Hoe was het jubileum van Jan Smit?
2: Ja, jongens, het was genieten.
1: Ben je er geweest?
2: Het was echt, ja, natuurlijk. Ik ben de zaterdagavond geweest. Het was vrijdag, zaterdag en zondag voor de leden van Max. Ook niet onbelangrijk.
1: Oh ja.
2: Nee, het was feest. Het was natuurlijk fantastisch weer. En ja, het was hier in Volendam zelf. 10.000 mensen waren er met gastoptredens. Ja. Het was echt genieten. En de ene na de andere kraker van Jan kwamen voorbij. Ook wat oudere platen van hem, dat is dan ook leuk. Ja, dus het was het hele dorp weer verenigd. Dus nou, het was geweldig.
0: En wat veel mensen niet weten, dat het liedje Dan volg je haar benen, dat die voor jou geschreven is, hè?
2: Zeker, ja. Nee, dat weten niet veel mensen. En die deed hij ook speciaal voor mij. Dus dat was echt kippenvel. Ja.
1: Als Volendammer in hart en nier is het toch mooi om dan zo ver... Ja, je kunt moeilijk niet gaan, denk ik dan, hè, Kees, naar zoiets. Daar kan je niet over
2: slaan. Nee, klopt. En echt al die kaarten zijn echt al een jaar van tevoren moest je die kopen. En dan is het gewoon echt feest. En ik bedoel, je moet ook wel gewoon trots zijn als Jan zijnde zelf, maar ook als Volendammer zijnde. Dat zo'n iemand toch wel 30 jaar zo'n carrière heeft afgeleverd. Dus het was genieten.
0: Dat is toch mooi in Volendam, dat elke Volendammer kan zingen en voetballen.
2: Zeker, ja. Nou...
0: En stukken Nee, maar het is wel...
2: Het is handballen.
0: Het is vaak, weet je wel, ook Jan Keijzer van BSTN... die moest op een gegeven moment kiezen tussen voetballen en of zingen.
2: Zeker waar. Simon, ik kan ook aardig aardig balletje trappen, ja.
0: Ja, maar die zingt dan weer wat minder.
2: Ja, dat mag jij zeggen.
1: Kees. Voordat we even over het voetbal beginnen... heb je een fijne zomer gehad? Ben je nog op vakantie geweest?
2: Zeker, ik ben 2 weken ben ik met het busje. Mijn vrouw heeft een busje gekocht en dan zijn we lekker met het gezin ingestapt. Dan zijn we lekker gaan rijden. Naar de Ardennen zijn we geweest. We zijn naar Duitsland geweest. Naar München en Augsburg. Ik heb natuurlijk in Augsburg gespeeld. Dus daar zijn we terug geweest. En 5 dagen in Oostenrijk geweest. Oostenrijk is prachtig in de zomer natuurlijk. En zo zijn we een beetje 2 weken op pad geweest. En daar was ik ook echt wel even aan toe, na het WK. Even geen voetbal.
1: In een busje, in een campertje bedoel je dan?
2: Een multivan. Dus zo'n Volkswagen busje. Dus niet dat we dan ook in het busje slapen, dat niet. Maar ik moet wel zeggen, het is genieten. En ook als ik denk dat Noorwegen nog wel op het programma, denk ik.
1: Kees. Och.
2: Ja, daar moeten we echt denk ik naartoe, als ik jou een beetje heb gevolgd.
1: Daar moet die multivan ook een keertje naartoe.
2: Dat vind ik wel, ja.
0: Maar waarom koopt jouw vrouw een busje? Er komt een gezinsuitbreiding.
2: Ja. Nee, helemaal niet. Maar mijn vrouw die heeft altijd al gedroomd van een busje. En daar werkt ze hard voor. En op een gegeven moment heeft ze gezegd, ik koop nu een busje. En ik moet eerlijk zeggen, het is een geweldige aankoop geweest.
0: Ja, dat snap ik maar. Maar kijk, ik gun het Kelly van harte de busje. Maar een gemiddelde vrouw denkt toch, droomt van een wereldreis. Een cruise, 6 maanden met... niet van een busje.
2: Nee, ja, maar ja, goed. Zo hebben we allemaal wat, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat is waar.
1: Hé, nou moet ik zeggen, Kees. We gingen op vakantie, toen moest de WK-finale nog komen...
2: Dat was ook niet lekker leuk of zo, hè?
1: Nee.
2: Wat een ellende.
1: Het enige wat lekker was dat Argentinië niet had gewonnen.
0: Zo!
2: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Hey, maar er is wel wat omgeslagen, hè? Want
1: zo!
0: Kinderen hebben een Messi-shirt weggegooid.
2: Ja, niet iedereen.
0: Maar
2: het was niet leuk. Het was gewoon helemaal niet leuk om naar te kijken. En dat... En daarom was iedereen blij dat Spanje won. Toch wel een beetje het voetbal won. En in Nederland was het natuurlijk wachten op de nieuwe bondscoach, die toch wel is gekomen.
1: Zo.
2: Ja, en daar waren we wel een beetje verrast over allemaal, denk ik.
1: Xavi Hernandez.
2: Ja, ik vind het wel leuk. Kijk, de Nederlandse keuzes die waren gewoon niet meer voorhanden. Want Ten Hag was weg en Bos was weg en Slot wilde het niet doen. Ja, dan kom je ergens anders uit. En ik vind het wel interessant. Ik ben wel benieuwd hoe dit uit gaat pakken. En ook wel een beetje geschiedenis, hè. Heel lang geleden een buitenlandse coach voor het Nederlands elftal. Dus ik kijk er naar uit.
0: Ja, nee, dat was bijna 50 jaar geleden. En toen werden we ook geen wereldkampioen.
2: Nee, precies. Hey, dus,
1: maar ik heb maar
2: goed, hey, en Joey Veerman, leuk hè?
1: En Joey, ja, naar Duitsland.
0: Ja, ja, ook goed zien,
2: ja, dat
0: hè?
2: Is wel leuk, toch? We gunnen hem allemaal.
1: Nee, maar dat, ik moet zeggen, Joey Veerman is wel echt een sympathieke gozer. Het komt uit jouw dorpie, hè Kees?
2: Ja.
1: Maar hij heeft natuurlijk eerder een transfer voor zijn voeten gehad. En dan moest hij allemaal aan zich voorbij laten gaan. En nu dan eindelijk wel, hè?
2: Ja, het is de enige is waar we een beetje mee plagen is dat het niet echt zonnig is in Dortmund. Nee. Want hij heeft het altijd over dat hij heel graag naar de zon wou. Ja. Maar dit is, hij wordt deze morgen wordt hij gekeurd. Ja, en als alles goed gaat, dan gaat hij naar een fantastische club. Hij gaat een mooi contract tekenen en hij krijgt de uitdaging die hij ook wel nodig heeft.
1: Ja.
2: En dan hopelijk denkt Xavi Hernandez en Joey Veerman has to come back. Ja, natuurlijk wel. Die willen we toch samen met Frenkie op middenveld.
1: In het Nederlands elftal, ja.
2: En dan campeones del mundo worden we dan.
0: En was Joey Veerman ook 30 jaar Jan Smit?
2: Nee, want die moest voetballen volgens mij.
0: Oh ja,
2: die was natuurlijk met die kruisschaal.
0: ja.
2: Dus die gaf even iemand een doodschop na 7 minuten.
1: Ja, die kon alsnog naar Jan Smit.
2: Ja, die kon hij ook nog heen, inderdaad.
0: Dus, wat wel weinig mensen weten is dat het liedje De Hoeken van de Kamer van Jan Smit geschreven is voor Joey Veerman.
2: Ja, ook Jan, die Jan jongen, die heeft zoveel. Ja, dat heeft hij goed voor elkaar. Heeft hij ook voor hij gaat ook nog een nummer voor jullie schrijven, denk ik.
1: Ja.
0: Nou, voor Koen heeft hij een liedje geschreven.
1: Oh ja?
2: Ja? Ja?
0: Een tuintje in mijn hart.
2: Ja. Jongens! Hey, de massa!
1: We gaan weer afronden.
2: Ja, ik hoor de ANWB komt eraan. De mensen willen weten waar de file staat, hè? Ja.
1: Kees, we hebben snel weer contact. We moeten het ook nog even over de voetbalcompetitie hebben.
0: Nou, laten we morgen even bellen.
1: Morgen weer?
2: Ja, joh, bellen we morgen weer.
0: We hebben weinig inhoudelijke voetbalvragen kunnen stellen.
1: Heerlijk toch?
0: Morgen weer, ja.
1: Kees, de massa!
2: Massa!

0: zometeen het nieuws van 9 uur in de ochtendshow. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er wordt vandaag afscheid genomen van een hoop iconen.
0: Oh?
1: Ja.
2: Oh?
0: Ik zit even te denken. Nou, welke iconen het zijn hoor je straks over een paar minuten in het nieuws van 9. Maar eerst...
3: De drie noten.
0: Spelen wij ons een spelletje de...
2: En zijn het dan een hoop iconen of... Hoop iconen. Die hoop uitstralen.
1: Het zijn een hoop iconen.
2: Oh, sorry. Ja, ik was even helemaal verslag.
0: Ja. Ik ben
1: dat is ook de bedoeling dan van een tease. Zij werkt wel.
0: Oh ja.
2: Ja, is waar.
0: Ja. Nou ja, je stuurt ons wel met een kluitje in het riet. Ik heb geen idee waar dit over gaat.
1: Nou, dan moet je luisteren.
0: Maar dat straks dus. Ja. Oké, dan spelen wij de drie noten. Zomaar straks in de singalong hebben wij dit liedje. En dan begin ik met noot 1, Sander. En dan mag jij maar bepalen of aan mijn noot 1 genoeg is voor onze luisteraars. Ja. Te bepalen welk nummer het is.
2: Met een maximum van 3.
0: Precies. Oké, noot 1 van de grote hit. Als je het weet, mag je nu gaan appen. Dit nummer. Titel.
2: Ja, daar gaan we een nootje bij doen. Poeh!
0: Ja, dit is een hele moeilijke. Maar met 3 noten?
2: Ja, dan gaan we 3 noten.
0: Oké, de titel van dit liedje.
2: Oh, ja. En nog steeds moeilijk.
0: Hij is nog steeds moeilijk. Ja. Straks in de singalong en je mag nu gaan appen voor het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beter Bed, als je weet welk nummer dit is. Kom maar door.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Krijg nu tot

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe...

0: de zomer. Dus ga snel naar ncoi.nl.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
6: Oei.
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes. Hamster.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Straks bij Joe de singalong. Nu krijg je het nieuws van 9. Renske.
15: Goedemorgen. Pas op met de opmerkingen die je maakt. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van Kenniscentrum Rutgers.
16: Alles goed?
17: Dankjewel.
16: Is de vis uit, jongen?
17: Nou, behalve die homo-ketting dan. Maar voor de rest?
16: What the f***? Weer zo'n domme grap. En bam, je voelt je alweer anders.
15: Woorden als hey homo of doe niet zo gay lijken misschien onschuldig, maar de opstapeling van zulke uitspraken leidt bij LHBTI-jongeren vaak tot eenzaamheid en stress. Door te laten weten dat zo'n opmerking niet oké is, help je al mee aan een veiliger gevoel op straat en op school. Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen een 33-jarige man uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia. De man werd begin dit jaar aangehouden in Den Haag met twee bijlen op zak. Daarin stond onder meer de naam van prinses Alexia opgekerfd en hij had een briefje bij zich met het woord bloedbad. Volgens justitie dacht de man dat hij een liefdesrelatie had met prinses Amalia. Voorzichtig goed nieuws over de natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Het komt onder meer door de regen. Een verslaggever van het Vlaamse VRT met een laatste update.
18: Maar het goede nieuws voor de brandweer is dus wel dat het voorlopig lijkt te blijven regenen. De wind is hier ook gaan liggen en er is een hoge luchtvochtigheid. Al is het natuurlijk afwachten of dat voldoende zal zijn en hoe die brand dan vandaag verder nog zal evolueren.
15: Door de brand is al een gebied zo groot als de stad Haarlem verwoest. En er wordt vandaag afscheid genomen van een hoop iconen. In Amsterdam is er een openbaar afscheid voor acteur Peter Faber, waar mensen hem in het Zonnehuis een laatste groet kunnen brengen. Faber speelde in tientallen Nederlandse films en series. Onder meer was hij de vader in Siske de Rat.
19: Kom alleen het papier even brengen.
20: Wat voor papier?
19: Het papier van onze scheiding. Ik ben het nou weer vergeten.
15: Ja, ook in Wales komen mensen bijeen om afscheid te nemen. Daarvan zangeres Bonnie Tyler. Na een plechtigheid in Swansea wordt zij in besloten kring begraven in haar geboortedorp. Tyler overleed vorige maand onverwachts na een operatie.
14: Ja, er zijn toch een hoop mensen de afgelopen week in de vakantie. Zijn er even tussenuit gepiept,
15: ja,
14: hè?
15: Dat zijn, ja, vallend veel wel, ja.
21: Wie hebben we allemaal gehad nog ook?
15: Nou, Journey Kaagman.
14: Journey Kaagman, natuurlijk. Nou ja, Peter Faber, je noemde hem al.
21: Ja, ja, Marjolein Slichten, die ken je zeker van gezicht. Speelde vroeger bijvoorbeeld in Zeggens A, Medisch Center West. En ja, Tony Scott.
15: Ja.
21: Hip house pionier. Echt een geweldige, geweldige staatsdienst.
15: Ja,
21: ja, en misschien wel de heftigste.
15: B100. Oh ja, B100. Ja, Bassie Nadriaan.
21: Wat,
15: ja,
21: zeg je?
15: Ja. Ik heb ook altijd pech. Ja,
21: ja, dat was B100.
15: Ja, dat,
21: hè?
15: Was, ja, B100. Ja,
14: ja, ja, ja, ja, maar dat vind jij de heftigste?

0: Nou, vandaag is ook bekend geworden dat Hayden Panettiere is overleden.
1: Zeker, ja, maar op een hele jonge leeftijd.
2: 36,
0: zoiets. Ja, actrice van Scream bijvoorbeeld ook. En Nashville. Ja, dat is, het is een gek zomer dat best.
1: Nou, kan je wel zeggen, ja.
2: Ja, krijg je nog het weer van Weerplaza. Nu op veel plekken regen. Later vandaag trekken de buien wel weg richting het oosten. Dan ook wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: 8 vertragingen op de weg. De A10, de langste op dit moment. Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel staat een kapotte auto. 3 kilometer file. En je bent daar een kwartiertje langer onderweg. Oké. Luister goed. 3 noten van een hit die je straks in de singalong gaat horen. En als jij weet hoe dit nummer heet, mag je nu gaan appen. Maak je kans op het Koen en Sander Show pakket en een kussen van Beter Bed. Het gaat om dit nummer.
0: Ja, er komt er binnen en dat is allemaal niet goed. De Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Ik heb je lief van Paul Leeuw is ook niet goed. En De Weg van Guus Meeuwis, ook niet goed.
1: Ook niet goed, nee. Nee, we zoeken dit liedje. Bekende stem.
0: Ja.
1: Bekende stem. Mooi liedje ook. Hoe heet het nummer? Mag je nu gaan appen?
3: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag. De 80's Top 800. 8 dagen lang. 800 80's hits. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: We doen het elke werkdag vanaf 9 uur. Een uurtje lekker meezingen met die grootste hit, straks Queen. We beginnen met Boys Town Gang en een Singalong.

0: are the champions in een singalong. Goedemorgen, het is 9:10 maandagochtend. Koen is alweer terug van vakantie.
1: Ja, we zijn er weer. Gebruind, uitgerust en vol energie om in ieder geval deze uitzending tot het einde te brengen.
0: En Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Moet je werken vandaag?
2: Ja, ik ben thuis aan het werk. Dat wel.
0: Heb je wel vakantie gehad of krijg je nog vakantie?
2: Nee, ik ben dit is alweer mijn tweede week werken, helaas.
0: Oh.
1: En waar ben je heen geweest?
2: Naar de Belgische kust.
1: Oh, lekker. Ook mooi weer gehad, denk ik dan.
2: Ja, supermooi weer gehad, ja.
1: Fijn.
0: Heerlijk. En zit je alweer helemaal in het ritme of ben je weer op vakantie toe?
2: Nou, nee hoor, ik zit alweer in het ritme, ja.
0: Els, we hebben drie noten laten horen van een lekker liedje. Een grote hit, ook wel geweest. De vraag is natuurlijk, kun je het nummer herkennen? Hier komen ze, drie noten.
1: Ja. Els, wat denk je? Waar gaat het om? Welk liedje is dit?
2: Nou, volgens mij, en een beetje hulp van mijn man, is het Uit mijn bol van André Hazes.
0: En dat is goed. Dat is goed. Uit mijn bol van Hazes. Had je zelf geen idee of kon je er even niet op komen dat je hulp nodig had?
2: Nou, ik werd even getipt dat ik jullie moest bellen, eerlijk gezegd. Dus vandaar.
1: Els, wij feliciteren je man, want die heeft al het werk gedaan.
0: Je wint het Koen en Sander Show pakket, inclusief een kussenaarwens van Beter Bed. Gaan we opsturen naar Bilthoven. En we wensen je een fijne werkdag, Els.
2: Nou, hetzelfde. Jullie ook. Bedankt.

0: sing-along in de Koen en Sander Show.
1: Ja, de allergrote hits uit Grease, de Megamix.
2: Ja, het is ongelooflijk. Ongeveer een uur geleden heb jij vijf minuten durende jaren 80 mix gemaakt. En net heb je zelfs even een Grease Megamix gemaakt. Ja, je bent zo behendig.
1: Ja, joh.
2: Ongelooflijk.
1: Klaar te wijden wachten. Ja, zo gaat dat. Sander, ik weet niet of je het je realiseert. Het is onze eerste na de vakantie. We zijn weer terug met de ochtendshow Joe.
2: Dat heb ik me gerealiseerd.
1: Nee, maar ik bedoel... ik doel even op het feit dat wij straks weer... moeten gaan zingen.
2: Oh,
1: ja, de notenraker.
2: Ja.
1: Gaat er aankomen. Wat is de notenraker? Mocht je nieuw zijn hier, dan ga ik het je vertellen. We gaan een hit meezingen. Meezingen, dus meezingen met het origineel. Alleen op een gegeven moment valt het origineel weg. En dan moeten wij doorzingen, jij en ik. Uiteindelijk komt de muziek er dan weer bij. En alles gaat om de timing. Dus kom je dan precies uit, dan heb je het heel goed gedaan. En de vraag is, wie doet dat beter? Is dat Koen of is dat Sander?
2: Ja, dan mag je nu alvast een klein duit in het zakje doen.
1: Ja, we hebben een polletje in de app van Joe. Dus je kan ons moet geen berichtje sturen, maar even dat polletje opzoeken in de app. En dan klikken op Koen of op Sander. En daar is Koen en Sander showpakket mee te winnen. Dus dat is niet zomaar wat. Vandaag gaan wij ons wagen aan dit nummer. Oei, oei, oei.
2: Ja.
1: Dat is hoog.
2: Dat is hoog, dat is moeilijk, dat is lastig. Maar wel een bekend liedje. Dat kan een voordeel zijn, of misschien zelfs een nadeel.
1: Ja. Love is All. Gaan we zingen. Wie doet dat beter? Koen of Sander? Laat het nu weten.

0: We zijn weer terug in Las Vegas.
1: Ja.
0: Met hun show in de sfeer.
1: En ze komen ook nog eens tussendoor naar Düsseldorf.
0: Ook nog.
1: Dus je hoeft niet per se meteen naar Las Vegas. Je kan naar een nog neppere stad, namelijk Düsseldorf.
0: We've got it going on, hoorde je in de singalong. Zometeen nog Rob de Nijs. En Sander en ik gaan meezingen met Love Is All. Ja. Wie gaat dit beter doen? Koen of Sander? Even in de app stem alsjeblieft.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou. Voel mij zo
11: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
16: Aldi. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
14: Nu haal, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
13: Aldi.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Hey!
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1.

je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per

0: grens. 5 minuten. 10 minuten voor diezelfde Duitse grens op de A37 bij Meppen. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsbergen 5. Laatst op de A76 weg van Geleen naar Keulen. Voor de Duitse grens, verrassend, 5 minuten.
1: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Sander, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Lekker meezingen met al die grote hits. De musical Youth komt eraan. Eerst Bangehart, Rob de Nijs.

0: Is het 9:50 in de singalong?
1: De notenraker.
0: Ja, we gaan zingen. Ja, ik ben er een beetje, altijd een beetje ongemakkelijk van. Moet je eerlijk zeggen. Dit is ook een beetje een ongemakkelijk dingetje in het programma. Maar ook wel leuk. Wij gaan namelijk deze grote hit zingen. Roger Glover and Friends. Love is all. En we hebben de luisteraars gevraagd. Wie van ons twee gaat dat het beste doen? Is dat Koen of is dat Sander? Laten we beginnen met Willem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Willem. Wie denk jij dat dat het beste gaat doen?
2: Ja, Sander natuurlijk.
3: Helemaal omdat wij vroeger ook collega's zijn geweest.
2: Wat zei je?
3: Nou, je bent projectstoffeerder.
2: Ja, klopt ja.
3: Dus jij zit waarschijnlijk op je knieën veel.
2: Ja, heel veel ja.
3: Nou, ik ook vroeger als stoffeerder. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar een hand geven.
2: Ja, geweldig.
0: Willem, het is duidelijk. Jij hoopt dat Sander dat het beste gaat doen. Als dat gaat lukken, win je het Koen en Sander Show pakket. Dus dat zou wel leuk zijn. Maar we hebben natuurlijk ook nog Jeannette. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Jeannette, jij denkt dat ik het beter ga doen?
4: Ja, zeker weten.
0: Oh, zeker weten.
3: Oh.
4: Ja.
3: Oh.
0: En heb je daar nog een reden voor?
4: Nou, ik heb gewoon heel veel vertrouwen in jou. Oh. Het is wel een hartstikke hot nummer om mee te zingen, denk ik.
0: Zo,
4: maar...
0: ja.
3: Zo.
4: Ja, want er zitten hele rare dingetjes in. Dus het is niet echt makkelijk meezingen, denk ik. Maar ik heb gewoon vertrouwen in jou.
0: Nou, wat leuk. Jeannette en Willem, jullie blijven lekker hangen. Wij gaan zingen. Sander, luisteraar, heeft gesproken.
3: Ik ga staan.
0: 35% denkt dat jij dat beter doet en 65% dat ik het beter doe. Jij mag gaan beginnen, Sander.
3: Ja. Nou, daar komt hij dan maar. Hè?
0: Ben jij er klaar voor?
3: Nou, ik vind inderdaad een lastig liedje. Ja, ik vraag me af of dit überhaupt ook bij jou misschien helemaal niet goed gaat komen.
0: Nou ja, we gaan het afwachten. Renske, jij bent jury.
5: Ja, dat
0: als
5: klopt.
0: Als nieuwe nieuwslezer mag jij meteen aan de bak.
5: Zuurdoop, ja.
0: En het gaat dus, Renske, om timing. Het gaat niet zozeer om wie het mooiste zingt, maar het gaat erom dat als het origineel van de muziek wegvalt en er dan weer bij komt, dat Sander of ik dan precies tegelijk uitkomen.
5: Precies.
0: Dat mag je gaan beoordelen.
5: Dat het straks te doet. Nou, kom maar op.
0: Succes, Sander.
1: De

0: ik goed.
1: Oké.
0: Nee, maar voor iemand die van tevoren zei, ik zie het niet zitten, heb je er toch kraag doorheen geslagen? Ja,
1: ik ben al te snel, hè?
0: Nou, je zat ook vrij hoog.
1: Ja, maar hij zinkt nog hoog.
0: Ja, maar toen ging hij nog hoger en toen ging jij niet nog hoger. Oké, mijn beurt.
2: Ja.

0: Thank you. Renske.
1: Nou.
2: Ja, ja, het was lastig. Maar nee, je moet een keuze maken. Ja, Koen, voorkeur voor jou. Ja.
0: En dat betekent, dat is nog veel belangrijker, dat betekent Jeanette.
3: Ja, geweldig.
0: Je hebt gewonnen.
3: Ja, helemaal super.
1: Ja, en Koen deed het speciaal voor jou, een soort van Elvis Presley variant.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, je moet er iets
3: van
0: maken.
3: Maar hij deed wel helemaal geweldig, hè?
0: Dankjewel, Jeanette. Jij wint het Koen en Sanne Show pakket. Een hele fijne maandag.

0: het weer. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Met kans op een stevige bui. It's raining man! Hallelujah, it's raining man! Amen!
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe.

0: Dr. Beat. Kijk eens wie daar binnenkomt lopen.
1: Hey!
0: Leuk, zo dadelijk naar Tine natuurlijk. Oud en vertrouwd, Timoer die is er weer met de hits van Joe. Zoals deze van de Police. En Genesis, veel plezier.
2: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
11: Kozijnshop.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
13: Kozijnshop. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
23: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
25: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
26: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
27: Welkom bij de verfzaak.
26: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo... bij

0: Zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn.
1: Zei hij bij de NOS. Het kabinet praat later vandaag met Pro en Ja 21. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan de provincie Luik. Daar woedt een grote natuurbrand in de Hoge Venen. De koning gaat langs bij het crisiscentrum om de hulpdiensten te bedanken en de schade met eigen ogen te bekijken. Er is inmiddels voorzichtig goed nieuws over het vuur in de Belgische Ardennen. De brand is weliswaar nog niet onder controle, maar breidt zich door de regen niet meer uit richting Duitsland. Na de explosie in Zaandam vannacht zijn twee minderjarigen aangehouden. Hoe oud ze precies zijn is niet bekend. In Zaandam is afgelopen nacht een complete achtergevel uit een woning geblazen. Door de ontploffing brak er meteen brand uit en de straat lag vol met puin en glas. De schrik zit er nog goed in, hoort Hart van Nederland.
2: Wij zaten gewoon te slapen en opeens hoor je gewoon een knal. En ja, dan schrik je natuurlijk wel even.
3: We hoorden glas rinkelen en toen mensen buiten schreeuwen en zo. En toen op een gegeven moment de politie erbij en die hadden gezegd van ja, iedereen het huis uit.
1: Er is niemand gewond geraakt. En we grillen er flink op los. Bijna een derde van de Nederlanders eet in de zomer minimaal 2 keer per maand van de barbecue, blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral jonge gezinnen en dertigers steken de grill regelmatig aan, met Flevoland als het absoluut barbecue-bolwerk. Vaak staat trouwens de man achter de kolen, terwijl vrouwen vooral de voorbereidingen in de keuken doen. Ja, vandaag is het niet echt barbecue weer, zo zegt Weerplaza. Nu nog regen. Vanmiddag wel iets meer zon, maar echt heet is het niet. Het wordt 19 tot 22 graden.
4: Dankjewel, Renske. Welkom bij de zender natuurlijk.
1: Ja, leuk.
4: Fijn om te horen.
1: Ja.
4: Wij gaan kijken wat er op de weg gebeurt. Nou, het is heel rustig. Gaat een kleine file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Vlak voor Schaarsbergen, 10 minuutjes.
5: De beste 80's horen bij Joe.

Attentie, attentie. Gooi je klokhuis even niet door het raampje naar buiten. Mocht je nu op de A2 rijden. Ergens tussen Den Bosch en Eindhoven. Want dan komt het klokhuis van de Appel misschien tegen het hoofd van Maarten van der Weijden aan. Die is bezig met een recordpoging. En dat zou zonde zijn. De recordpoging lange duur zwemmen. Maarten van der Weijden zwemt nu net de A2 onderdoor. Onder het bruggetje bij afslag 24 bij Vught. Ja, ja. Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Doorgaan. Bij Joe is het altijd weer een recordpoging. 70s, 80s en 90s. Dan gaan we het halen.

0: Joe en de dag die gaat door met een blaadje van de scheurkalender. En daarop staat vandaag... Om de topdrukte in Nederlandse hotels en vakantiepensions te beheersen... en piekdrukte in de treinen... bedacht de topman van de NS in de jaren 30 al een plan... voor het spreiden van zomervakanties. Oh. Hij kreeg het er niet doorheen. Pas ver na zijn dood in de jaren 80 werd de vakantiespreiding een feit.
1: Oh.
0: Nou... Mocht jij er vandaag ook tegenaan lopen dat niemand je plan serieus neemt? Bedenk dan, na je dood krijg je altijd gelijk.

0: De volgende woorden komen eraan in het liedje wat je zo meteen gaat horen. Düsenflieger, dat is een straaljager. En mijn lievelings, vette boita. Dat betekent vette buik.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
14: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
14: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van Voordeel.
21: Aldi.
24: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Nu?
21: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
21: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van Voordeel.
21: Aldi.
24: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
25: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe. De Koen en Sander Show. Dit is Joe met Timo Perlin.
26: Het is 10:30. Joe verkeer. Er is een pechgeval op de A73. En die veroorzaakt een file tussen de afslag 3 en 5.

leuk. Waterloo, ja, ik blijf het gewoon heel leuk vinden. En van water gaan we naar Wax. Nou, dat zegt ons genoeg. Dit is de groep Wax. Genoeg voor de Wasstraat Woensdag. Want die is aanstaande woensdag weer. Het cadeautje van Kai. Middagshow van Joe, die weer terug is van vakantie. Voor iedereen met een, ja, die met een schone auto het nieuwe werkjaar in wil. Woensdag kun je bij alle ANAC-vestigingen, alle ANAC-wasstraten in Nederland, als je de QR-code uit de Joe-app haalt, voor maar 10 euro je auto laten wassen. En dus op één plek in Nederland is het helemaal gratis. Tada!

0: klinkt een gefrustreerde Joe-luisteraar op de N9.
1: Ah!
0: Dus Marjanka. Die rijdt daar en die hangt achter een auto aan die de hele tijd wisselt van snelheid. Luister.
2: Ah!
0: Dank je.
2: Maar echt. 60, 80, 85, 70, 60.
0: Ah! Of een wat positieve

0: alleen missing you. En deze komt eraan zo. Nieuws van 11 uur. Renske, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het is stiller op vakantieparken en dat komt omdat één groep massaal wegblijft. Straks hoor je wie dat zijn.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal Drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter histo monodek 25.

0: verfzaken.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
8: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250

0: Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Het is 11 uur, dit is het nu.nl nieuws met Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen. Volop onderzoek. Na een explosie in Zaandam. Daar is vannacht de complete achtergevel van een woning weggeblazen. Er raakte niemand gewond, wel moesten mensen hun huis uit, zegt deze bewoner bij regiozender NH.
3: Een hele luide explosie in één keer. De hele flat begon te trillen eigenlijk. En toen kwam de politie al gauw en zei ze dat iedereen het flatgebouw uit moest. En daarna moesten we eigenlijk gewoon wachten totdat de politie klaar was met onderzoek. 4 uur 's nachts mochten we weer terug ongeveer.
2: Inmiddels zijn er wel 2 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie werden zij na een korte zoektocht in de buurt gevonden. Het kabinet praat vandaag met oppositiepartijen Pro en Ja 21 over de begroting. Over een paar weken moet die namelijk af zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. Het wordt hoe dan ook flink onderhandelen, omdat het kabinet geen meerderheid heeft. En daarom wordt er de komende dagen ook gesproken met onder meer SGP, ChristenUnie en 50+. Nederlandse kolencentrales draaien op volle toeren. Dit jaar is er nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024, meldt het FD. Dat komt vooral door de gestegen energieprijzen en een grote vraag uit het buitenland. Omdat er in België kerncentrales liggen, exporteren we massaal stroom naar onze zuidenburen. Dat de centrales meer uren maken is volgens experts niet per se slecht nieuws. Hierdoor gaan andere landen mogelijk minder uitstoten. En die het iets minder druk hebben zijn de vakantieparken in ons land. Want Duitsers laten die dit jaar massaal links liggen. Bij Landal is het aantal Duitse boekingen zelfs gehalveerd, meldt de Gelderlander. Onze oostenburen vinden een vakantie in ons land te duur geworden. De BTW op vakantiehuisjes ging dit jaar omhoog van 9% naar 21%. En ook de horeca en boodschappen zijn flink duurder geworden. Vooral de parken aan de kust en in het grensgebied hebben hier last van. Krijg je nog weer van Weerplaza. Nu nog wat regen, maar vanmiddag meer zon. En het is een graad of 21.
1: Dankjewel, Renske. Staat de file nog steeds op de A73 door een vrachtwagen met pech. Het is tussen de afslag 3 en 5.
4: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag. De 80's top 800. 8 dagen lang. 800 80's hits. Dit is Joe met Timo Perlin.
1: Van die 80's hits zit ik even te kijken naar het stemlijstje van Annemarie uit Zomeren. Die zegt, hier gaat mijn wipneusje van omhoog.

0: Rolling Stones bij Joe. Blijf er even hangen, want om 11:15 straks is het weer tijd voor de hardnekkige gehoorillusie van Papa Appelsap. Dat is om 11:45, verkeerd vertaan de songtekst. Ik moest toen nog even heel erg lachen, want bij het liedje wat ik nu ga draaien om die appelsap die we een tijdje geleden binnenkregen.
1: Ze zingt eerst Tell Me Liar What To Do. Nou, dat snap ik nog.
0: Snap ik ook.
1: Maar dan zingt ze daarna Vette Paling.
0: Vette Paling?
1: Vette Paling.
0: Heel Hollands wel.

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself and get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe 80's Top

0: Straks 11:15, een nieuwe aflevering van Papa Appelsap. Met in de hoofdrol Rutger van Barneveld.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Oh, het riool is verstopt.
17: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Dit is Joe met Timur Perlin.
3: 11:30, de vrachtwagen met pech is geholpen op de A73. Maar de nasleep zorgt nog voor een kleine file tussen Malden en Haps. Afrit 3 en 5. Papa Appelsap komt eraan, een kwartiertje.

krijg echt prachtige stemlijstjes binnen voor de 80's top 100 van de volgende week. Heeft iemand, wie is het? Erik uit Assen. Hij heeft Black with Wonderful Life erop gezet. Dat is zo'n mooi liedje. Die wil ik zo even gaan draaien. Doen we over.

0: En een inzending voor de grappig verkeerd verstaande songteksten komt binnen van Dave Poppema. 35 jaar is Dave in Didam. Vrachtwagenchauffeur voor Rabelink in Doetinchem. En je herkent hem vandaag aan...
1: Vandaag aan een vaste witte trekker met een Feyenoord vaantje erin. En een trailer van Taylor Steel.
0: Nou, even toeteren als je dat ziet natuurlijk dan. Dave, jij hebt meegebracht voor ons een van de grootste Nederlandse artiesten die er op dit moment is. En dat is...
1: Rutger van Barneveld.
0: Rutger van Barneveld.
2: Ik hou van zomer, zon en strand.
0: Ja hoor. Hij heeft dit liedje weer uitgebracht. Hier had hij als kindsterretje een hit mee. Zomer, zon en strand.
1: Ja.
0: Ik ken het van binnen en van buiten, maar waar moeten we naar gaan luisteren? Welk stukje?
1: Wat zingt hij? Je hoort op een gegeven moment, hoor je hem zeggen, je mooie lange haren blond.
0: Mooi.
1: Mooie lange haren blond.
0: Ja, mooi.
1: Maar dan vervolgens, daarna, dan zingt hij je bruine penis en strakke kont.
0: Je bruine penis en strakke kont?
1: Ja.
0: Het gaat helemaal niet over een vrouw dus.
1: Ja, ik weet het niet. Dat is ook eigenlijk ook een vraag. Ik heb geen idee.
0: Nou, luisteren. En dan

0: Wat is dit dan?
1: Sorry, het is echt heel grappig. Ik stel me dan ook nu iemand voor die heeft dus een mooie
2: hele lange haren.
1: Ja, en dan een bruine penis.
2: Ja.
1: Ja, moet ik er toch meteen denken aan Hans Klok bijvoorbeeld?
2: Was ook, maar dan ja, of in de zon lang gelegen, zonder zwembroek, dan ook.
1: Je mooie haren lang en blond, je bruine penis, strakke kont.
3: Je mooie haren lang en blond.
1: Ja, absoluut, hè.
3: Je bruine penis, strakke kont.
1: Sorry. Nee, voor me.

0: Go bij Joe. Zometeen hoor je deze. Madonna als opener voor de Joe 80's Lunch. Het nieuws van 12 uur komt eraan met Frits Emmelkamp. Frits, goedemorgen nog.
1: Ja, morgen nog. De Belgische koning Philippe die is op pad geweest. Waar naartoe? Dat vertel ik je zo.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand... bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze 99 cent.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Dit is jou. En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Frits Emmelkamp.
4: Goedemiddag. 2 aanhoudingen in Zaandam. Het gaat om 2 minderjarigen. Die zouden betrokken zijn bij de explosie in een appartementencomplex afgelopen nacht. Daarbij werd de achtergevel uit het pand geblazen. Over gewonden is niets bekend. Het lijkt erop dat de Nederlandse kolencentrales meer stroom gaan opwekken dan vorig jaar, meldt de NOS vanochtend. Vooral door een toegenomen vraag van stroom uit het buitenland moeten Nederlandse centrales flink bijstoken. De verwachting is dat de productie nog verder zal oplopen in de koude wintermaanden. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan de provincie Luik. Daar woedt een grote natuurbrand in de Hoge Venen. De koning gaat langs bij het crisiscentrum om de hulpdiensten te bedanken en de schade met eigen ogen te bekijken. Het aantal Duitse toeristen dat vakantie viert in ons land is flink gedaald. Merken vakantieketens in ons land. Vooral aan de kust loopt het aantal boekingen flink terug. De verhoging van de BTW op vakantiehuisjes zou de reden zijn dat de Duitsers massaal afhaken. De regen trekt snel weg, waarna we de zon te zien krijgen. Het wordt vanmiddag zo'n 19 tot 22 graden.
3: Frits, dankjewel. Alleen files langs de grens. Bij de grensovergangen van de A1, de A12, de A37 en de A76. 10 tot 20 minuten vertraging.
5: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Timo Perlin.
3: Ja, en de 80's lunch. Dit is eigenlijk een uur lang alleen maar Eureka-momentjes voor die 80's Top 800. Want hier kan je inspiratie vandaan halen voor je favoriete lijstje. Bam, komt eraan zo meteen. Klein orkest met Over de Muur. En hier is Madonna.

0: woensdag is de ethisch top 800. En de volgende week woensdag pas. En de stemlijsten stremmen al binnen. Tom Wiert, hey. Hallo.
1: Hi.
0: Wat heb jij een lekker lijstje, man, binnengestuurd.
1: Dank je.
0: Ja.
1: Dank je.
0: Mag ik ze even met je doornemen?
1: Tuurlijk mag dat.
0: Komt hier aan. You gotta fight for your right. De Beastie Boys.
1: Ja.
0: Heeft u daar wat op te zeggen, meneer?
1: Dat is jeugdsentiment.
0: Tuurlijk.
1: Ja. Dat heb je jaren 80, hè.
0: Journey dan.
1: Journey zelfde. Geweldig lied, geweldige zanger.
0: Hey, dan wil ik graag één liedje draaien. Dat vind ik heel mooi. Jij weet al welk liedje dat gaat worden.
1: Ja.
0: Waarom heb je die op je ethisch top 800 stemlijstje gezet?
1: Het kleine orkest, dat is een van de top Nederlandse bands, hè.
0: Ja.
1: Met een van de mooiste Nederlandse nummers ooit gemaakt.
0: Volgende week woensdag. Een week lang bij Joe. De ethisch top 800. Jouw stemlijstje kan je samenstellen op joe.nl.

0: zijn weer terug. Koen en Sander, elke ochtend wakker worden met een lach van al 6 uur bij Joe. Wie is de Kenny Rogers en wie is de Dolly Parton, denk je? Ja, dat moeten we maar even kijken. En deze is ook weer terug in de Koen en Sander Show. Elke dag om 7:50. De dochter van Sander.
1: De mop van Kato.
0: Leuk.
1: Zegt de zon tegen de maan. Volgens mij ben ik ziek. Ik voel zo warm aan.

0: luistert naar de Joe 80's Lunch. En zometeen komt de Amerikaanse Bonnie Tyler eraan. De Amerikaanse Bonnie Tyler. En ook deze sing-along legende.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
13: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe. De Koen en Sander Show. De Joe 80's Lunch. Met Timo Perlin.
19: 12:30, ik zie net de dierenambulance parkeren op de A16 bij afrit Dordrecht. Want er lopen wat dieren op de weg. Even oppassen.

camera dat de file op de A16 bij Dordrecht weer gaat oplossen, want de dierenambulance is net weggereden. Heeft een zwaan gered. Een zwaantje. Oh, ik heb net gebeld door de dierenambulance ook nog eventjes in Dordrecht. En die zeiden dat de zwaan helemaal in orde is. Alsjeblieft, voor de service. Dit is Joe. En het is maar goed dat we radio zijn, want de videoclip bij dit liedje is een protest tegen videoclips. Dat is een hele hippe band dit, Tok Tok. Dus die vonden het stom dat je moest playbacken in video's. Dus wat hebben ze gedaan? Hebben ze gewoon dieren de hoofdrol laten spelen in een dierentuin. En dan staat Mark Hollis, de zanger, die staat er dan af en toe tussen die dieren. Camera inkijkend, met zijn lippen expres, zo heel stijf op elkaar. Ik zeg niks. Wat een protest. Daar zijn de boeren niks bij. Zelfs Extinction Rebellion, die is like, damn.

Amerikaanse Bonnie Taylor. De band Heart bij Joe. En over Bonnie Taylor zelf gesproken. Over 20 minuten gaan de feestelijkheden rond Bonnie Tyler weer verder. Ja, zo noemen ze dat echt in het dorp waar ze vandaan komt. Haar geboortedorp. Ze is daar dit weekend in een rouwauto aangekomen, Bonnie Tyler. En het was prachtig, want het hele dorp stond vol met fans. Straten overvol. Applaus gold overal voor deze vrouw. En straks om 1 uur is er nog 1 dienst in het dorp. En dan wordt ze nog 1 keer in de rouwauto door het dorp heen gereden van een geboorteplaatsje. Voordat ze naar de laatste rustplaats gaat.

lunch. Het selectiemenu voor je Joe 80's top 800 lijstje. Kan je vanaf vandaag weer invullen met de Joe-app. Dan gaan we de stemmen tellen en dan volgende week... dan draait hij vanaf woensdag de Joe 80's top 800. Met nu Sheila E., deze vrouw die is overal te horen... als drumster in Michael Jackson's liedjes... in drumster van de liedjes van Prince. En dit is haar grootste solo-hit.

0: Edwin Noordlander. Met de 70s en de 90s erbij. En natuurlijk een beetje eten. Zoals deze van Bruce Springsteen. Dat en meer na het nieuws van 1 uur. Frits, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is nu echt afgelopen voor de vrachtwagenchauffeurs op de Merwedebrug.
2: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Een hele goede middag. Het is 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Frits Emmelkamp.
17: Goedemiddag. Vrachtwagenchauffeurs opgelet. De politie gaat vanaf vandaag strenger controleren op de Merwedebrug in de A27. De brug is sinds vorige maand afgesloten voor vrachtwagens en touringcars, maar die lijken zich daar weinig van het verbod aan te trekken. Politiemotorrijders halen overtreders nu direct van de weg, waarna ze een bekeuring krijgen. De Merwedebrug heeft last van...

George Baker Selection en Little Greenback bij Joe. Ja, ben jij ook helemaal in rep en roer door goede tijden, slechte tijden? Ja, het is ongelooflijk wat daar allemaal weer staat te gebeuren. De nieuwe teaser voor het nieuwe seizoen staat namelijk online. Het opwarmertje. En er gebeurt altijd wat verrassends, hè, in zo'n soapserie. Dan mist bijvoorbeeld iemand een been. En wonderbaarlijk genoeg komt dan dat seizoen ineens de halfbroer van de zus van de tante langs. En die heeft dan net een been over om te doneren. Nou goed, dat is een beetje overdreven. Maar wat staat er dan wel te gebeuren in het nieuwe seizoen? Nou, we zien bijvoorbeeld Bing, die er toch ook al jarenlang in zit. En ja, we dachten tot nu toe altijd dat hij hetero is. Maar die zien we zoenen in dat filmpje met een man. En Nina, de dochter van Ludo en Janine, die staat ineens te zoenen met haar halfbroer. Jeetje, Mina, wat een seizoen nu al. Nou, vanaf 31 augustus is het weer te zien op RTL 4. En een paar dagen daarvoor kun je ook al gaan smullen van nieuwe afleveringen bij Videoland. Whitney Houston hoor je zometeen bij Joe. All at once na deze zomersje van Enrique Iglesias. Dit is Baila.

Altijd goed, hè? Die stem van Whitney Houston. You're the All at Once bij Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s. En pak even je agenda erbij. En zet haar dan in. Aanstaande woensdag gratis auto wassen tijdens Wasstraat Woensdag. Ja, dat gaat gebeuren in de middagshow met Kai tussen 4 en 7. Want iedereen komt nu langzaam terug van zijn zomervakantie met een hele vieze auto. Dus niks lekkerder dan je auto weer piekfijn in orde te maken. Helemaal fijn als dat dan helemaal voor niks kan. Aanstaande woensdag zendt Kai ook met zijn show live uit vanuit een wasstraat ergens in Nederland. En daar kan je dan dus gratis je auto gaan wassen. En waar het is, dat hoor je vanmiddag hier bij Joe na 4.

0: Julian, zometeen de Eagles bij Joe. Verder Katrina en de Waves met Walking on Sunshine. En vanmorgen zijn ze opengegaan, de stembussen voor de Joe 80's Top 800. Heel veel stemlijstjes komen er al binnen. Ik heb er even een paar uitgedraaid. Pik er nu eentje uit. Ja, dit is een leuk stemlijstje. Ja. Komt van iemand uit Zuid-Holland. Het is een dame en haar naam begint met een M. Nou, herken jij jezelf in dit signalement? Misschien heb ik jou zo aan de lijn. Dan ga ik een van jouw favorieten voor de lijst alvast draaien.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos.

0: riool.nl/business.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Riool reinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
18: Ja, en je welverdiende portie hits voor een lekkere maandagmiddag. De Eagles Hotel California zometeen.

0: Eagles bij jou in Hotel California.
1: 80's Top 800 Update.
0: En vanmorgen is die officieel geopend in de Koen en Sander Show, want zij zijn ook weer terug van vakantie. De stembus voor de Joe 80's Top 800. Volgende week woensdag gaat die los. En je kan nu stemmen op joe.nl of in de Joe app. En Maaike, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij dacht gelijk vanmorgen toen die stembussen open gingen. Hoppa, stemmen met die handel.
2: Ja joh, na die geweldige mix die ze draaiden en ik zat in de trein en ik moest nog een anderhalf uur. Ik denk, oh, ik ga gelijk even stemmen. Ik was helemaal in de stemming.
0: Het kwam helemaal goed uit. Ja, zeker. Ja. En jij hebt een lijstje ingeleverd hier. Neem ons even mee. Wat vind jij nou echt lekkere muziek uit de jaren 80?
2: Ja, ik ben geboren in 74. Dus ik was van 6 tot mijn 16e waren mijn jaren 80. Dus echt mijn opgroeijaren. Ja, en Bon Jovi was top. En die Mal vond ik helemaal goed. Dus eigenlijk ook Katje Goegoe. Een beetje dat soort sfeertjes. Maar het loopt van links naar rechts. Er kan ik ook van André Hazes tussen staan.
0: Nou, daar heb je dan weer net niet op gestemd, zie ik. Maar wel nee. Roberto Giacchetti en de Scooters, I Save the Day, Millie Vanilli. Ja. Nou, hartstikke leuk. Je noemde hem net al eventjes, Limahl, daar wil ik het even over hebben. Die heb jij om 3 gezet in jouw lijstje. Vorig jaar stond hij op 378 in de Joe 80's Top 800. Dus in die zin kan hij nog wel wat extra stemmen. Ja, dat dacht ik al. Dus doe jij even een promopraatje. Waarom moet dat liedje hoog in de lijst?
2: Ja, dit is natuurlijk uit de meest iconische jeugdfilm met de meest zielige scène ooit. Dat gewoon het paard gewoon in het moeras gewoon zingt. En dat je dat gewoon ziet. En dan ben je 7, 8 dat je dat ziet. Dat is toch verschrikkelijk. Vergeet je nooit meer.
0: Ik heb die film nooit gezien, Maaike. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar
2: is nog leuk.
0: Er gaat een paard dood in een moeras, begrijp ik dat goed?
2: Ja, die zakt in een moeras. En dan is een jongetje, dat is dan de held. En die ziet van die moet zijn paard laten gaan. Nou, het is echt janken. Als ik hem nu kijk, ik ben 52, jank ik nog.
0: Ach, jeetje. Nou, het gaat om de film The Never Ending Story. Nou, zo heet het liedje ook, hè?
2: Ja.
0: Ik ga hem nu draaien in ieder geval. En bij deze, jouw stemadvies voor iedereen. Stem op Limahl, want hij moet hoog in de lijst.
2: Ja, geweldig. Luisteren.
0: Hey, bedankt voor het stemmen en een mooie maandag verder, Maaike.
2: Dankjewel, jij ook.

0: Simple Minds en Don't You Forget About Me. Het nieuws van 3 uur zometeen. Frits, goedemiddag.
1: Goedemiddag. President Trump heeft weer iets van zich laten horen. En zoals we van hem gewend zijn, zijn het weer stevige uitspraken.
0: En zometeen ook de Bee Gees met Night Fever. Ultravox Dancing met Tears of My Eyes komt eraan. En nog een stemtip voor de Joe 80's Top 800. Zometeen hoor je nog een keertje de nummer 1 van vorig jaar.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Hallo.

0: geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
19: Dit is jou! Goedemiddag, het is 1 minuut over 3. Het nu.nl nieuws met Frits Emmelkamp.
20: Goedemiddag. Wilde hij het nou wel of niet? Dat was de vraag vandaag tijdens de rechtszaak tegen een man die volgens justitie de prinsesses Amalia en Alexia wilde doden. Justitie zegt dat ze niet kunnen bewijzen dat hij de beide prinsessen echt iets wilde aandoen, maar de man wordt er wel van verdacht dat hij een aanslag aan het voorbereiden was. Zo had hij 2 bijlen in bezit en ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Er zou wel bewijs zijn dat de man prinses Amalia wilde ontvoeren. President Donald Trump dreigt Oman helemaal kapot te bombarderen als het land niet meer meewerkt aan het oplossen van het conflict rond de Straat van Hormuz. Oman, Iran en de VS zijn in onderhandeling om de blokkade van de zeestraat op te heffen. Trump eist dat Iran zich volledig overgeeft en zijn nucleaire programma opzij zet. Iran wil dat de VS alle schade door de bombardementen op het land vergoedt. Trump wil nu dus dat Oman de kant van de VS kiest. Honderden mensen hebben het openbaar afscheid van acteur Peter Faber bijgewoond. In het zonnehuis waar de acteur woonde kwamen medeacteurs, vrienden en jongeren bij elkaar om hem te herdenken. Later vandaag is er een besloten uitvaart voor familie en genodigden. Het lichaam van Faber wordt om 4 uur onder politiebegeleiding naar zijn laatste rustplaats gebracht. Peter Faber overleed eerder deze maand op 82-jarige leeftijd. De politie in Weert in Gelderland is vanmorgen met maar liefst 7 auto's uitgerukt om een inbreker op heterdaad te betrappen. Getuigen die hadden de politie gebeld nadat ze lichtflitsen en geluiden uit een woning hoorden komen. Agenten omsingelden het huis en deden uiteindelijk zelfs een inval. Maar de handboeien en het arrestatieteam bleken niet nodig, want deze inbreker kon vrij eenvoudig worden gepakt. Met een druk op de knop hadden ze hem ingerekend. Het bleek namelijk te gaan om een robotstofzuiger.
19: Ja, die hebben zo'n lampje voorop, ik snap het wel, ja.
20: Ja, dat zagen ze. Wel mooi dat hij 's nachts werkt trouwens. Dan het weer, de zon laat zich vanmiddag steeds meer zien. Al kan er lokaal nog wel een bui regen vallen. De temperatuur ligt flink lager dan dat we gewend zijn. Het wordt namelijk niet warmer dan zo'n 19 tot 22 graden.
19: Kijk, Frits, dankjewel. Joe, verkeer dan door Flitsmeister. 19 vertragingen, meeste files zijn onder het kwartier. Eentje is wat langer, dat gaat om de A27. Gorkum Breda, tussen Nieuwendijk en de Keizersveerbrug, daar 5 kilometer, 21 minuten.
3: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
19: Ja. En je hoorde hem al heel eventjes heel kort voorbij.

Joe met de Widgies en Night Fever op deze miserige maandag. Maar het is goed hè, dat het misert. Ja, het moet niet te hard gaan regenen, want de grond is nu zo droog dat het dan allemaal niet goed opgenomen kan worden. Maar we kunnen die regen goed gebruiken, dus ik zou zeggen, dan zelf ook even een rondje in je tuin met de tranen in je ogen. Maar dan wel zo met je hoofd gekanteld, dat ook die druppels echt in de tuin vallen. Hè? Dat het goed is voor de plantjes, helpen we allemaal een beetje mee. Dancing with Tears on My Eyes, hier is Ultravox.

UB40 en Kingston Town bij Joe. En wij Nederlanders waren wel echt de koning op het EK atletiek. Hè? Ja, nog nooit eerder was het Nederlandse atletiekteam zo succesvol. Even de medaillespiegel erbij pakken. In totaal zijn er 14 medailles verdiend, waarvan 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen. En gisteren kwam er ook nog een gouden bij door de Nederlandse estafette vrouwen, die gewoon voor de 3e keer op rij Europees kampioen zijn geworden op de 4x400 meter... door knijtertje hard te rennen. Zo hard gaat Brian Adams denk ik niet lukken. Run to you, bij Joe.

0: show met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen twee toepasselijke liedjes met regen. Duran Jackson, P.S. Aurora, When the Rain Begins to Fall. En ook Creedence Clearwater Revival komt eraan. But have you ever seen the rain?
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!

0: Plus. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hey Raymond!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Hey Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: 1 minuut over 3:30, Joe verkeer door Flitsmeister. Twee files die opvallen zijn deze. De A27 Gorkum Breda tussen Nieuwendijk en de Keizersveerbrug. Een half uur en een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A50. Os Apeldoorn tussen Grijzoord en Schaarsbergen, daar 21 minuten.
15: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
14: En zometeen de Cranberries, Out of My Family. Ook de Pointer Sisters en Jump ga je horen na Jermaine Jackson en Pia Zadora.

0: het weer. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Met kans op een stevige bui. It's raining man! Hallelujah, it's raining man! Amen!
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe 80's Top 80.

0: Sisters en Jump for My Love. Wat leuk is hier net een berichtje binnenkomen van een van de deelnemers van B&B Vol Liefde. Die zit nu te luisteren. Fred op Bonaire. Fred, wat vind je van de show?
1: Ja, maar ik heb het niet gezellig gehad. Ik vond het niet leuk.
0: Oh. Nou, lekker dan. Gelukkig is Kai er zo meteen. Even wat anders. Nieuwe middagshow is er weer vanaf 4 uur. Met onder andere over een uurtje de Alpha Battle en kans op 1000 euro. Gladys Knight hoor je ook zo. En dit is CCR.

Gladys Knight. Niet normaal, hè, wat die Maarten van der Weijden weer aan het doen is. 270 kilometer voor het goede doel aan het zwemmen. Inmiddels heeft hij al 70.000 euro opgehaald. Hij is pas net begonnen en nu zwemt hij in de buurt van Tilburg. Je kunt meekijken op zijn site met een livestream. En het is leuk om te zien dat hij flink gesupport wordt daar in Tilburg. Hoop mensen langs de kant. En dit liedje heeft volgens mij het perfecte tempo voor de schoolslag. Probeer maar. Summer in the City, Joe Cocker.

0: Summer in the City bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En terug van weg geweest zometeen de middagshow met Kai. Ik denk dat Jeroen er ook weer is. Jeroen, hallo.
1: Zeker. Ja, goedemiddag. Fijn dat we terug te zijn.
0: Vinden wij ook. Wat heb je zo in het nieuws van 4 uur?
1: Onder andere dit. Er is voorzichtig goed nieuws voor de binnenvaart.
0: En zometeen ook de 4 uur middagboost. Een half uur is de radio van jou. Wat zou je willen horen? Laat het even weten via de app van Joe. Maar je hoeft niet te appen voor deze, want die komt sowieso. Irene Cara.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop. Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus... AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Zo
9: hé. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Nu
17: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu!
17: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
16: Nu
17: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
17: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is de vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag. Voorzichtig, goed nieuws. Voor de binnenvaart. Sinds het afgelopen weekend is gaan regenen, stijgt langzaamaan de waterstand in de rivieren. En daardoor kunnen schepen ook langzaamaan weer meer lading vervoeren. De brancheorganisatie juicht nog niet te vroeg. Die wil de komende dagen eerst nog even afwachten. Justitie kan niet bewijzen dat een man prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Dat is vanmiddag gezegd in de rechtbank. Er zou wel bewijs zijn dat de verdachte prinses Amalia wilde ontvoeren. De man werd begin dit jaar opgepakt omdat hij een aanslag zou voorbereiden op de prinsessen. Zo had hij onder andere twee bijlen in bezit. Ook Duitsland en Noorwegen sturen blushelikopters naar België. Daar woedt nog altijd een grote brand in natuurgebieden Hogevenen. En ook ons land helpt met blussen. En ook het regenachtige weer helpt mee, vertelt de Nederlandse brandweer daar.
3: Voor boven de grond is de regen heel erg belangrijk, hè, want daarmee wordt hij makkelijker controleerbaar. Daarnaast is er relatief weinig wind. Dus dat is ook gunstig voor tegen de uitbreiding. Verder voor de brand die onder de grond zit, dus die in het veen zit. Ja, dat gaat nog wel weken, misschien wel maanden duren.
2: Door de brand is een gebied zo groot als Haarlem al verwoest. En het wordt volle bak bij het WK roeien in Amsterdam. Het slotweekend is volgens de organisatie helemaal uitverkocht. Over 2 weken, op zaterdag en zondag, worden in totaal 20.000 bezoekers verwacht. Er doen zo'n 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. Het weer dan van de Plaza. Op de meeste plekken is het bewolkt, met af en toe wat regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen, vooral in de ochtend regen, wordt morgen opnieuw zo'n 21 graden. Kai, klein applaus voor jou.
4: Nee. Er is helemaal nergens voor nodig. Maar ik kom net terug van vakantie en hier staan allemaal mappen open van een hele andere zender. Dus ik herkende helemaal mijn map niet meer. Allemaal geluidjes en dingetjes en muziekjes en dat soort dingen. Maar ik ben bij de goede zender. Ja. Dus we kunnen beginnen met de 4 uur middagboost. Terug van weg geweest met een kakelverse middagshow hier bij Joe.
5: Dit is Joe met Kai Merckx.
4: En we zijn weer van de goal! Kan het ook anders dat ik je het komende half uur even voorzien van een heerlijke energieboost? Dus waar kunnen we vandaag collectief een boost voor gebruiken? Laten we het eens breed trekken. Collectief. Waar denk jij dat heel Nederland blij van wordt, energie van krijgt? Is het omdat het zonnige weer helemaal is omgeslagen naar grijs en regenachtig? En dat blijft de komende periode ook wel zo.
2: De komende 10 dagen blijft het zeker zo.
4: De komende 10 dagen. Dus daar kunnen we al wel een boost voor gebruiken natuurlijk. Of misschien omdat een deel van het land weer naar school en aan het werk is. Laat het even weten in de app van Joe van welk nummer krijg je meteen energie. Niels, trapt hem af.
6: Het liedje Fame zou ik graag willen horen. En waarom? Als jongetje van 8 tot en met 12 heb ik veel op deze muziek gedanst. Ik keek naar de film, ik keek naar de serie. Alle muziek van deze film en deze serie vind ik fantastisch. En de titelsong, ja, dat is gewoon, ik denk toch wel een soort van live lied van mij geworden.

0: een beetje bijgekomen, Jeroen, maar je uitgerust.
1: Ja, het duurde wel 2 weken, moet ik zeggen. Ik dacht dat je in was. Dat is heel lastig altijd. Die omslag van hard werken, wat ik altijd doe.
2: Wat je altijd doet.
1: Naar niks te hoeven doen.
2: Ja.
1: Ja, daar heb ik 2 weken over gedaan, maar daarna was het los.
2: Dan heb je toch fijn 1 week zomervakantie gehad. Dat is toch lekker.
1: Ja.
2: Dat is toch lekker om even bij te komen.
1: Nou, ik ben helemaal, ja.
2: Ja, dat is helemaal goed. En Jannie zegt ook, fijn dat jullie er ook weer zijn. Gezond en wel door met de Vierenmiddagboost. Waarin ik op zoek ben naar een collectief gevoel van een energieboost. Als je nou een nummer aanvraagt, waarvan denk je dit kan iedereen wel gebruiken op dit moment? Florian die kan een boost gebruiken, want hij is bezig met klusjes. Wat eigenlijk de meeste mensen in het weekend aan het doen zijn.

0: in de vierde middagboost en Message in a Bottle. Sabine zegt, hey Kai, fijn dat jullie er weer zijn. Ja, het is weer de eerste keer na de vakantie dat we ook weer gewoon aan het werk zijn natuurlijk. Heel fijn, we zijn ook weer terug van Frankrijk, zegt Sabine, waar we elke dag naar Joe hebben geluisterd. En Erik heeft ook een bericht gestuurd. Wil heel graag over een paar minuten Fast Car horen. En dat komt goed uit, want dan kan ik Erik over een paar minuten alvast even een vraag stellen over aanstaande woensdag. En over auto's gesproken, Iwona die heeft ook wat met de auto op dit moment.
1: Zouden jullie Maria van Ricky Martin willen draaien? Ik ga bijna naar huis, dus als ik deze in de auto kan horen, zou dat heel leuk zijn. Hoppa!

0: stress. Maria. Hallo Erik.
1: Goedemiddag.
0: Welk nummer wil je heel graag horen?
1: Fast Car van Tracy Chapman horen.
0: En dat is een fantastisch nummer, want we hebben komende woensdag Wasstraat Woensdag.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet niet of je daar al iets van hebt gehoord, maar dan maken we in ieder geval heel veel auto's schoon als er heel veel vuile auto's zijn. En voor het eerst gaan we dat doen ergens op locatie. Ik maak later deze middag bekend waar dat dan precies is. Maar heb je daar toevallig interesse voor? Hoe staat het met je auto?
1: Nou, toevallig heb ik net de oude Toyota van opa en oma aan de praat gekregen. En die is wel echt heel smerig.
0: Dus die moet misschien een paar keer door de wasstraat heen, voor die echt schoon is.
1: Nou, dat denk ik wel. Spinnenwebben zitten in de wielkassen.
0: Nou, dan is het de ideale auto eigenlijk, Erik.
1: Ja.
0: Nou, blijf er in ieder geval deze middag bij. Ik maak later deze middag bekend dus waar, op welke locatie dat is. Aankomende woensdag, Wasstraat Woensdag. Geniet nu in ieder geval even van Fast Car.
1: Ja, is goed. Dankjewel. Gaan we doen.

0: Tracy Chapman bij Joe en Fast Car. Kjeld zegt via de app van Joe, super, ik moest vanochtend weer beginnen met werken. Ook nog eens in de regen aan werk. Dan weet je dat de vakantie er echt op zit. Hè? Ja, het weer past zich echt volledig aan. Er zijn natuurlijk ook nog mensen die een aantal weekjes vakantie hebben. Er is een einde gekomen aan de vakantie. Dus merk je ook een beetje aan het weer.
1: Werken je zeker aan het weer. Zometeen om 16:30 meer over het weer. En dan we vooruitkijken naar de komende 10 dagen. En of er wellicht daarna nog wat zon aan zit te komen. Het komt allemaal voorbij om 16:30.
0: Dus okay. Ik moet zeggen, ik ben hier ook wel heel even blij mee hoor. Want ik kan me nog goed herinneren dat ik gras in mijn tuin had. Dat kan me nog goed herinneren. Dat is denk ik, dat is ongeveer...
1: Had?
0: Nou, wat zal dat geweest zijn? Dat is denk ik 4-5 geleden dat er gras in mijn tuin lag. Ik heb het even opgezocht, maar gras heeft last van hittestress.
1: Ja?
0: Ja, hittestress. Dus het gaat alle kanten op, maar het is vooral stroog en gelig en vlekkerig.
1: Maar komt dat er goed?
0: Ja, ik hoop het, ik hoop het. Hittestress, ja. Ik weet niet wat voor invloed hittestress heeft op gras.
1: Dat heb je zelf aangelegd, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik heb het zelf aangelegd, daarom. Maar er viel ook niet tegen op te sproeien de afgelopen dagen. Dus ja, laat het maar even.
1: Het is zonde, heb je het zelf voor elkaar.
0: Nee, dat klopt, ja. Maar het is toch altijd een soort van onkruid, zegt mijn vader ook altijd. Gras is onkruid, dat komt altijd terug. Nou ja, dus ik ben erg benieuwd. Dus goed dat het heel eventjes... Dit mag wel even van mij, het weer mag dan tegenzitten, maar bij Richard zit het echt allemaal tegen vandaag. Hè? We beginnen met vervelend.
2: Zou jij mij het nummer Let's Stick Together van Brian Ferry kunnen draaien? Kan ik maar gebruiken als een dag als vandaag. Gaat allemaal niet zo lekker. En van dit nummer krijg ik echt een gigantische boost die ik nodig heb.
0: Ah, heeft natuurlijk misschien ook met dat weer te maken. Misschien zit zijn vakantie er wel op van Richard. Dat hij ook zegt van, hij gaat allemaal niet zo lekker. Maar eventjes opstarten weer. Heb je wel eens, hè? Dat je je wachtwoord nog moet zoeken, bijvoorbeeld. Dat je weer inloggen. Ja. Dat soort dingen. Ja, ja. Dat is deze periode allemaal weer. Brian Ferry bij Joe. Dit is

0: in de middagshow bij Joe. We spelen om 16:45 weer een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Daar heb ik me toch weer naar uitgekeken de afgelopen weken. Lekker weer de Alpha Battle om 16:45. Ik heb het thuis ook wel eens geprobeerd om te doen. Dan zaten we te eten en dan startte ik ineens een klok en er geen categorieën noemen. Dat is allemaal aan te kijken van wat is er met jou aan de hand. Dus even normaal, joh, gek. Ja, thuis raakte het eigenlijk kan nog wel. Nee. Ik hoop dat het hier weer beter gaat. Ik kan me voorstellen dat je vakantie net wat duurder is uitgevallen dan je dacht. Dus weet je binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet, dan mag je dat laten weten. En de hoogste score wint 1000 euro. Dus pak de app van Joe er alvast bij, want alleen daarmee kun je zo aanmelden. En muziek van Mammy Sound Machine over een paar minuten.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Het is bewolkt met af en toe regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen begint regenachtig. Ook dan wordt het zo'n 21 graden.
16: Dit is jou.
15: Conga, na het nieuws van 4:30, Jeroen.
17: Goedemiddag. Premier Jetten die is vanmorgen bezoek geweest in het aardbevingsgebied in Groningen. En hij kreeg daar geen hartelijke ontvangst. Hij werd opgewacht door boze inwoners met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Jetten zei te begrijpen dat de bewoners cynisch zijn. Het is een stuk stiller op de Nederlandse vakantieparken vergeleken met andere zomers. Oorzaak? Duitse toeristen. Die blijven weg. Ze vinden een vakantie in ons land te duur geworden. Zo is de BTW op vakantiehuisjes gestegen van 9% naar 21%. Bij Landal is het aantal Duitse boekingen mede daardoor gehalveerd, mailt de Gelderlander. En het is voorlopig gedaan met de zon en de hitte. Die maken de komende tijd plaats voor normale augustustemperaturen en voor regen. Behoorlijk wat regen ook, maar te weinig om het droogteprobleem op te lossen, zegt Weerplaza.
18: In het westen en zuiden van het land moet er 300 of 400 mm regen vallen om de droogte op te laten lossen. Dat is gelijk aan de halve jaar hoeveelheid. Nou, dat gaat niet gebeuren, maar komende week, komende 2 weken, kan er op sommige plaatsen wel meer dan 50 mm vallen. Dus het is toch een behoorlijke plens die zeker wel bijdraagt.
17: Ja, zeker een behoorlijke plens. Is het dan weer voorbij die mooie zomer?
19: Ach,
17: dat valt mee.
18: In september gaan we heus nog wel 1 of 2 mooie periodes krijgen met aangename temperaturen. Maar ik denk dat dit weerbeeld nu toch wel de komende 10 dagen in ieder geval wel stand gaat houden.
20: Je hebt er maandenlang naar uitgekeken.
19: En dan is dat moment toch weer zo, hè, dat het een beetje wegvalt, die zomer. Dat hij een beetje als zand door je handen begint te glippen. Je wil het nog wel vasthouden, maar toch, het glipt er sneller doorheen dan je denkt. Ja. Nogmaals, voor mijn gras ligt echt te juichen in de tuin, hoor. Dat is echt, ja...
17: Kunnen we daar echt een update over krijgen, iedere dag?
19: Ja, tuurlijk. Als jij dat wil, kan ik je daarover updaten. Ja, ik kan dag voor dag foto's maken in de hoop dat je het dan weer terug ziet verschijnen.
17: Ja,
19: het gras, dat
17: zou het graag willen zien.
19: Ik hou je op de hoogte. Weet je wat ik ook heel graag zou willen zien? €1000 extra op mijn bankrekening. En ik denk dat ik niet met weinigen ben daarin. Want ik bedoel, ja, de vakantie is misschien een beetje op zijn eind aan het lopen voor heel veel mensen. Maar 1000 euro extra na zo'n dure vakantieperiode, dat is natuurlijk van harte welkom. En daarom starten we weer fris met een nieuwe ronde van de Alphabet Hall over een paar minuten. Aanmelden kan, pak even de app van Joe er alvast bij, over 3,5 minuut.
16: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Kai Merks.
19: Zorg dat je de app van Joe bij de hand hebt. Er is Miami Sound Machine voor toch nog een beetje zomer.

0: Ja, het is, dat herken je misschien wel dan zo'n eerste dag weer op je werk na de vakantie. Dat is toch altijd weer een beetje, ja, niet zozeer inkomen. Dat vind ik al stom gezegd. Maar je bent nog wel een beetje roestig van je vakantie. Het is al horden lopen hier geweest achter de schermen om tot dit punt in de show te komen, hoor, kan ik je vertellen.
1: Vertel.
0: Nou, ja, nee, maar het is gewoon gedoetjes met laptops die dan last minute toch niet doen wat je wil. En dat ligt natuurlijk aan mezelf, niet aan die laptops. En wachtwoorden die dan net niet kloppen. Of dan heb je dat gedeelte van je account wel gewijzigd, je wachtwoord. Maar dat correspondeert dan weer niet met een ander gedeelte van je account, waardoor je nog een wachtwoord moet krijgen. En dan moet je de authenticator er nog bij pakken. En dan moet je weer een code intikken. En ja, het is... ik zeg het eerlijk, ik ben kapot.
1: Ja.
0: Ben kapot. 38 minuten bezig, ben kapot.
1: Zal ik je wat leuks vertellen?
0: Nou?
1: Bij mij ging dat vlekloos. Ja. Inloggen ging vandaag voor het eerst in mijn leven goed.
0: En meestal als er iemand problemen heeft met computers en inloggen, dan ben jij dat gewoon.
1: Zeker.
0: Dan ben jij dat. Maar ook gewoon, ook al zijn wij 10 weken bezig, dan kun je dat in de 6e week kun je dat nog hebben, zeg maar.
1: Ik heb 12 man om me heen.
0: 12 man weer om me heen. Helemaal techniek en ICT, daar zijn we ik vond het allemaal. Ja. Nou goed, we zijn er. Heerlijk, hè? Leuk. En wist je dat de helft van de vakantiegangers meer uitgeeft dan ze van tevoren hadden ingecalculeerd? Ja, het gaat toch lekker makkelijk op vakantie, laten we eerlijk zijn. Nog even een extra drankje op het terras. Toch maar dat 3-gangenmenu of die ene excursie geboekt die al heel lang wilde doen. Vakantie is altijd leuk, maar het kost natuurlijk echt bakken met geld. Dus kun je misschien wel een extraatje gebruiken om je vakantieschulden af te lossen bijvoorbeeld, of om een hele andere reden, of om in ieder geval de bankrekening weer een beetje te spekken. Je maakt kans op 1000 euro bij de Alpha Battle. Het werkt heel simpel. Ik geef je 30 seconden de tijd en ik wil zoveel mogelijk goede antwoorden van je hebben die allemaal beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Heb jij aan het einde van de week de hoogste score? Dan win je die 1000 euro. Als je mee wil spelen, mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. We spelen over 5 minuten. Now you're the one that I want. And Major Tom.

0: Elton John bij Joe en You're the One That I Won. Charles en Eddie over een paar minuten.
1: De Alpha Battle.
0: De nieuwe ronde van de Alpha Battle en de eerste van deze week gaan we spelen met Michael.
2: Hallo.
0: Hallo Michael.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Klinkt een beetje vermoeid, maar je bent sinds 4 maanden vader.
2: Yes.
0: Ja, ja, dan weet ik genoeg, Michael.
2: En pas verhuisd, dus alles tegelijkertijd.
0: Oh, jongen toch, waarom moest nou alles tegelijkertijd?
2: Ik kan niet altijd 6 gooien.
0: Nee, maar hou je dan nog even in, Michael, als je weet dat er zoiets groots staat te wachten.
2: Ja, precies.
0: Nee, nou ja, goed, soms komt het zo uit natuurlijk. En
2: ja, nee, zeker.
0: Waar gaat het geld dan heen? Wat je eventueel kunt verdienen, die 1000 euro. Gaat dat richting het vaderschap en het kind, zeg maar? Of naar het nieuwbouwhuisje?
2: Ik denk wel naar het huis.
0: Naar het huis. Want wat moet er nog allemaal gebeuren?
2: Ik moet de tuin nog aan kant maken, de zolder. En een paar muurtjes moet ik nog een beetje afmaken.
0: Ja. Ja, het is nog een hele hoop.
2: Ja.
0: En dan is 1000 euro met een nieuwbouwhuis is natuurlijk eigenlijk zo weg.
2: Dat is zeker zo weg, ja. Maar ja, alle beetjes helpen.
0: Alle beetjes helpen, zo is het maar zeker. Het enige wat ik daarvan voor wil in ruil is een hele goede score, Michael. Ken je de Alpha Battle?
2: Ja, ik probeer een half jaar mee te doen. Dus op werk zitten we vaak wel mee te roepen, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ja, wat iedereen al zegt, als je dan eenmaal echt meespeelt, dan ben je toch wel zenuwachtig en dan ga je toch wel fouten maken. Dus ik hoop op het beste.
0: Ja, ja, precies. Ja. Maar goed, je kent in ieder geval het principe.
2: Ja,
0: dus dat is heel
2: zeker.
0: Goed. He, dus je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score. Dan win je dus die 1000 euro. Maar omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Ja, die 4 maanden vader, dat hakt erin. En dat vaderschap, zeker in het begin. Ja,
2: ik heb hem ook in mijn armen, dus ik kan niet altijd
0: hard. Oh, je hebt hem ook in je armen. Ach, hoe heet hij?
2: Hij heet Frankie.
0: Frankie, ah, leuke naam, Frankie. Nou, Frankie zorgt voor de support. Dicht bij je. Je mag gaan spelen met de G, Michael, van... Goeiedag!
2: Oké.
0: Klaar voor?
2: Yes.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Een kledingmerk.
2: G-Star.
0: Een bordspel.
2: G-Star.
0: Een muziekinstrument.
2: Gitaar.
0: Iets in je tuin.
2: Gitaar.
0: Een woonplaats.
2: Gitaar.
0: Een soort soep.
2: Groentesoep.
0: Fruit.
2: Ja, groente.
0: Een jongensnaam.
2: Gino.
0: Een vogel.
2: Giraf.
0: Een giraf?
2: Ja, ik weet het niet.
0: Nee, ja, oké. Dat is ook dat slaaptekort. Wat dan? Ik herken het zo, Michael. Ik herken het zo. Even kijken. Wat zei je?
2: Als je niet in de uitzending zit, zeg maar, dan gaat het veel beter.
0: Het is thuis altijd makkelijker, hè? Ja, dat is absoluut waar. Oké, nou, kledingmerk ging nog goed. G-Star, bordspel, had je ganzenbord kunnen zeggen.
2: Oh, ja.
0: Iets in je tuin. Ja, die moet je natuurlijk nog helemaal aanleggen. Weet jij veel wat er in je tuin ligt? Maar je zou... Nee, niks. Ja. Maar je zou kunnen beginnen met gras, bijvoorbeeld. En daarna een gieter, eventueel.
2: Ja.
0: En als fruit had je eventueel grapefruit kunnen zeggen. Granaat, appel, nou, noem maar op. Ik zie hier een score van 4 goede antwoorden, Michael.
2: Dat is niet best.
0: Oh, niet best. Ik vrees dat het niet genoeg is voor die 1000 euro aan het einde van de week. Maar kun je meer dan 4 goede antwoorden geven? Stuur dan je naam in een bericht met de app van Joe. Morgen 4:15, nieuwe ronde van de Alpha Battle.

0: leuk. Ik werd vanmorgen wakker. Ik zette de radio aan. Nou ja, dan hoor je de oude vertrouwde stemmen van Koen en Sander natuurlijk. Want ze zijn van vakantie ook sinds vandaag. Dat is lekker. Elke ochtend vanaf 6 uur te horen hier bij Joe. De Koen en Sander Show. Daar hoorde ik nog meer. Namelijk dat de stemweek voor de 80's Top 800 is begonnen vandaag. Ik dacht, ik haak er natuurlijk aan. Dus ik geef je na het nieuws van 5 uur wat inspiratie. Of als je nog een beetje met je handen in het haar zit van op welke nummers zou ik dan moeten stemmen. Ik heb zometeen een hele leuke suggestie voor je. En rij je op dit moment in een vieze auto, dan heb ik goed nieuws voor je. Want aankomende woensdag is het Wasstraat Woensdag.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Oh nee.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat is dat? Wat houdt het in? Je kan dan tussen 4 en 7 uur 's middags gratis je auto komen wassen bij één van de vestigingen van ANAC Car Wash. Daar ben ik dus ook aanwezig. We verhuizen het hele boeltje van de middagshow, de hele studio. En we zetten die studio bij de wasstraat. Niet erin, dat is niet handig. Dat worden hele hoge schadeclaims. Maar gewoon erbuiten. En nu heeft ANAC meerdere vestigingen in het land. Na het nieuws van 5 uur vertel ik je bij welke vestiging ik aankomende woensdag de studio neerzet. En waar je dus gratis kan komen wassen tijdens de middagshow. Ja, als we er weer zijn, dan doen we het wel goed natuurlijk. Hè? Dat doen we ook wel goed. En muziek van Janet Jackson ook onder andere na het nieuws van 5 uur.

0: doe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
6: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.

Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we al van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Dit is Fleetwood Mac, na het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedemiddag. Een bollenregen bij de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Volgens het AD zijn vanochtend tientallen vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
8: De meeste chauffeurs hier zeggen dat ze niet wisten dat ze niet over de brug mochten. Ze hebben de borden niet gezien, of ze zagen ze wel, maar wisten niet hoe ze dan moesten rijden en hebben gewoon hun navigatiesysteem gevolgd. En dat gaat dus geld kosten.
7: De chauffeurs kregen allemaal een boete van €500. Door met voorzichtig goed nieuws voor de binnenvaart. Sinds het afgelopen weekend is gaan regenen, stijgt langzaamaan de waterstand in de rivieren. En daardoor kunnen schepen ook langzaamaan weer meer lading vervoeren. Maar de brancheorganisatie juicht nog niet te vroeg. Die wil eerst de komende dagen nog even afwachten. Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat hij Oman helemaal kapot bombardeert als het in de weg staat bij het conflict over de straat van Hormuz. Oman en Iran zijn aan het onderhandelen over de doorgang van schepen en daar liepen de onderhandelingen tussen de VS en Iran juist op vast. Trump blijft voorlopig de straat van Hormuz blokkeren. En honderden mensen hebben in Amsterdam afscheid genomen van acteur Peter Faber. Veel mensen hadden witte rozen meegenomen en legden die bij de kist. De uitvaart daarna was in besloten kring. Peter Faber overleed anderhalve week geleden op 82-jarige leeftijd. Het weer dan nog van weerplaats. Op de meeste plekken is het bewolkt. Met af en toe wat regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen vooral in de ochtend regen. Het wordt morgen opnieuw 21 graden.
6: Kijk, het is hier natuurlijk bij Joe al elke dag één groot feest. Maar dat gaan we nog een keer vergroten eigenlijk.
9: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag, de 80's Top 800. 8 dagen lang, 800 80's hits. Dit is Joe, met Kai Merks.
6: Jazeker, maar om aan die 800 nummers te komen hebben we natuurlijk wel jouw favorieten nodig. Dus laat even weten via de app van Joe welke nummers er absoluut niet mogen ontbreken in de lijst. Want anders draaien we straks alleen maar nummers die wij als Joe-DJ's hebben uitgekozen bijvoorbeeld. En dat is helemaal niet het concept. Laten we daar alsjeblieft niet aan beginnen. Even wat inspiratie voor je stemlijstje. Stond vorig jaar in de 80's Top 800 op plek 76. En ik zag al stemlijstjes binnenkomen van bijvoorbeeld Nicky, Selena en Edward. En ja, hij zit er weer bij. Allemaal gestemd op Little Lies van Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac bij Joe en Little Eyes. Dit is de middagshow. Kai hier, fijn dat je er bent. En fijn dat wij er toch ook weer zijn hier doen.
1: Het is weer ouderwets.
0: Zeg ik in alle, alle bescheidenheid. Wat fijn dat we er weer zijn ook. Nee, ja. Maar goed, als je dan zo een week of vier eruit bent geweest... dan is dat wel eventjes... is dat lekker?
1: Zeker. Toch? Ik had wel een beetje moeite met de eerste twee weken. We hadden natuurlijk drie weken vakantie. De eerste twee weken kwam ik niet echt in die vakantie. Dat duurt altijd een paar dagen bij mij.
0: Ja.
1: Maar ik zit dan toch te veel in het nieuws. En die appjes komen nog steeds binnen.
0: En hoeveel vakantie heb jij netto dan gehad?
1: Een week.
0: Een week?
1: Als ik die eerste twee weken... Ja, een week.
0: Ja, precies. Ja, maar ja. Dan ben je wel lekker van opgeknapt. Dus
1: dat was wel ontzettend fijn.
0: Ik heb het ook vooral in de ontspanning gezocht, hoor. Dus er komen altijd heel veel mensen terug met allemaal wilde verhalen over vakantie. Oh, dit gedaan, of van een klif gesprongen en in een grot gezwommen. En... Daar moest ik over nadenken.
1: Wat heb jij gedaan, hoor?
0: Nou, ik heb een lekkere weekje aan de Belgische kust gezeten.
1: Dat is gaaf.
0: Daar was het een hele week stralend weer. Het hoeft aan de kust, hoeft het helemaal niet zo warm te zijn. Omdat het er dan echt al heel erg warm is. Dus dat was heel fijn. En we zijn twee weken thuis geweest. Hebben we ook met de kinderen hebben we wat leuke dingetjes gedaan.
1: Ja, maar dat is ook heel eenvoudig misschien, maar superleuk. Ja, superleuk.
0: En het was hier in eigen land natuurlijk ook stralend weer. Ja. Dus we hebben een zwembadje in de tuin. Dus daar hebben we gewoon lekker vertoefd.
1: Jij ook in het zwembadje?
0: Ik heb een. Nou ja, op een bepaald moment was het 35 graden, dan wil je wel in het zwembad, hoor. Ja,
1: de kinderen
0: eruit. Jeetje, ik wist op een bepaald moment niet meer waar ik moest kruipen.
1: Nee.
0: Maar dan zelfs zo'n warme periode dat je ook echt moet gaan uitstippen wanneer steken we de barbecue aan. Want dat ga je niet doen bij 35 graden. Dan ga je ook nog niet eens de barbecue aan.
1: Hij is wel aan geweest.
0: Hij is zeker wel aan geweest. Absoluut. Heerlijk.
1: Uurtje of twee s'nachts.
0: Uurtje of twee s'nachts. Dan was het afgekoeld naar 25 graden. Toen kon het. Ja, dat was super. Heb je eigenlijk een vieze auto, Jeroen?
1: Ja. Ja, dat is wel een dingetje.
0: Ja.
1: Ik keek vanmorgen van het balkon naar beneden en ik zag dat ik niet de enige was.
0: Ja.
1: Mijn buurman links, buurman rechts ook. Echt, er zit een soort waas overheen.
0: Ik heb het ook gezien. En als je vaker naar de middagshow luistert, weet je dat ik een beetje een hekel heb aan vieze auto's. En daarom hoor je hier zo nu en dan Wasstraat Woensdag. En ook op dit moment even om gewoon met een frisse start te beginnen. Daar is het natuurlijk ook hartstikke lekker voor. Maar aanstaande woensdag pakken we het grootser aan. Ik verruil de studio voor een wasstraat bij een van de ANAC-vestigingen in Nederland. Je kan komende woensdag tussen 4 en 7 'smiddags gratis je auto komen wassen. Maar goed, het ding is natuurlijk... ANAC zit op meerdere plekken in Nederland. En voordat je aankomende woensdag door heel het land rondjes rijdt... om te kijken waar staat die studio in vredesnaam. Ik ga je helpen. Ik vertel je over een paar minuten even bij welke locatie je precies moet zijn... voor een schone auto woensdag tijdens de middagshow. En Wasstraat Woensdag. Heerlijk. Nou, misschien ben je zelf ook wel vandaag begonnen met werken. Is het voor veel mensen ook een nieuw jaar weer begonnen. Hè? Voor sommige mensen begint dat nu. En als je dan vandaag weer begonnen bent met werken... dan is de kans groot. Ik heb even meegedacht. Dan is de kans groot dat je een van deze clichés voorbij hebt horen komen. Want op dit soort clichés, ik ben hier gek op.
2: Yo, daar ben ik weer. Vorige week deze tijd, ik zat op het strand. Ik was al dronken. Ik zit nog zo in die vakantiemodus. Dat is het gewoon. Ik ben er 3 weken uit geweest. Ik zit helemaal in die vakantiemodus. Ik heb nog niks... Nou, hoe lang ben ik hier nu? Ik ben hier nu 2. Ik heb nog niks gedaan. Van mij mag het nu herfst worden. Ik heb altijd dat gevoel als ik vakantie heb gehad... dan is de zomer ook een beetje klaar. Gewoon lekker binnen. En vroeg donker. Het is

0: bij Joe en American Pie in de middagshow. Aanstaande woensdag is het hier in de middagshow.
1: Het is vaste woensdag.
0: Wasstraat woensdag. Want wat is er nou fijner dan een heerlijk schone auto na je zomervakantie? Het voelt toch als een nieuw begin waar je aan staat. Dus ja, dan hoort dit er ook een beetje bij. Ik heb goed nieuws voor je. Aankomende woensdag kun je gratis je auto laten wassen tussen 4 en 7. Dat is bij een van de vestigingen van Anak Car Wash. Want ik dacht, ja, we doen het altijd hier vanuit de studio. En dan heb ik een paar mensen die dan bellen van, nou ja, ik wil mijn auto laten wassen. Nou, dan krijg je geld van mij om je auto te laten wassen. Ik dacht, het moet groter. We gaan het groter doen. We gaan het land in. Dus we hebben daar dus zo'n, we hebben een car wash. Kom langs. Tussen 4 en 7 is het helemaal gratis. Dan denk je, ja, waar moet ik dan precies zijn? Je kan mij aanstaande woensdag vinden bij Anak Car Wash aan de Energieweg in Nijmegen. En let even goed op, want er is nog een vestiging van Anak in Nijmegen. Maar het is dus aan de Energieweg. Ja, en dat hebben we gedaan, want dat was het meest makkelijke. Twee tegenover elkaar en dan even kijk maar waar de rode lamp brandt. Kom gezellig langs met je vieze vakantieauto en krijg een gratis ritje door de carwash. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja.
0: Ook weer stralend terug van vakantie.
2: Ja, inderdaad.
0: Helemaal lekker bruin gebrand en noem het allemaal maar op.
2: Nou, zo is het inderdaad.
0: En een dranghoofd.
2: Ja, ik heb wel een beetje, hè.
0: Nee, valt reuze mee.
2: Dankjewel.
0: Valt reuze mee in vergelijking met voor de vakantie.
2: Ach, wat fijn om er weer te zijn. Heerlijk.
0: Ja, ik heb het ook gemist.
2: Ja, ik merk het, ja.
0: In je gezin is dit helemaal niet leuk om zo te zeggen, want dan heb je ruzie. En hier kan dat gewoon. Dat
2: zeker.
0: Gewoon lekker.
2: Hoezo?
0: Nou,
2: ga maar door.
0: Wat krijgen we daar? Stel, ik kom langs met mijn auto. Wat krijg ik daar bij de car wash?
2: Ja, het is niet dat er even simpelweg een sproeiertje overheen gaat. Anak heeft ervoor gezorgd dat we echt het duurste programma over je autootje heen kunnen gaan doen.
0: Duurste?
2: Echt
0: programma?
2: Het duurste met polish en al.
0: Wat is polish?
2: Polish zet hij helemaal. Ja, het is het polish programma. Dus dat hij helemaal gepolijst wordt. Dat is het een beetje.
0: Oké, je weet dus, het. Okay,
2: ja. Ja, nee, zeker.
0: Ja, ik dacht, ja, je las het zo voor de neus weg. Ik denk, ja,
2: sorry, ik ben geen debiel.
0: Nee, oké. Goed dat je zelf vecht. Maar dus goed met de polish, ja?
2: Ja, wat er gebeurt is dat hij gewassen wordt. Je velgen worden extra schoongemaakt. De bodem wordt helemaal gereinigd.
0: Wow.
2: Er wordt een polish glans overheen gedaan. Dat is helemaal mooi. Hij wordt gedroogd ook voor je. En er wordt ook een rainaway laagje overheen gedaan. Weet jij wat dat is?
0: Dat is dat als je dan gaat rijden, dat het water gewoon van je ruit glijdt. Eigenlijk,
2: juist.
0: Als het ware.
2: Ja, dat is het.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is super. Dat is super. Oké, dat is leuk.
2: En we hebben nog iets.
0: Heb je meestal ook een aandenken dat je erbij krijgt?
2: Ja.
0: Dan rij je weer naar huis. En wat heb ik er dan aan naast dat ik een schone auto heb?
2: Nou, iets wat helemaal past bij de wasstraat. Want als je daar komt, heb je natuurlijk altijd die doekjes waarmee je hem dan zelf nog even mooi droog kan maken en de spettertjes ervan af kan halen. Die hebben wij ook laten maken. Speciaal hier, de middagshow met Kaya. Hoe heet het? Een wasdoek?
0: Een zakdoek.
2: Doek? Nee, wasdoekje.
0: Een auto wasdoek.
2: Een auto wasdoek, echt zo'n handdoekje.
0: Een tissue
2: en daar staat
0: hier
2: op de Joe middagshow met Kai. En dan, leuk dat je er was.
0: Leuk. Ze krijgen dan ook een afloop.
2: Ja, iedereen die langskomt, krijgt die ook gratis.
0: Wat een gezelligheid. Nou, nog één keer. Dus komende woensdag vind je ons bij Anna Car Wash aan de Energieweg in Nijmegen. Dat is even belangrijk. Tussen 4 en 7 kun je gratis je auto laten wassen. Want woensdag...
1: Het is Wasstraat Woensdag.
0: Is het Wasstraat Woensdag.

0: Coconut Oil en Beds Are Burning bij Joe. Nieuws van 5:30. Komt eraan, Jeroen Latijnhouwers.
1: Stel dat je binnenkort in Lelystad gaat wonen, dan krijg je van de gemeente een fantastisch welkomstcadeau.
0: En Rick Ashley hoor je ook over een paar minuten.
2: Voel mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle liter pakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Daar zit Sophie.
10: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Hey, Remon!
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Hey, Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
21: Nu bij Dirk. Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
0: show en staatsloterij maak je je middag leuker met de Alpha Battle. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond. Waar letters ineens zenuwslopend worden. Omdat je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
1: Goeie.
0: En dat was buiten de tijd, helaas.
1: Jammer.
0: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle. Maandag tot en met donderdag om 16:45. In de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus. Good times.
10: Chris?
23: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
25: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
26: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Weer van Weerplaza. Het is bewolkt met af en toe regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen begint regenachtig en ook dan wordt het 21 graden. Never gonna give you up. Na het nieuws van 5:30, Jeroen.
27: Goedemiddag. Ik begin met het dodelijke verkeersongeluk bij het boerenprotest afgelopen vrijdag. Daarbij kwamen 2 mensen van in de 70 om het leven. Nu is er een 34-jarige vrouw uit Nistelrode voor opgepakt. Waarvoor precies is niet duidelijk. Inmiddels is de vrouw wel weer vrijgelaten. En het is onduidelijk of ze nog steeds verdachte is en blijft. Volgens het AD reed deze vrouw waarschijnlijk met hoge snelheid in op een auto. Door naar België, daar zijn 5 piloten gehinderd door laserstralen. Dat gebeurde 's nachts op het vliegveld van Brussel. De laatste weken is er veel gedoe rond een nieuwe landingsroute van Brussels Airport, waardoor mensen in de buurt veel geluidsoverlast hebben. Het is niet bekend of er een link is met de laserincidenten. En tot slot een extra hartelijk welkom voor nieuwe inwoners van Lelystad. Zij krijgen van de gemeente een welkomstcadeau, de Lelykrat. En nee, helaas. Die is niet gevuld met bier, maar met lokale producten, een overzicht van activiteiten in de stad en met aanbiedingen. En de gemeente hoopt dat de nieuwe inwoners zich hierdoor snel thuis voelen. De komende tijd wordt gekeken of de Lelykrat aanstaat. Zo ja, dan komt er mogelijk een vervolg.
10: Ik ben dit even aan het processen. Maar ik vind het hartstikke leuk.
27: Ja.
10: Ik vind het hartstikke leuk.
27: Ja.
10: Het is een hele leuke knipoog met een Lelykrat. Ik ga hier niks lulligs over zeggen. Ik vind het hartstikke leuk. Maar wat voor lokale producten zitten daar dan in? Is dat ook
27: ja, bekend? Ja, de plaatselijke kaasboer heeft er iets in gedaan.
10: Ja, precies. Ja. Leuk.
27: Ik vermoed ook wel 1 flesje bier.
10: Dus je krijgt gewoon een krat boodschappen krijg je eigenlijk. Gewoon allemaal leuke dingetjes uit de streek. Dat je meteen weet wat er allemaal te verkrijgen is. Nou, dat is toch
27: precies.
10: Hartstikke leuk.
27: Ik ga er een boodschap eigenlijk. Ja.
10: Ja, precies. Maar ik zou daar heel blij mee zijn in deze tijden van dure boodschappen. Toch? Gewoon een krat van de gemeente met boodschappen in. Leuk, Lelykrat. Ja. Het is bijna een reden om te verhuizen. Maar toch niet.
27: Net niet.
10: Maar mocht de gemeente Utrecht ook nog zeggen van we willen ook zo'n krat. Ik weet niet, de trechter, waar dan iets doorheen komt misschien. Verzin het nou maar even ter plekke hoor. Ja. Ja, dat je een soort van foie gras, dat je er helemaal vol gestouwd wordt met boodschappen. Ik weet het niet.
27: Ja.
10: En zoiets, maar met open armen. Lijkt me fantastisch. Aankomende woensdag is het Wasstraat Woensdag. Kun je tussen 4 en 7 gratis je auto komen wassen bij ANAC aan de Energieweg in Nijmegen. Ik zie nu wat berichten binnenkomen via de app van Joe. Ik wist niet dat dit zeg maar een ding was onder mensen.
28: Dit is Joe met Kai Merks.
10: Ik neem dat zo heel even met je door. Over een minuutje of 6 naar muziek van Supertramp en Rick Ashley bij Joe. Never gonna.

0: Supertramp bij Joe hier in de middagshow. Give a little bit. Ik vertelde net al dat het woensdag hier Wasstraat woensdag is in de middagshow. Komende woensdag is dat. Tussen 4 en 7 uur kun je aankomende woensdag gratis je auto laten wassen bij ANAC aan de Energieweg in Nijmegen. Daar zijn we met het hele zooitje eigenlijk, want we nemen de studio mee. Barry zegt, ja wat fantastisch, mijn auto is zo vies, ik kom langs. Ellen zegt ook, dit is perfect en bij mij om de hoek. En Renate zegt, nou sorry, mij niet bellen, ik vind de Wasstraat doodeng. Ik ga wel naar een wasbox. En toen dacht ik, is dit echt een heel groot ding? Onder mensen zijn de mensen bang voor de Wasstraat. Maar echt onder... Ik ga er dan vanuit dat als je echt in de Wasstraat zit... Ik heb het net geweten van de show, Jesse. Als je echt in de Wasstraat zit, dan zijn mensen bang voor de Wasstraat?
1: Nou, ik heb dat wel eens gehoord, ja hoor. Best wel vaak om me heen. Want mensen zijn bang voor... het heeft iets claustrofobisch. Je kan er niet uit. Je gaat helemaal op die baan, dan ga je naar voren. Kan je niet uit. Ja. Het is heel hard geluid ook, wat heel intens kan zijn. Je hebt gewoon geen controle. En mensen die gewoon echt bang zijn voor schade of zo. Maar ik heb echt wel vaak gehoord, ook mensen in mijn omgeving die zeggen... Nee, echt van mijn leven niet. Ik durf niet door een Wasstraat. Vind ik doodeng.
2: Mijn zoon heeft het ook. Mijn zoontje heeft het ook.
0: Echt waar? Heeft hij dat ook?
2: Ja, die vindt het niks. Die wil nooit mee naar de Wasstraat. Vindt hij eng.
0: Maar, en
2: heeft hij nog steeds zo is, maar...
0: En heeft hij al een auto?
2: Nee.
0: Oh, dat scheelt.
3: Ah, dat scheelt. Ja,
0: kijk, dat is een angst. Ja.
2: Ik heb een leidje.
0: Ik ben bang om mijn lange haren te verliezen, maar ik heb geen lange haren. Ja, dat is niks aan de hand dan uiteindelijk natuurlijk.
2: Ja, nou, soms moest hij mee, maar dat wil hij niet.
0: Ja, precies. Ja. Dan is het heel angst. Oh, ik ken het niet. Ik heb wel eens gehoord mensen die dan bang zijn om die band op te rijden. Dat ze dat niet kunnen. Dat onder grote druk gaat. Dat ze zeggen, ja, dan zegt iemand, ja, kom maar naar voren. En dan rijden mensen helemaal scheef die band over. Dan denk ik ook, ja, hoe moeilijk is het? Het is toch gewoon een car, jongens, er is toch helemaal niks aan.
1: Nee, ja, dat snap ik ook. Dat vind ik zelf ook een beetje spannend, hoor.
0: Is toch raar?
1: Nee, dat vind ik ook wel spannend.
0: Vind je dat spannend?
1: Ja, omdat er staat ineens
0: een rijbewijs.
1: Ja, weet ik, maar er staat ineens een hoogspanning op. En ik ben dan toch altijd bang. Ik driedubbel check altijd dat ik echt mijn versnellingen in de vrij heb gezet en zo.
0: Oh ja, er staat hoogspanning op. Ja, en hoogspanning met water, dat is geen goede combinatie.
2: Nee.
0: Daar moet je van wegblijven. Nou, oké, angstige mensen in de car. Ja, ik ben er niet zo mee bekend, moet ik zeggen. Waar je in ieder geval niet bang voor hoeft te zijn, is de 80's Top 800. Het zijn de 800 beste nummers uit de jaren 80 voor je op een rijtje. Volgende week woensdag begint die lijst. En vanaf vandaag is het mogelijk om je favorieten door te geven. Via de app van Joe kun je dat doen. Dat moet je doen, want dan krijgen we een beetje inzicht in wat de volgorde van die lijst moet zijn. Anders staat het kriskras door elkaar en heeft niemand wat aan. Even een klein beetje inspiratie, want vanmorgen hebben Koen en Sander iets onwijs tofs laten horen. Namelijk een hele leuke mix, waarin je alle favorieten van ons als DJ's van Joe door elkaar hoort eigenlijk. Dus dan weet je in ieder geval waar wij al op stemmen. Maar haal daar ook vooral eventjes eigen inspiratie uit voor jouw stemlijst voor de 80's Top 800. En geef je favorieten door via de app van Joe. Luister even mee naar het volgende.

0: Hey, Edwin hier. Mijn favoriet uit de jaren 80 is de one and only Phil Collins met In the Air Tonight.
1: Hallo, Daniel Smulders hier. Weet je wat ik leuk vind? Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

0: Man. Onderzoek blijkt, het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat je dit het hele jaar kan doen. Maar in augustus, dan doen we het meest.
0: Ja, leuk. Elke middag in de middagshow krijg je een onderzoekje te horen. Maar dat is nog helemaal niet compleet. Dus we moeten nog eventjes op zoek gaan naar wat het antwoord dan zou kunnen zijn. Nou, en we zitten eigenlijk midden in de maand waar het om gaat.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Hebben we het al gedaan of moeten we het nog gaan doen? Of is dat voor ieder anders?
1: Dat is voor ieder anders. Wil je al weten of het iets is wat je vaker doet of één keer?
0: Ik wil al weten of het iets is wat ik vaker doe of één keer.
1: Nee, het is echt iets wat je eigenlijk totaal niet vaak doet. Maar als we het doen, dan is het meest in augustus.
2: Oh.
0: Oké. Dus we doen dit helemaal niet vaak. Maar als we het doen, in augustus.
1: Nee, eigenlijk
0: niet. September doen we het niet eigenlijk.
1: Nee, nou, ik zou zelfs zeggen... niet eens jaarlijks.
0: Niet eens jaarlijks? Dit kun je het hele jaar doen, maar in augustus doen we het meest. Het antwoord krijg je na het nieuws van 6 uur. En muziek van Michael Jackson, Thriller, over een paar minuten.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je voelt je

0: Bruisen naar Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it!
16: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Jongens, eten.
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Michael Jackson na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedenavond. TBS met dwangverpleging. Dat eist justitie tegen een man uit de provincie Groningen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren naar Polen en met haar te trouwen. En verder had de man 2 bijlen in zijn bezit. Daarmee zou hij de prinsessen Amalia en Alexia iets willen aandoen, maar daar is voor justitie onvoldoende bewijs voor. De politie heeft nog veel vragen na de dood van de 19-jarige vrouw in Heinlo. Ze werd gisteravond gevonden in een woning. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Het onderzoek in en rond de woning is nog steeds bezig, ziet deze verslaggever van NH.
12: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
11: Een 20-jarige man die de politie had gebeld is aangehouden als verdachte. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. En de Belgische koning Philippe heeft het natuurgebied bezocht waar nog altijd een grote brand woedt. Volgens hem doen alle brandweermannen fantastisch werk. Ook ons land helpt mee met blussen. Het weer van Weerplaza. Vanavond eerst nog droog. Later gaat het regenen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen vooral in de ochtendregen. Het wordt morgen zo'n 21 graden.
10: En vanaf volgende week woensdag.
13: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Kai Merks.
10: En dat zijn de 800 beste 80's hits volgens jou. Jij bepaalt wat er in de lijst komt. Open de app van Joe en laat even weten wat je favorieten zijn. Michiel, Mark, Roos en Klaas, die zaten al te luisteren. Die denken van, nou, ik geef mijn favorieten wel even door. En al deze mensen hebben ook één ding gemeen. Ze hebben in ieder geval allemaal gestemd op Michael Jackson met Thriller.

0: Ah, ja. Ik vul het helemaal met een heel leuk grapje. Dan moet je om lachen. Nou ja, goed, leuk. En dicht. Ja, het is ook een keer klaar natuurlijk. We nemen, trouwens, hier kun je op stemmen, hè, voor de Edis Top 800. Vanaf volgende week woensdag is zover. Stemweek is begonnen. Michael Jackson en Thriller. Kom maar door met je favorieten via de app van Joe, alstublieft. Onderzoek van vandaag, het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, dit kan je het hele jaar doen. Maar in augustus, dan doen we het meest.
0: Weet je wat al binnen is gekomen?
1: Nou,
0: zwemmen.
1: Nee, dat is hem niet. Nee.
0: Is niet goed. Wat het antwoord wel is, over 3 minuutjes hoor je dat hier. Na Doobie Brothers bij Joe.

0: Dus bij Joe in de middagshow Long Train Running. Uit onderzoek blijkt, maar wat blijkt uit onderzoek? Daar moeten we nog achter zien te komen. Het onderzoek van vandaag is in ieder geval het volgende, Jesse.
1: Ja, dit kan je het hele jaar doen, maar in augustus dan doen we het meest.
0: Jeroen, zeg jij daar eens iets van?
2: Ja, ik dacht wassen in het algemeen, de vakantie was, je auto wassen. Maar ja, goed, het is iets, iets wat zeg maar sommige mensen het hele jaar niet doen. Nou, iedereen was wel, dus dan blijft de auto over. Sommige mensen wassen hun auto het hele jaar niet, dus de auto wassen.
0: En dan wel, auto wassen gaan we voor.
1: Nee,
0: is niet goed. Nee, op vakantie gaan.
1: Nee, dat doe je in de... sorry.
0: Oké. Okay. Nee, nou ja, ik snap ook dat je dan meteen... Het is niet goed.
1: We gaan bespaar je die hele uitleg.
0: Ja, bespaar de hele uitleg. Mensen snappen het wel. Dat ze maar één keer een jaar op vakantie gaan.
1: Ja?
0: Oké. Nee, is niet goed. Rob zegt schoolspullen kopen. Ook een leuke.
1: Leuk gevonden, maar is ook niet goed.
0: Ellen.
3: Ik denk dat de meeste mensen gaan scheiden in augustus. Nadat ze de hele vakantie in een tent op de camping hebben gezeten. Op elkaars lippen, bij elkaar wel zat.
0: Ja, en dan kom je weer terug thuis en dan denk je... Ik kan je niet meer zien. Weg!
1: Nee, het is ook niet goed.
0: Het is niet goed. Janice zegt je haar verven.
1: Nee, ook niet.
0: Maartje nieuwe kleding kopen.
1: Nee.
0: Marga.
4: Omdat augustus de maand is, dat de laatste maand van de vakanties. En dan wil je toch nog even gezellig samen barbecuen.
0: Barbecue. Standwoord van Marga.
1: Nee.
0: Barbecue, lekker. Nee, joh.
1: Nee.
0: Oké, Koen tuinieren.
1: Ook niet.
0: Mandy.
5: Klagen over het weer.
0: Klagen over het weer. Zeker als het weer eens een beetje inzakt. Zoals nu, na een hele warme periode.
1: Nee, dat is hem ook niet.
0: Ruud.
6: Ik denk dat het de dakgoot schoonmaken is. Er valt natuurlijk allemaal rommel in die dakgoten. Ja. En dan begint het op een gegeven moment begint het weer te regenen, net als nu. En dan lopen die dakgoten over. Dus dan denken mensen van, nou, dan moeten we ze maar een keer gaan schoonmaken.
0: Moeten ze maar een keer gaan schoonmaken. Gisteren stond ik eventjes op het dak van de carport, want ik wilde daar ook iets schoonmaken. En toen keek ik in mijn goot en dan lag zo'n een bezem van Veger en Blik lag in mijn dakgoot. En dat klopt, want die ben ik al heel lang kwijt.
1: Nee.
0: Maar nu heb ik hem gevonden. Ja, ik denk van een vorige keer de dakgoot schoonmaken of iets schoonmaken daar. En dan van het trappetje afgaan en de borstel daar nog laten liggen en gewoon je biezen pakken. En gewoon weg, denk ik. Ik denk dat dat gebeurd is.
2: Ja. Ja.
0: Dakgoot schoonmaken.
1: Ook niet goed.
0: Ook niet goed. Nou, dan voor de draad mee met het antwoord.
1: Ja, hetgeen wat je eigenlijk het hele jaar kan doen, maar in augustus doen we het meest, dat is verhuizen.
0: Verhuizen?
1: Ja, verhuizen. En dat heeft eigenlijk best wel veel redenen. En alles tezamen zorgt dat de meeste mensen gaan verhuizen. Maar het heeft ermee te maken dat heel veel mensen nog verhuisd willen zijn voordat er een nieuw schooljaar start. Dus dat ze dat combineren met de nieuwe start, zodat ze voor hun, vooral jongere kinderen, dat ze dat soort dingen dan kunnen combineren. Het is vakantie, dus mensen hebben er ook meer tijd voor. Je hebt meer vrij. Je hebt soms meerdere dagen. Je kan er wat meer rust voor nemen. Je hebt meer tijd om het te regelen. Je hebt ook dat er enorm veel studenten gaan verhuizen natuurlijk. Want dan start het nieuwe schooljaar.
0: Dat
1: komt er allemaal bij kijken. En ook gewoon qua huurcontracten en opleveringen. In augustus of net voor de zomer, dan worden de meeste panden worden opgeleverd. Dus dan is het ook praktischer dat de meeste mensen dan gaan verhuizen.
0: Mag ik een kleine tip geven als je gaat verhuizen? Verhuis naar Lelystad. Want daar hebben ze iets van... Jeroen, vertelde jij vanmiddag in het nieuws. Wat hebben ze in Lelystad? Daar
2: een Lelykrat.
0: Een Lelykrat voor alle nieuwe bewoners. Ze krijgen allemaal lokale streekproducten. En leuk allemaal foldertjes. En er komt lekker fietsen. En weet ik veel wat je daar allemaal doet in Lelystad.
2: Ja.
0: De Lelykrat.
2: Ja, dus
0: tip mag geven. Helemaal gratis en voor niks meer.

0: grootheidswaanzin. Muziek is mijn eigen naam, het maakt niet uit. Alvast eventjes het onderzoek van morgen, het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, dit dier kan een jalapeno, dus een hete peet, peper, eten zonder zijn bek te branden.
0: Wat was er nou, hete peten? Wat maakt dit allemaal over? Wat
1: nee, dit kwam er weer helemaal verschrikkelijk uit.
0: Het allemaal over hete peten.
1: Dit kwam er weer helemaal verschrikkelijk uit.
0: Had je een date afgelopen weekend?
1: Nee. Hete peter. Nog een keer?
0: Alsjeblieft, zeg nog één keer. Dit en als jij dan ook even wil stoppen met lachen, Jeroen, dat zou echt fantastisch zijn.
1: Ja, heel graag. Dit dier kan een jalapeno eten zonder zijn bek te branden. Dat is een hete peter.
0: Een peper. Zeg dat niet. Nou goed. Het antwoord morgenavond om 6:10.

0: Bon Jovi bij Joe. En always... Je hoort over een paar minuten Nick Kershaw en The Riddle. Na het nieuws van 6:30 is dat. En ik zat in mijn vakantie zo eens na te denken. Kijk, er zijn natuurlijk heel vaak van die situaties in het leven waarvan je achteraf zegt, dit heb ik al lang aan zien komen. Ik heb dit voorspeld. Bijvoorbeeld Gordon zegt, ik stop met zingen. Dat jij gelijk al zoiets hebt geroepen van, nou, binnen nu en een jaar gaat hij weer zingen. En dat blijkt dan ook, en dat zeg je dan, van dat wist ik al, maar er is geen bewijs van. Dat kun je wel roepen, maar dat kan iedereen roepen. Maar tot nu heb je daar geen bewijs van. Want ik heb een manier bedacht om dat te verzilveren voor je. Ja, ik ga dat zo eventjes allemaal uitleggen. Maar ik kan bewijsvoering voor jou regelen. Ik ga je dat vertellen na het nieuws van 6:30.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet.

0: toe regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen begint regenachtig en ook dan wordt het 21 graden. De Riddle, na het nieuws van 6:30. Jeroen.
1: Goedenavond. De politie in Twente gaat voortaan actief handhaven als boeren met trekkers de snelweg op willen. Volgens de burgemeester van Enschede veroorzaken de langzame trekkers levensgevaarlijke situaties tussen al het andere verkeer. Reden voor het besluit is onder andere een dodelijk ongeluk. Afgelopen vrijdag kwamen twee mensen om het leven toen ze inreden op een file achter een boerenprotest. De NS wordt overspoeld met vragen over het tijdelijk goedkopere dalvrij abonnement. Dankzij overheidssubsidie kon je een maand voor €49 met de trein reizen. Maar dat moet je wel zelf weer opzeggen. Anders wordt het automatisch verlengd en betaal je uiteindelijk bijna 3 keer zoveel. Reizigers werden daar vorige week al voor gewaarschuwd, maar er zijn blijkbaar nog heel veel vragen over. En we krijgen de hartelijke groeten van zanger Henk Wijngaard. Meldt zijn management.
0: Nou, wat leuk, dat heb ik nog nooit gekregen, de groeten van Henk Wijngaard.
1: Wel een keertje tijd ook, natuurlijk.
0: Nou, ja, hoe dan?
1: Nee, dat meldt zijn management. Henk is afgelopen vrijdag geopereerd aan zijn hart. En hij ligt niet langer op de intensive care, maar nu op de verpleegafdeling, zegt zijn management. Op een meegestuurde foto zien we Henk met een duim omhoog en een tros ballonnen in zijn hand in zijn ziekenhuisbed. Maar op de foto ontbreken nog beterschapskaartjes. Maar beterschapskaartjes zijn van harte welkom, zegt zijn management. Oh. Stuur je kaartje naar hun, naar het management. En zij zorgen dat het bij Henk terechtkomt.
0: En wat is het management van Henk dan? Wat is het adres?
1: Startup Events BV.
0: Nou, startup, dat is dan wel weer toepasselijk natuurlijk. Na de operatie voor Henk.
1: Nagedacht, ja.
0: Ja, precies, ja.
1: Bolster 1 in Emmen. Bolster 1 en dan postcode 7881XN in Emmen.
0: Leuk. Ik denk dat hij heel veel kaarten gaat krijgen, Henk.
1: Zeker weten.
0: Ik ben een keer in Emmen geweest. Dat was op een... Ik weet niet meer. Dat was een festival. In ieder geval in een tent ook. En ik weet nog op een bepaald moment... mijn vriendin komt uit Emmen. Dus vandaar dat we naar dat festival gingen waar ook wat vrienden waren. En op een bepaald moment komt Henk Wijngaard dat podium op. Ah, je weet niet wat je meemaakt. Ja. Het is ongekend. Het is niet normaal. Dat is een grootheid. In ieder geval daar in Emmen en daarbuiten natuurlijk ook. Maar vooral daar in Emmen heb ik dat meegemaakt. Ja. Dat is niet normaal. Ik heb echt mijn bek open staan kijken wat daar gebeurde in die tent. Ja. Mensen komen van heinde en verre. Die tent was een beetje leeg. Binnen no time stond die vol. En ze zongen iedere punt en komma zongen ze mee met Henk Wijngaard. Fantastisch.
1: Ja, hij is ook fantastisch.
0: Dus ik denk heel veel kaarten voor Henk. Ik heb over 6 minuten even iets anders voor je. Namelijk een weddenschap. Pak alvast even de app van Joe erbij, want je moet zo gaan inzetten.
2: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Kai Merks.
0: Ja. En wat voor weddenschap dat is, hoor je er zo naar level 42 en nu Nick Kershaw.

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself and get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe.

0: Level 42 bij Joe en Running in the Family. Ik wil heel even een gesprek wat je normaal aan de keukentafel hebt naar de radio halen. Je hebt namelijk regelmatig van die situaties waar je een soort onuitgesproken weddenschap over afsluit met elkaar. Dus bijvoorbeeld Gordon zegt ik stop met zingen. Dat heeft hij in het verleden natuurlijk gedaan. Later bleek je weer te gaan zingen. Maar als je dan in die tussentijd hebt gezegd van ja, zie je wel, dat heb ik toen al gezegd toen hij aankondigde ik stop. En nu gaat hij toch door. Dat wist ik al lang. Maar goed, al die uitspraken die je dan doet, ja, die kun je niet meer hard maken later. Maar daar ga ik je bij helpen. Hoe gaan we dat doen? Als volgt. Als dit soort situaties zich voordoen in het nieuws, dan wil ik die even collectief bij opgooien. Dus iedereen die dit hoort, alle Joe-luisteraars, ik wil dat collectief even opgooien. Je kan dan ongegeneerd in de app van Joe laten weten wat je denkt over dat, ja, misschien wel een nieuwsonderwerp. Laat ik dat even pakken voor het gemak. Ik zal alles bewaren in een kluis. Als er dan een ontwikkeling is rondom dat onderwerp waar we het over hebben gehad, haal ik alles weer uit de kluis. En dan, ja, kun jij zwart op wit bewijzen dat jij het al lang gezegd hebt. En dan kunnen we jou, ja, daar ook voor bedanken en feliciteren en vieren, zou ik bijna zeggen. In die categorie vandaag, Maarten van der Weijden. Want Maarten van der Weijden, hij gaat het weer doen. Sporter, zwemmer. Hij gaat een bizarre stunt doen voor het goede doel. Eerder zwom hij al in zijn Elfstedentocht. Hij verbrak het wereldrecord achteruit zwemmen. En nu is hij bezig met een 22-stedentocht. Gaat hij zwemmen. 6 dagen, 270 kilometer. En daarbij zegt hij, ja, dit is echt de laatste keer dat ik zo'n stunt ga doen.
1: En ik hoop dat met deze laatste uitdaging en de langste nog een schepje geld bovenop te doen voor Prinses Maxima om bijwerkingen te verkleinen.
0: Kijk, want dat is natuurlijk ook bij Maarten van der Weijden. Je kunt er niks van zeggen, het is voor het goede doel.
1: Ja.
0: Dus, hè, kijk, dus hij kan dan zeggen, ja, het is de laatste keer. Maar het is altijd voor het goede doel, waardoor het ook weer gewoon goed maakt. Want tuurlijk, laat hem lekker zwemmen voor het goede doel. Maar hij zegt wel elke keer dat het de laatste keer is. Dus dit is zo'n typisch onderwerp waar ik dan de weddenschap over wil openen. Want ik heb nu, en waarschijnlijk velen met mij, gelijk, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat kennen we van jou. Maar binnenkort lig je gewoon weer ergens te spartelen in een of ander water voor een goed doel. En dan, als er iemand steeds terugkomt met een absurde recordpoging, dan is het Maarten van der Weijden natuurlijk. Dus, daarom bij deze de vraag. Hoe lang denk jij dat het duurt voordat Maarten van der Weijden weer een volgende keer gaat sporten voor het goede doel? Dat is de vraag. Roep even in de app van Joe wat je daarvan denkt.

0: en My Life. Nou, Maarten van der Weijden is weer begonnen aan een bizarre recordpoging voor het goede doel. Hij zwemt een 22 stedentocht. Maar, zegt hij erbij, het is de laatste keer dat ik zo'n bizarre recordpoging ga doen. Maar wij kennen natuurlijk Maarten van der Weijden. Ja, ik werk nou al zo'n 11 jaar bij de Landelijke Radio. Ik denk dat de afgelopen 8 jaar heb ik elk jaar van Maarten van der Weijden gehoord dat het de laatste keer is dat hij zoiets doet. En het is natuurlijk altijd voor het goede doel. Dus hij is ook om te prijzen. Het is natuurlijk een uitmuntend sportman. Maar ja, het is wel elke keer de laatste keer. En dan is het toch niet waar. Dus zet maar in, dat mag via de app van Joe. Wanneer denk jij dat Maarten na deze huidige poging weer opnieuw iets gaat doen voor het goede doel of gaat zwemmen? Sonny, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, jij hoorde het nieuws ook. Jij denkt, ja, dat zal wel.
1: Ja, ik geloof het ook niet helemaal.
0: Nee, ik geloof het niet. Dat is al zo vaak gebeurd. En waarom geloof je het niet, Sonny?
1: Ik denk dat hij moet wel even rusten naar die 22 steden toch. Maar dan
0: ja.
1: Dan komt hij gewoon terug. Ik denk, ja.
0: Het is ook niet niks natuurlijk dat je 22 steden gaat doorzwemmen. Nee. Daar zal hij wel even van moeten bijkomen natuurlijk. Maar wat zeg je dan? Een jaartje, zeg je?
1: Ik geef hem een jaartje, ja.
0: Oké, een jaartje.
1: Moet even bijkomen en dan gaat hij voor de 44 steden toch, denk ik.
0: Oké, super. Nou, bij deze dus allemaal vastgelegd. Het gaat de kluis in. Op het moment dat hier nieuws over naar buiten komt wanneer hij het weer gaat doen, gaan we kijken of je gelijk hebt, hè, Sonny?
1: Nou, helemaal super.
0: Oké, helemaal goed. Marja heeft ook iets ingestuurd om in de kluis te stoppen. Hallo, Marja.
2: Ja, hallo.
0: Hallo. Wanneer denk jij dat Maarten van der Weijden toch weer iets gaat doen?
2: Nou, over 2 jaar heb ik gedacht.
0: Oh, en waarom over 2 jaar?
2: Dat weet ik niet, het is zomaar een gevoel.
0: Ja, zomaar een gevoel. Nou, altijd op je gevoel afgaan. Maar je hebt hem ook nog gezien, of niet laatst?
2: Ik heb hem hier in Vraneker gezien, ja.
0: Vraneker? En wat was die boodschap aan het doen, of wat was hij aan het doen?
2: Hij was aan het zwemmen.
3: Elfstedentocht.
0: Elfstedentocht was dat. Ja, oké. Maar dan heb je hem echt staan supporten of zo.
2: Ja, zeker. Het was echt heel mooi.
0: Ja, en toen je hem ja, nee, dat is het ook absoluut. Maar hij zegt altijd, het is de laatste keer. Maar oké, je hebt hem staan aanmoedigen. En toen dacht je al meteen van, dit is zeker niet de laatste keer.
2: Nou, dat dacht ik zeker inderdaad, ja. Ja,
0: hij lag er nog zo fit bij daar in de
2: nou,
0: klas.
2: Nou, dat is niet helemaal waar.
0: Hij had al wat kracht opgedaan natuurlijk. Maar oké, jouw antwoord gaat ook de kluis in. De grote weddenschap kluis. En als er hierna, na deze 22 stedentocht, weer iets van Maarten van der Weijden komt, dan gaan we kijken of je gelijk hebt, Marja.
2: Dat is helemaal goed.
0: Dus bij deze, oké, dank. Ik heb je tenslotte ook nog even Menno.
4: Ik denk dat hij rond de kerst nog weer wat gaat doen. Oh. Ik denk vlak voor de kerst.
0: Oh.
4: Ja, dat denk ik. Ja? Dat is mijn gok.
0: Dat is jouw gok. Ja, en dat mag ook natuurlijk. Oké, en alle andere reacties ook die binnenkomen via de app van Joe. Ze gaan de kluis in. En als er bij Maarten van der Weijden weer begint te kriebelen, pak ik alle reacties erbij en kijken we wie er gelijk heeft. Dit is Wet, Wet, Wet.

0: Wet bij Joe en Love is All Around Guido.
1: Kaatje Merks, vriend. Wat goed je weer te zien. Welkom terug.
0: Duren die vakanties allemaal lang, hè?
1: Ja, nou ja, jij kan nog lekker relaxen. Wij zaten hier op jou te wachten. Elke dag weer is ja. Er. Nee,
0: nog niet. Okay. In de gangen gaan kijken. Nee, ja, nog niet. Nee, we zijn er absoluut weer. Goed. En ook op tijd, want vanaf volgende week woensdag... Is hier de Ethisch Top 800 te horen op Joe. Ja. Je kan tot en met volgende week dinsdag je favorieten doorgeven... in de app van Joe, uiteraard. Ja. Ja. Heb je een... favoriet. Kan ik eens even in jouw lijstje kijken?
1: Graag. Ik ben hem nog aan het samenstellen. Okay. Maar mijn nummer 1 heb ik al.
0: En dat is?
1: Het is een nummer met kracht. Het is een nummer met gevoel. Het is een nummer waar je gigantisch energie van krijgt. Whitesnake, Here I Go Again.
0: Oh, wat geweldig. Dat is deze. Komt vast ook hoog binnen in de Ethisch Top 800.
1: Nieuwe nummer 1.
0: Ja, nieuwe nummer 1. Je kijkt zo eventjes in wat andere lijstjes die nog binnen zijn gekomen. Ja, absoluut. Dus meer ethisch muziek. Onder andere natuurlijk. En vele, vele andere hits uit de 70s, 80s en 90s. Na het nieuws van 7 uur.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen. Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis. Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
4: Magazijnleegverkoop bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
5: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Nu bij Dirk. Silaan wasverzachter. 1,99. Dat is een prachtprijs.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
12: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: Met een lekkere knaller uit de ethies. Na nieuws van 7 uur, gelezen door Nathalie van Suylenkom.
16: Goedenavond. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke ongeluk in de file van de boerenprotesten vrijdag. Het gaat om een vrouw van 34 uit het Brabantse Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Bij het ongeluk kwamen een man en een vrouw uit Ossum het leven. In Twente is het voortaan verboden om met een trekker op de snelweg te protesteren. De burgemeester van Enschede vindt het levensgevaarlijk voor het andere verkeer. De politie doet al de hele dag onderzoek in een woning in Heiloo in Noord-Holland. Daar is gisteravond een dode vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Deze verslaggever van NH staat bij de woning.
17: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
16: Een 20-jarige man die de politie had gebeld is aangehouden als verdachte. Of de twee elkaar kenden is nog niet duidelijk. In België zijn 5 piloten lastiggevallen met laserstralen. Dat gebeurde bij het vliegveld van Brussel en steeds 's nachts. De laatste weken is er veel gedoe over een nieuwe landingsroute van Brussels Airport. Mensen die daar wonen hebben daardoor meer last van vliegtuiglawaai. Of de laserincidenten daar iets mee te maken hebben, is niet bekend. En dan Formule 1. Dit weekend wordt er weer geraced op Zandvoort, de Dutch Grand Prix. En voorlopig ook voor de laatste keer. En dat zorgt niet alleen voor nog één keer heel veel oranje fans, maar ook veel buitenlandse raceliefhebbers. Het zijn er dit jaar zelfs 40% meer dan voorgaande edities, schrijft de Telegraaf. Nog snel een kaartje scoren, dat zit er niet meer in, want al maanden is het raceweekend uitverkocht. Worden per dag ruim 100.000 mensen verwacht. Het grootste deel komt met de trein. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 21 graden.
15: Goedemorgen, Joe Verkeer door Flitsmeister. Het is rustig op de weg in het land. Een korte file op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam staat een kapotte auto. Je vertraging daar 6 minuten.
18: De beste 80's horen bij Joe.

0: met Guido Kuijn.
1: Ja, en de stembussen zijn vanaf vandaag geopend. En de stemlijsten voor de Joe 80's Top 800 vliegen bij ons binnen. Ik heb nu een liedje voor je die het vorig jaar best wel goed deed. Stond namelijk op nummer 33 in de 80's Top 800. Waar die dit jaar staat. Hoor je vanaf volgende week woensdag hier op Joe. Maar volgens Renate, Jelle en Marco komt hij in ieder geval een heel stuk hoger te staan. Zij hebben hem op hun stemlijstje gezet. Bruce Springsteen, Born in the USA.

met Lionel Richie. Say you, say me. Goedenavond, Guido hier. Ik kreeg een berichtje van Natasha in de app van Joe. Die zegt, het is 7:10 geweest. Waar is Minute to Win It? Nou, klein verhuisberichtje, Natasha. Minute to Win It is verplaatst. Van 7:10 naar iets over 7:30. Dus wil je zo meteen meespelen? In 1 minuut 5 begrippen raden. Dat kun je nu nog opgeven via de app van Joe. Maar dan moet je wel echt stressbestendig zijn, hè? Want het schijnt zo te zijn dat onder stress we in een soort tunnelvisie raken. En dat je dan niet meer met je hoofd overal bij kan. Maar ben je wel stressbestendig? Hoop ik je zo meteen te spreken iets na 7:30 bij een nieuwe ronde van Minute to Win It. Zometeen hier Lutricia McNeil naar Queen, Crazy Little Thing.

Ain't That Just The Way bij Joe. Zometeen nog Bob Marley. Ja, ik zat even terug te denken, nu de scholen weer langzamerhand aan het beginnen zijn, aan vroeger. Toen ik op de schoolfoto moest, weet je nog goed dat het er bij jou uitzag? Bij sommige mensen stond er een busje op het schoolplein waar je dan in moest. Bij anderen moest je gewoon in een apart lokaal een foto laten maken op zo'n krakkemikkig krukje. En dan hopen dat je goed kon lachen. En dan was het die ene seconde dat die fotograaf op klik drukte. Dat was jouw moment. Geldt niet als jouw moeder Diana Ross is. Want de dochter van Diana Ross die heeft laatst een interview geschreven, gegeven. En die zei dat toen zij op de foto moest, er geen fotograaf kwam. Nee, Andy Warhol, een van de grootste kunstenaars ooit, kwam daar binnen, maakte een mooi portretje. Ja, dat maakt niet uit hè, als je dan even niet goed kijkt. Hup,

0: Oh, de hits uit de 70s, 80s en 90s. En zometeen nog kans op mooie prijzen. Ik speel zo een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarin moet je in 1 minuut de tijd 5 begrippen raden. En als het je lukt, dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Wil je meespelen? Stuur dan nu het woord winnen via een bericht in de app van Joe. Het woord winnen. En wie weet, win jij zometeen wel. Je wint sowieso. Muziek van Shania Twain, Dead Don't Impress Me Much komt eraan, net als Alphaville.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus, doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Hallo, Odido.

0: 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl.

0: op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we af alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: De hete zomer. Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
11: Dit is Joe met Guido Kuijn.
12: Nou, goedenavond met zometeen een nieuwe ronde Minute to Win It. Verder muziek van Boney M. Ook Shania Twain naar Alphaville. Forever Young.

0: Naya Twain. That don't impress me much bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Kenny Loggins en ook Boney M. Sunny.
1: Minute to win it.
0: Allemaal na een nieuwe ronde Minute to win it. Spelen we iedere dag iets na 7:30. En vanavond met Patricia. Hallo Patricia.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, jij bent er helemaal klaar voor.
2: Zeker.
0: Ik hoor het aan alles. Jij bent helemaal uitgerust. Vakantie gehad.
2: Nee, ik heb nog vakantie.
0: Oh. Zo loop jij even heel Nederland jaloers te maken, zeg. Of tenminste regio Noord, want die zijn vanaf vandaag weer thuis, hè?
2: Ja, en daar woon ik ook, regio Noord, dus ja.
0: Wat? Waar had jij nu weer aan het werk moeten zijn, Patricia? Hop!
2: Nee, zeker niet.
0: Ja, lekker gepland dan, lekker gepland. Ja. Ga je nog wat doen in jouw laatste week vakantie?
2: Nee, ik heb nog wat afspraken staan die eigenlijk... wat je pas gaat plannen inderdaad als je geen vakantie hebt. Zoals een huisarts en dat soort dingetjes. Maar nee, we zijn al op vakantie geweest. Dus we hebben gewoon nu lekker een weekje even... nog even rustig aan met z'n tweetjes.
0: Heerlijk zeg. Nou, klinkt goed. Je bent helemaal uitgerust voor een nieuwe ronde Minute to Win It. Daarin moet je binnen 1 minuut 5 begrippen raden. Ik ga ze voor je omschrijven onder toeziend oog van een hele strenge jury. Die jury heeft een grote rode knop. En als ik iets verkeerd doe, ik mag bijvoorbeeld niet een woord gebruiken dat al in het begrip zit, dan wordt er door de jury op een grote rode knop gedrukt en dan hoor je dit. En die jury... Stop. Die jury is heel streng, zoals je misschien ook kunt horen. Dus ik ga mijn best doen. Lukt het je om ze alle 5 te raden binnen de minuut? Dan win je het Joe prijspakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Ben jij er klaar voor, Patricia?
2: Zeker.
0: Oké, adem ik ook even in en uit. En dan gaan we in 3, 2, 1, go. Oké, dit is een gebouw en dan kun je boeken lenen.
2: Bibliotheek.
0: Ja. Die dingen in je mond, hè, die witte dingen als het goed is. Die poets je met een...
2: Tandenborstel?
0: Ja. Als je ergens gaat overnachten, dan kun je dat doen in zo'n bedrijf.
2: Hotel?
0: Ja, en dan boek je...
2: B&B?
0: Nee, je boekt in dat hotel, dat mag ik inmiddels wel zeggen, denk ik. Van de ja. Boek je een...
2: Kamer?
0: Ja, en dat noem je compleet...
2: Een hotelkamer?
0: Ja. Die dingen aan je voeten, hè? Die zaten eerst in een omhulsel toen je ze kocht. Hoe heet dat?
2: Tenen?
0: Nee. Die dingen aan je voeten, sorry, die je eromheen doet als je
2: schoenen?
0: Naar buiten...
2: Nee,
0: die...
2: Schoenen?
0: Ja. En die zaten toen je ze kocht in een...
2: Doos, in een schoenendoos.
0: Ja. En de laatste. Hierin zie je zelf 's ochtends, als je haar gaat doen bijvoorbeeld.
2: Spiegel.
0: Ja! Oh, wat ben ik blij, zeg.
2: Yes,
0: we hebben onze mooi erheen gevochten, Patricia. Hey, gefeliciteerd. Je wint het Joe prijspakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus dan kun je bijvoorbeeld naar Avifauna, Corpus of overnacht in een Bastion Hotel. Dus heel veel plezier alvast daarmee.
2: Ja, er staat een dagje Arthus eigenlijk steeds op de planning. Dus ik neem dat het waar gaat worden.
0: Nou, dat vind ik een prachtig idee. Super, wens ik je daar alvast heel veel plezier en nog een mooie avond.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Jullie ook. Doei.
0: Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Wil je meespelen? Zorg dat je erbij bent morgen

0: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. We vliegen boven de Middellandse Zee. We zitten precies op de helft. Excuus.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80.
2: Vanaf volgende week woensdag.

0: Collins. I wish it would rain down by Joe. Zometeen muziek van Toto. Pamela komt eraan. Ook John Paul Young. En Love is in the Air. Erg een liedje waarvan ik zelf niet eens weet wat het is. Ja, ik heb er twee voor je afgestoft uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1998. En aan jou de vraag. Welke van die twee liedjes wil je zo horen op Joe? Welke liedjes dit zijn, hoor je zo meteen. Maar spieken en alvast stemmen kan alvast in de app van Joe. En het nieuws krijg je zo ook van Nathalie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Het kabinet heeft vandaag de eerste gesprekken gevoerd over de begroting. Onder andere met pro-leider Klaver. En je hoort zo hoe dat is gegaan.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel mij zo
9: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu!
18: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
23: Magazijn leeggekoop bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmid.nl.
24: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: De muziek van Toto na het nieuws van 8 uur, gelezen door Nathalie van Zuilenkom.
26: Goedenavond. Om toch steun te krijgen, denkt het kabinet na over alternatieven voor de bezuiniging op sociale zekerheid. We melden bronnen tegen RTL Nieuws. Onder andere Pro wil dit graag. Maar volgens partijleider Klaver zijn de verschillen nog steeds heel groot.
27: Er is geen sprake van welke beweging dan ook richting ons. En daarom is het verschil levensgroot. En een akkoord over een begroting nog heel ver weg. Ze hebben iets verteld over het proces en wat voor hun belangrijk is. Wij hebben aangegeven op welke dossiers. Wat is voor ons het allerbelangrijkste. Maar er zijn meer onderwerpen. En die heb ik langsgelopen. Moet blijken of ze eraan tegemoet willen komen.
26: Het kabinet voert komende dagen gesprekken met partijen om steun te krijgen voor de begroting. Het regent boetes op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Volgens het AD zijn vanochtend tientallen vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
28: De meeste chauffeurs hier zeggen dat ze niet wisten dat ze niet over de brug mochten. Ze hebben de borden niet gezien, of ze zagen ze wel, maar wisten niet hoe ze dan moesten rijden en hebben gewoon hun navigatiesysteem gevolgd. En dat gaat dus geld kosten.
26: De chauffeurs kregen allemaal een boete van €500. Dan naar Zaandam. Na de explosie vannacht zijn 3 woningen onbewoonbaar. Een complete achtergevel werd uit een woning geblazen. Door de ontploffing brak er meteen brand uit en de straat lag vol met puin en glas. 2 minderjarigen zijn opgepakt. En het lijkt een topjaar te worden voor de Nederlandse wijnboer. Volgens de branchevereniging krijgen we misschien de beste oogst ooit. En dat heeft te maken met het weer. Het regende veel aan het begin van het seizoen. En daarna kwam er veel zon en droogte. En dat lijken de druiven goed te doen. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen en koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend regen en het wordt dan later 21 graden.
29: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag, de 80's Top 800. 8 dagen lang, 800 80's hits. Dit is Joe, met Guido Kuijn.
25: Ja, en vorig jaar stond Toto maar liefst 6 keer in de Joe 80's Top 800. Ze behaalden zelfs de nummer 1 positie met Africa. Zal vooral Ronald blij mee zijn geweest, want dat is een echte Toto-fan. In zijn stemlijst voor de Joe 80's Top 800 van dit jaar staat ook Pamela. Vorig jaar op nummer 146, maar als het aan Ronald ligt, dit jaar natuurlijk heel wat hoger. Stemmen voor de lijst doe je nu...

0: om kosten te verlagen, te zorgen voor een betere huizenmarkt en door meer nadruk te leggen op de werk- en de privébalans. Ja, dat is voorlopig gedaan met de zon en de hitte. Die maken de komende tijd plaats voor normale augustustemperaturen en flink wat regen. Tenminste, bij mij in de tuin hoeft niet meer gesproeid te worden. Maar is het dan voorbij, die mooie zomer? Ja, dat valt mee.
1: In september gaan we heus nog wel 1 of 2 mooie periodes krijgen met aangename temperaturen. Maar ik denk dat dit weerbeeld nu toch wel de komende 10 dagen in ieder geval wel stand gaat houden.
0: Zeggen ze bij Weerplaza. Maar ik wil vooral even focussen op dat eerste deel.
1: In september gaan we heus nog wel 1 of 2 mooie periodes krijgen met aangename temperaturen.
0: Lekker!
2: Oh ja, die had je ook nog.
0: Ook lekker, een muzikale keuze. Ik heb 2 liedjes voor je afgestoft uit de top 40 van vandaag, maar dan in een ander jaar. Het is de top 40 van 17 augustus, maar dan in 1998. En aan jou de vraag, welke van deze 2 liedjes wil je liever horen? Het gaat om Desiree met Life.

Helemaal aan jou. Welke van deze tweeletjes wil je zo liever helemaal horen hier op Joe? Ga je voor Dashway met Live of For The Cause en Stand By Me? Stemmen doe je in de app van Joe. Heel makkelijk op de homepagina kan je tikken op jouw favoriet. En als ik het zo zie, staat het nu nagenoeg gelijk. Dus als je stemt, hoor je binnen 7 minuten misschien wel jouw favoriete liedje. Nou, Blondie, Heart of Glass. En dit is Celine.

0: En Heart of Glass bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En nu wanen we ons muzikaal gezien even in het jaar 1998. Ja, toch het jaar van een legendarisch optreden van zangeres Anouk op Pinkpop. Want terwijl ze het podium opliep, werd ze bekogeld met eieren. Haar shirt werd vies en ze dacht na een minuut, weet je wat, dat vieze shirt, ik trek hem uit. En ze stond op te treden in BH. En niet veel later zei ze de legendarische woorden.
3: Tieten. Dat heb jij goed gezien, jongen. Dat zijn nou tieten.
0: En sindsdien kunnen we haar niet meer wegdenken uit het poplandschap. In de top 40 stonden vandaag 17 augustus, maar dan in 1998, deze twee liedjes. Desiree en Life.

0: En het was een stuivertje wisselen in de app van Joe. De vraag was, welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen? Desiree met Life of For The Cause en Stand By Me. Nou, die laatste, For The Cause, heeft heel lang voorgestaan. Maar Desiree heeft een eindsprint ingezet en heeft gewonnen met 55% van de stemmen.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

de winnaar of winnares eigenlijk van Oh Ja, Die Had Je Ook Nog Voor Vandaag. Desway met Life. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, Die Had Je Ook Nog. Stoffen 40 liedjes af uit een eerdere top 40. Dan twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1987. Download nu was de app van Joe, kun je morgen meestemmen. En nu Melissa Etheridge en Like.

0: Melissa Etheridge bij Joe. Like the way I do. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s met zo de Bee Gees. Ja, en ik baal er zo van dat het kouder is geworden. Dus zullen we nog even de zonnige dagen vasthouden? Zullen we maar doen, hè? Zometeen hoor je Kaoma en de Lambada.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Woehoe! Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
7: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
19: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, dat wordt morgenochtend wekker zetten. Vanaf 6 uur Koen en Sander. En zometeen hier bij Joe. De Bee Gees, how deep is your

0: How Deep Is Your Love? En straks nog Ace of Base.
1: 80's Top 800 Update.
0: Volgende week woensdag gaan we los hier op Joe met de Joe 80's Top 800. De 800 beste liedjes uit de 80's. Volgens jou stemmen, dat kan nu. Via de app van Joe of Joe.nl. En dat is al gedaan door Richard uit Roosendaal. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: De Eagles.
2: Ja, geweldige band. En ik heb ze twee keer live mogen zien. Helaas was toen Glenn Frey al overleden. Alleen de zoon van Glenn Frey, die speelde dus toen wel mee in het, bij de concerten. En daar hebben ze dus ook, heeft hij dus ook het nummer van zijn vader toen live gezongen. Met de band. En dat is echt helemaal geweldig om dat eens mee te mogen maken.
0: Ja, super. We gaan terug naar die herinnering. Welk liedje mag ik voor je draaien en mag hoog eindigen in de Joe 80's Top 800?
2: Glenn Frey met de Heat Is On.

avond, Guido hier. En ben wel even benieuwd. Hoe vaak heb jij nou ruzie thuis? Misschien zit je wel letterlijk nu in de auto te ruzie met je partner. Als dat zo is, en je komt zo meteen thuis, doe me een lol, pak een gitaar en schrijf een liedje. Want ruzie kan echt een goede basis zijn voor goede muziek. Dat is ook gebeurd bij Eurythmics en Sweet Dreams. In de studio hadden ze knallende ruzie. Maar ja, uit die ruzie is wel dit liedje gekomen. Dikke hit. Dit is Sweet Dreams.

0: Afgelopen jaar op nummer 161 in de Joe 80's Top 800. En er komt een nieuwe editie aan van de Joe 80's Top 800. Volgende week woensdag. En stemmen op jouw favorieten doe je nu in de app van Joe. Zometeen heb ik Luc aan de telefoon. En die gaat weer even een liedje bij je promoten voor je stemlijstje. Dus als je hem nu aan het invullen bent, wacht nog even met insturen. Hoor je zo wat Luc aan te prijzen heeft. En verder muziek van Huey Lewis en de News, The Power of Love. En het nieuws krijg je van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, als je in Amsterdam woont of in Utrecht, dan kan het zomaar zijn dat je meer betaalt voor je fietsverzekering. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
8: Aldi.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
8: Aldi.
12: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
13: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Simpel. Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Dit is jou. De muziek van Huey Lewis en de News, The Power of Love. Het nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedenavond. Er is iemand opgepakt voor het dodelijke ongeluk in de file van de boerenprotesten vrijdag. Het gaat om een vrouw van 34 uit het Brabantse Nistelrode. Zij zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Bij het ongeluk kwamen een man en een vrouw uit Os om het leven. In Twente is het voortaan verboden om met een trekker op de snelweg te protesteren. De burgemeester van Enschede vindt het levensgevaarlijk voor het andere verkeer. Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit de provincie Groningen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren. De man zou daarover iets op papier hebben gezet. Volgens het OM is er te weinig bewijs dat hij de prinsessen Amalia en Alexia wilde doden. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. En de premie voor een fietsverzekering verschilt enorm per gemeente. Zo betaal je voor een normale fiets als laagste premie €1,80 per maand. Maar woon je in Amsterdam, Utrecht of Nijmegen, dan kost het ruim €15 per maand. En dat is jaarlijks nogal een verschil, dat loopt op tot €165 per jaar. De reden ligt voor de hand, het verschilt per regio nogal hoeveel fietsendiefstallen er zijn. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen en koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend regen. Later wordt het zo'n 21 graden.
2: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En dan moeten natuurlijk wel jouw favoriete 80's hits in de lijst staan. De Joe 80's Top 800, waarop je nu kunt stemmen in de app van Joe. Heeft Luc ook gedaan. En Luc, je hebt echt het perfecte liedje voor de avond uitgekozen.
21: Zeker. In principe een glaasje rode wijn is wel lekker s'avonds.
0: Ja, is nooit verkeerd, toch?
21: Nee.
0: Ben je zelf een liefhebber?
21: Nee. Dat is het leuke. Ik drink zelf geen druppel alcohol, maar... Ik vind het wel een leuk nummer.
0: Nou, ja. Super. En dus op jouw stemlijstje voor de Joe 80's Top 800. Waar gaan we naar luisteren?
21: UB40 met Red Red Wine.

en virussen die in de grond zitten, die als het weer regent de lucht inkomen. Dus eigenlijk wat je ruikt is stront. Ja, en wen maar aan die geuren, want het gaat nog veel meer regenen deze week. Zometeen een beetje weerwoord bieden in de vorm van Los Lobos en La Bamba. Jennifer Pace met Crush komt eraan. Meatloaf, you took the word.

Ja, ik had het dus bij dit liedje. Ik kwam er na jaren achter dat ik het altijd verkeerd meezong. Ik zong altijd bla bla bla bla bla bamba. Maar het is een bailar la bamba. En dat is ook bij andere liedjes zo. I got my first real sex dream. I got it at the Five and Dime in Summer of 69 van Bryan Adams. Of Paralyzed by the Dashboard Light in Paradise by the Dashboard Light. Dus niet Paralyzed, maar Paradise. De frontman van Lynyrd Skynyrd, Ronnie van Zandt, die maakt het helemaal moeilijk. Want als hij naar de studio ging om muziek te schrijven, liet hij pen en papier lekker thuis liggen. Schreef nul van zijn nieuwe tekst op met het idee: als ik ze niet onthoud, is het niet goed genoeg. Verstond je hem dus niet? Dan kon je het ook niet even snel checken op een blaadje. Dus ja, dan komen we er gewoon nooit uit. Maar meezingen mag altijd. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: beste 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Berlin. Take my breath away. Zometeen nog Gary Rafferty, Baker Street. Oh, Cool and the Gang, Celebration. Maar is er wel iets te vieren zometeen? Nou, dat hoop ik toch wel. Zometeen kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je kans maken op die 100 euro? Pak snel de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Een beetje lachende vraag. Hoe wordt het jong van een kip genoemd? Dus hoe noem je het kindje van een kippetje? Stuur het antwoord in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
18: Oei.
19: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
18: Lekker hoor.
19: En alle Ariel, ook tweede gratis.
18: Zoé.
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Yes. Hamster.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: En zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Tenminste, als je weet hoe het jong van een kip wordt genoemd. Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je zometeen kans op die 100 euro. Verder muziek van Gary Rafferty en ook Sheryl Crow naar Cool and the Gang.

0: and All I Wanna Do. Zometeen Gary Rafferty en Baker Street. En een nieuwe ronde van...
1: De 10 voor 10.
0: Daarin maakt Theo zometeen kans op 100 euro. Goedenavond, Theo.
2: Goedenavond.
0: Jij zorgt voor een beetje doorstroming in het land. Belangrijk.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, ik zorg de verkeerslichtjes op groen springen.
0: Ja, dat is belangrijk, zeg. En
2: ja,
0: kan je nou eens uitleggen wat je precies bijdraagt bij de verkeerslichten?
2: Nou, wij zagen de lussen, dus die strepen zie je altijd in het asfalt ziet liggen waar je met je auto overheen rijdt. Daar liggen, laten we het zo noemen, sensors in. Die
0: ja.
2: detecteren de auto en zodoende springt het verkeerslicht op groen.
0: Ja, inderdaad. Oh, dat is het. Dus jij maakt de, ja, de, ja. Die zwarte dingen die je dan ziet.
2: Ja, wij sluiten overal de wegen ook af.
0: Heb je dan, oh dat ook nog, ja.
2: Ja,
0: maar
2: ja.
0: Heb je dan misschien een tipje om sneller gedetecteerd te worden door die sensoren? Dat je eerder groen hebt bij stoplichten?
2: Nee, helaas.
0: Nee?
2: Nee, het werkt allemaal piekfijn helaas. Gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
0: Nou ja, oké. Ja, ik zit even na te denken. Hoe zou je dat nou kunnen doen? Ja, dat kan gewoon niet, hè? Heel hard aankomen rijden en dan remmen. Nee, werkt ook niet.
2: Nee, zou ik niet doen.
0: Kan ik jou wel misschien vragen om een keer bij mij de stoplicht in de buurt een keer wat aan te passen? Want het is echt dramatisch.
2: Dat is dan weer wel mogelijk. Nou. Maar als ik dat ga doen, dan denk ik dat ik weer problemen krijg.
0: Oké. Nou, dan hebben we daar gewoon niet over op de radio, maar dan bel ik je straks nog even persoonlijk.
2: Ja, doe dat wel een keer stiekem.
0: Ja, dat is goed, Theo. Hey, zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Waar gaat het dan op?
2: Ja, lekker.
0: Ja, waar gaat het dan op?
2: Waar het dan op gaat. Ik ga lekker op het terrasje zitten met mijn collega.
0: Fantastisch. Ik bedoel, het regent nu toch buiten, dus heerlijk weer ervoor.
2: Ja, toch.
0: Zweren we daar zo meteen voor, Theo. Ik spreek je zo.
2: Yo, dank je.
0: En Bowie en Jagger, hoor je naar Gary Rafferty.

0: nog het weer. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Met kans op een stevige bui. It's raining man! Hallelujah, it's raining man! Amen!
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe 80's Top 800.

0: vorig jaar op nummer 394 in de Joe 80's Top 800. David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Maar waar komen ze dit jaar? Stemmen kan nu in de app van Joe. En volgende week woensdag begint de lijst.
1: De 10 voor 10.
0: Zometeen muziek van R.E.M. Eerst de 10 voor 10. Spel ik vanavond met Theo. Theo, goedenavond. Nogmaals, hallo, hallo. Jij zorgt ervoor dat de stoplichten werken.
2: Ja, inderdaad.
0: Belangrijk werk en vooral als ze op groen springen.
2: Want dan, nou ja, best wel.
0: Dan vind ik een stoplicht namelijk het leukst.
2: Ja, iedereen wel.
0: Ja. Hey Theo, als je geld wint in de 10 voor 10, ga je het uitgeven aan een drankje op het terras met je collega.
2: Ja, zeker.
0: En dan gaan wij eens even kijken met hoeveel budget je dat terras opgaat. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik de naam van een snelweg. Noem ik echt de naam van een snelweg. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Duidelijk.
0: Heel fijn. Dan kunnen wij van start, Theo, met vraag 1. Hoe wordt het jong van een kip genoemd?
2: Een kuiken.
0: Jij staat op 10 euro. Vraag 2. Kijk. Wat is het verkleinwoord van bal?
2: Lutje, balletje.
0: Balletje, ja hoor. 20 euro. Vraag 3. Welke snelweg loopt van Utrecht naar Groningen?
2: De A2.
0: Nee, nee, de A2 die loopt omhoog van Amsterdam 20. Naar Maastricht.
2: Ja.
0: En van Utrecht naar Groningen is de A28.
2: Ja, oké. Okay.
0: Je blijft staan op 20 euro. Vraag 4.
2: Ja, die hebben.
0: Ja, die kan je hebben. Vraag 4. Wat is de officiële valuta op Curaçao?
2: Denk de gulden.
0: Ja. Gulden! Dat was je collega of zo?
2: Ja, in de wetten.
0: Je staat op 30 euro. Vraag 5. Welke boon is de basis van tofu?
2: Sojaboon. In de wetten.
0: Soja! Handig Theo, zo'n hulplijn.
2: Ja, lekker, ja, de hulplijn in de buurt.
0: Je staat op 40 euro. Vraag 6. Wat is de kleinste vogel ter wereld?
2: De kolibrie.
0: De kolibrie, ja, dat is ook goed. Lekker, 50 euro, zonder hulplijn zelfs. Vraag 7, hoeveel jaar is een decennium? Theo, dat is te laat! De hulplijn riep te laat dat een decennium 10 jaar was. Is wel goed.
2: Ja, ja.
0: Maar helaas, je hebt buiten de tijd geantwoord, dus voor nu ben je je geld kwijt. We gaan verder met vraag 8 met 0 euro op de teller. Wat meet een barometer?
2: Druk.
0: Ja, luchtdruk. Je staat weer op een tientje. Vraag 9. Hoe heet de wereldberoemde film over de witte haai van Steven Spielberg uit 75?
2: Jaws,
0: inderdaad. Je staat weer op 20 euro. Vraag 10. De laatste vraag, Theo. Zorg dat je antwoord geeft of dat de hulplijn sneller is. Van welke band is het nummer Losing My Religion?
2: R.E.M.
0: inderdaad. Wist je zelf al heel goed. Nou, lang niet gek, Theo.
2: Nee, toch?
0: 30 euro. Kan je mee aankomen op het terras?
2: Jawel, ja. Kunnen we lekker een biertje doen.
0: Zo is het. Was diegene die zo liep te schreeuwen ook die hulplijn?
2: Mijn hulplijn die gaat mee.
0: Ja, oh ja, ja inderdaad. Oké, okay, nou, dat wordt een gezellig middagje op het terras met al dat geschreeuw.
2: Ja, toch?
0: Mogen wij nog 2 bier?
2: Schat,
0: dat dus. Fijne avond nog, Theo.
2: Hey, dankjewel.
0: Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Zorg dat je iets voor 9:30 bij Joe bent. Want dan krijg je de vraag van de dag. En met het antwoord daarop geef je op. En dit is R.E.M.

0: R.E.M. Losing My Religion bij Joe. Je hoort hier 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het beste uit de 70s, 80s en 90s met So Duran Duran. Ook Eros Ramazzotti. En George Michael met Faith is ook onderweg na het nieuws van 10 uur.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.

Bedtijd.nl. Mis niks en sla je slag. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de

0: viaplay.nl/business.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
9: Goedenavond. Het kabinet heeft vandaag met de eerste partijen gepraat over de begroting. En pro-leider Jesse Klaver is helder.
10: Er is geen sprake van welke beweging dan ook richting ons. En daarom is het verschil levensgroot en een akkoord over een begroting nog heel ver weg. Ze hebben iets verteld over het proces en wat voor hun belangrijk is. Wij hebben aangegeven op welke dossiers, wat is voor ons het allerbelangrijkste. Maar er zijn meer onderwerpen. En die heb ik langsgelopen. Moet blijken of ze eraan tegemoet willen komen.
9: Klaver wil dat het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gooit. Volgens RTL denkt het kabinet na over alternatieven. Morgen gaan de gesprekken verder en over 2 weken moet de begroting af zijn. Dan naar Zaandam. Na de explosie vannacht zijn 3 woningen onbewoonbaar. Een complete achtergevel werd uit een woning geblazen. Door de ontploffing brak er meteen brand uit en de straat lag vol met puin en glas. 2 minderjarigen zijn opgepakt. Er staan steeds minder vacatures online. Dat blijkt uit onderzoek van een banenplatform. Werkgevers hebben wel personeel nodig, maar proberen nieuwe collega's vaker op een andere manier te vinden. Bijvoorbeeld met open dagen en snuffelstages. Vooral in de kinderopvang, vastgoed en farmacie is het aantal vacatures flink gedaald. En de introductieweken zijn volop bezig. Voor veel studenten betekent dat tot diep in de nacht feesten en heel veel alcohol. Bierbrouwers komen daarom nu met een bijzonder advies. Ga zebra drinken. Dat houdt in dat je alcohol afwisselt met een watertje of een alcoholvrij biertje. Zo kun je blijven feesten, maar ook een beetje goed voor jezelf zorgen. Brouwers geven hier jaarlijks extra aandacht aan. En met succes, want jongeren drinken steeds vaker alcoholvrij bier. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen en koelt het af naar 15 graden. Morgen, vooral in de ochtend regen, later wordt het zo'n 21 graden.
8: De beste 80's horen bij Joe.

0: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond. In Amersfoort en Barneveld hebben boeren vanavond actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. In beide steden reden boeren met trekkers naar het stadhuis. In Amersfoort werd op verschillende plekken hooibalen neergelegd. Vorige week werd er ook bij het provinciehuis in Den Bosch gedemonstreerd door honderden boeren. Dan naar Vught in Brabant. Daar hebben kinderen een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die lag vlakbij een buitenschoolse opvang. De boel werd afgezet en ontruimd. Een bomexperts hebben de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het blussen gaat nog weken duren. En dan Formule 1. Dit weekend wordt er weer geraced op Zandvoort, de Dutch Grand Prix. En voorlopig voor de laatste keer. En dat betekent ook dat de Max Express voor de laatste keer rijdt. De trein waarmee tienduizenden Formule 1-fans naar Zandvoort worden gebracht. Deze conducteur rijdt al jaren mee en omschrijft de sfeer in de trein bij Hart van Nederland.
12: Het is één mensenmassa, maar het is gewoon heel erg leuk om te mogen werken. En het mooiste is, je hoort ook waar de mensen ook vandaan komen in het land. Alleen maar positieve geluiden. Ik ben in Groningen opgestapt en daar stonden ze al met F1-vlaggen. Of ik ben in Maastricht opgestapt en daar gingen ze mij de weg al wijzen. Geweldig.
11: Op station Zandvoort komen extra perrons dit weekend. NS verwacht ruim 50.000 extra treinreizigers. En dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht is het droog en later gaat het regenen en dan koelt het af naar een graad of 15. Morgen is er vooral in de ochtend regen, later opnieuw een graad of 21.
10: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag, de 80's Top 800. 8 dagen lang, 800 80's hits. Dit is de avond van Joe.

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself and get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe

0: De Bond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
0: Nu bij Dirk. Kips. Diverse varianten. 1,29. Meenemen toch?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey! Oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas

0: langs in de Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.

0: het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht. Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing die met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Veel Belgen in de buurt van Natuurpark de Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft de Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.